0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het ANP-nieuws van...
3: OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio 10. Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Ja, doe maar een lekker cappuccinootje, hoor.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag. Ik begin gelijk te stotteren. Het is dinsdag 29 september 2026, Wereldhartdag. Aandacht voor het belangrijkste orgaan van je lichaam. Dat is ook wel nodig, want wereldwijd overlijden er toch nog 17,5 miljoen mensen per jaar aan een hartaandoening. Schokkerende getallen, zeg. Ongelooflijk. Nou, hebben wij er ook eventjes aandacht aan besteed. Langzaam checkt iedereen een beetje in via de Radio 10-app. Als je dat ook wilt doen en je hebt dat nog nooit gedaan, van harte welkom. Als je het wel hebt gedaan, leuk dat je er weer bij bent. Zo krijg ik een appje van Bianca. Hey Alfred en de rest van het team, weer lekker bezig in de sportschool. Lange tijd was ik de enige, maar nu zijn er gezellig al wat meer mensen. En Radio 10 schalt hier uit de speakers. Wat een goede sportschool, zeg. Bas, morgen jongens. Hier Bas, de vrolijke loodgieter. Ik ben de bammetjes aan het smeren voor de kids en dan vroeg op pad, want ik heb een spoedklusje in Dongen. Mazzel. Hoi Alfred, ik ben op weg naar Oostenrijk, Sulden. Even een paar dagen chillen in de bergen. Jammer dat we geen team kunnen ontvangen zo over de grens met Duitsland. Groetjes aan JW, Jeroen en Hannelore. Chris uit Vlaardingen. Ja, Chris, bestaat zoiets als een app, hè? En aangezien je tegenwoordig in Europa toch overal hetzelfde tarief betaalt voor internet, namelijk bijna niks, kan je hem gewoon lekker aanknallen. Maar geniet ervan, jongen, in Sulden. En Dione, goedemorgen. Heb ontzettend slecht geslapen en was nu ook klaar wakker. Ik wist niet eens dat jullie zo vroeg al waren, maar wat supergezellig. Dat maakt het allemaal iets minder vervelend. Groetjes, Dione. Nou, Dione, hou vol.

0: Dat was ooit hun afscheidsliedje. Maar een paar jaar later kwamen ze toch weer bij elkaar. Sweet Goodbyes van Cresip. En daarvoor Hold the Line van Toto.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Nou, dat doen we helemaal niet, Hold the Line. Want we gooien ze juist wagenwijd open. En dan wel, zeg maar, via de Radio 10 app. Als jij zin hebt om zo meteen te helpen kiezen welk liedje op de radio voorbij moet komen, dan kun je nu een appje sturen via de Radio 10 app. En dan, nou ja, dan kan ik het zo met jou gaan spelen. Het werkt heel simpel. We hebben een dagschijf. Dan geven we een sweeper aan. Die landt op een jaar. En daar zitten 3 hits uit dat jaar. Of deze dag van dat jaar bij. En die ga ik 1 voor 1 aan je voorleggen. En ja, eigenlijk is het vrij simpel. Je hoeft niks te kunnen, behalve te kiezen welk van die 3 liedjes je dan wil horen. Zo simpel is het. Je hoeft ze niet te kunnen raden. Je hoeft ze niet te kunnen zingen. Je hoeft eigenlijk alleen maar ja te zeggen. Als je dat kunt, en dat kan jij, stuur een appje.

0: graden. Ja, dat vind ik dan net koud als je een shirtje aan hebt.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Even de temperatuur meten in de auto van Chris. Chris, goedemorgen.
2: Hey, Alfred.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij, ik had net jou, heb je al in de kop. Want jij was onderweg naar Sulden.
2: Ja, klopt.
0: Wat lekker. Hoe warm is het in de auto? Ja.
2: Ik denk een graadje of 20.
0: Een graadje of 20, heerlijk. Ja, dat is altijd zo lekker. Dat het gewoon zomer of winter kun je de temperatuur in de auto gewoon exact hetzelfde houden.
2: Ja, het is heel prima, maar straks wordt het, in Nederland wordt het volgens mij 30 graden weer.
0: Ja, dat zou kunnen. Vooral in het zuiden van het land, volgens mij hoor. Dus voor de rest wordt het nog steeds wel 3, 4, 25. Dus dat is nog steeds aangenaam.
2: Oh, prima.
0: Hé, en wat ga jij dan doen in Sulden? Je schreef een beetje chillen.
2: Lekker een beetje in de bergen, even ontspannen. Stadje in, Kamerlaan omhoog, even lekker eten. Gewoon even
0: heerlijk.
2: Een paar dagjes heel het jaar hard gewerkt en dan nu even ontspannen.
0: Hey, en reis je solo of met partner, vrienden?
2: Nee, alleen gewoon.
0: Ja, dat is wel zo lekker. Kan je zelf beslissen wat je gaat doen natuurlijk.
2: Ja, precies. Ook zo.
0: Ja.
2: En nee, dat vind ik helemaal prima.
0: En hoe lang ga je?
2: Zaterdag ben ik weer terug.
0: Oh, dus echt lekker een kort ritje.
2: Ja, een paar dagen. Twee keer, zeg maar.
0: Nou, leuk. Hey, hoe laat, je bent nu onderweg. Hoe laat ga je, schatje, dat je aankomt vandaag?
2: Rond 3 uur, 3:30 misschien.
0: Oh, en dan kan je waarschijnlijk meteen je kamer in.
2: Ja, klopt. Ja, en dan even douchen. En dan gaan we een stadje in, boodschapjes doen. En dan vanavond even lekker eten ergens.
0: Klinkt supergoed.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Hey, en dan nu nog even iets heel belangrijks. Even wat kiezen.
2: Ja, schatje. Ben benieuwd.
0: Ja, ik ga een slinger geven aan de dagschijf. Even kijken waar die op uitkomt, welk jaar. Het is... Even kijken hoor.
1: 1982.
0: 1982. Drie hits van vandaag in 1982. Het is heel simpel. Jij zegt ja, dan draaien we hem. Als je zegt nee, gooi ik hem weg. Dan komt hij ook nooit meer terug. En anders we bij de laatste uitkomen, dan gaan we die sowieso draaien. Dit is je eerste optie. Come on Eileen, Dexys Midnight Runners, nummer 16. Vandaag in 1982.
2: Ja, die is wel goed. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er onder 2 zit.
0: Ja, het is altijd rot is dat, hè. Ja, dus, ik ga het toch later laten horen. Oké. Die had ik al lang niet meer gehoord.

0: laatste maar.
1: Oké, gooien we die ook weg. Dan wordt het sowieso de laatste. Oh, hoor ik nu spijt?
0: Nee hoor, helemaal goed. Nee,
1: ja, oh, wel goed. Oké, oké. Ik denk, denk nu, ah oh, shit, had ik maar die Dexys Midnight Runners gekozen. Maar nee hoor.
0: Ja, nee, deze is heel lekker. Zeker.
1: Stond op nummer 3 in 1982. Yazoo en Don't Go. Nou, dat zeg ik niet tegen jou. Veel plezier in Zulde en dankjewel hè.
0: Gaan we helemaal goed komen.
1: Hoi hoi.

0: entertainer kan die, hè? Die Robbie Williams, Let Me Entertain You.
1: Afgelopen donderdag stond hij in Peru. En ik wou zeggen, stond hij in Peru op het podium. Maar dat concert werd afgelast in Lima. Want de optreedlocatie had de evacuatieplannen niet goed op orde. En daar was Robbie helemaal kapot van. Dus die heeft toen een klein akoestisch concert voor zijn hotel gegeven voor alle trouwe fans die daar naartoe waren gekomen. Zo van, ja, Robbie, we missen je en zo. Dus dat is hij gewoon naar buiten gegaan met een gitaartje. En heeft hij. Nou, hij heeft niet Let Me Entertain You gedaan, hij heeft Angels gedaan.
2: Oh.
1: Maar dat is denk ik zijn allergrootste fanhit, ja, denk ik.
2: Nou, wat een sympathieke
1: man, toch? Ja, hè? Ja nou, en ik denk ook daadwerkelijk een ras-entertainer, toch? Ja. Die is ervoor geboren. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij zit alweer met je neus in alle nieuwsfeeds.
2: Ja, ik heb echt koffie nodig, want ik lees: Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker.
1: Wat?
2: Ja, vrouwen voelen zich onveiliger. Nou goed, ik ga hier even induiken. Het is een onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Maar eerst koffie en dan ga ik dit lezen.
1: Jeetje, wat een shocking nieuws. Ja, nou, dat horen we nieuws later nog.
2: Maar.
1: Oh, wat je hebt nog wel iets positiefs.
2: Ja. Dat er in Brabant is een jongen vastkomen te zitten in een boom.
1: In een boom?
2: Hij was ingeklommen om zijn papegaai te redden. Die zat er al de hele middag. En die jongen kon wel makkelijk de boom in, maar de uitging niet meer. Dus toen hebben ze de brandweer moeten bellen. En die heeft de jongen moeten redden.
1: En die papegaai vloog gewoon weg.
2: Nee, die heeft hij meegenomen.
1: Oh, die heeft hij wel meegenomen.
2: Het is toch eens dierenliefde, toch? Dat je dan voor je papegaai in een boom klimt.
1: Ja. Oké. Nou, zal ik dan een kopje koffie voor je halen?
2: Lekker.
1: Oké. Ja. Draai ik ondertussen even Fontella Bass en Rescue Me.

0: Het is hier op Radio 10 de stemweek voor de 80's 810. Vandaar lekker veel jaren 80 muziek. En volgende week natuurlijk nog een week met lekker veel jaren 80 muziek. Aha, echt, hè? Hunting High and Low. Staat hier op je lijstje?
1: Over high gesproken.
0: Oh, high.
1: High.
0: Nee, okay. Niet dan werk je al lang samen, hè, als je elkaars grappen al zo
1: kunt dat voorspellen. Is wel ernstig. Ja, ja. Ik heb mijn lijstje nog niet af, moet ik heel eerlijk bekennen.
0: Ja, je mag er 15 kiezen. En moet je dan wel eventjes voor vrijdagavond doorgeven. Anders
1: dat
0: te
1: gaat
0: laat.
1: Lukken.
0: Dat gaat,
1: dat gaat lukken.
0: Ja. Ja. Gebruik je stemrecht waar het is. Ja, Annelore, heb jij al een stemlijstje af?
2: Nee, ik moet dat nog doen. Oh. Ik zag wel heel veel voorbij komen op Instagram gisteren in de story.
0: Ja, leuk,
2: heel veel DJ's van hier. Vond ik wel leuk.
0: Ik heb hem alvast. Ik dacht van het weekend laat ik het maar meteen doen. Want anders vergeet ik het weer. En dan denk ik vrijdagavond om 12 uur.
2: Oh shit, vergeet.
1: Oh ja, ja. Ik ben meer bang dat ik zeg maar dan een lijstje maak. En dat je dan.
0: Ja.
1: Op maandag al denkt, oh, meteen een lijstje inleveren. En dat je dan woensdag denkt, oh kak, ik moet nog.
0: Ik zou dan
1: Mo, en met Fred Astaire moet er nog op.
0: Oh ja, ja. Ik zou dan stiekem met een ander e-mailadres nog een keer stemmen.
1: Oh, dat,
0: dat maar heb je niet van mij.
1: Nee, heb ik niet van jou.
0: Jij zit met
1: je
0: neus
1: lekker eventjes een beetje te bladeren inderdaad. In de kranten een heel verhaal over het powerbank incident.
0: Oh, met, dit keer niet met Camille?
1: Nee, nou ja, goed, de aanleiding natuurlijk van wat er gebeurd is. Camille Eurlings, de oude grote baas van de KLM, zat in een KLM-vliegtuig vorige week of zo, geloof ik.
0: Ja,
1: met zijn powerbank, lekker een heleboel.
0: Ik mag dit.
1: Ja. Lekker helemaal op te
0: laten. En toen kwam er een vlam uit of zo.
1: Iedereen mag dat. En toen vloog, toen vloog zijn powerbank in de fik.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk best wel, als je dat gebeurt aan boord van een vliegtuig.
0: Ja, maar het is toch nog gênanter dat hij dat
1: het zorgt.
2: Nou ja, ik zit te denken, hoezo kan überhaupt een powerbank in de fik vliegen? Kan dat ook thuis gebeuren? Of is het dan puur omdat het dan in een vliegtuig zit?
0: Nee, nee, nee, dat kan dus. Want er zijn dus ook steeds meer veerponten die elektrische auto's weigeren.
2: Oh.
0: Omdat ze bang zijn dat die in de fik gaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: het is een heel groot probleem dit. Maar ga door.
1: In de krant, in de Telegraaf vandaag een heel verhaal over wat zou je kunnen doen. Of wat zijn daar de gevolgen van? Even een stukje achtergrondinformatie. Maar er staat ook in, zeg maar, de conclusie is vooral ook dat je, zeg maar, als je een telefoon hebt van 1500 euro, ga dan niet met een oplader of een powerbank van 3 euro dat opladen. Nee, want die troep uit China, die is, ja precies dat. Die troep uit China, die is vaak helemaal niet goedgekeurd voor dat soort dingen. Dus dat neem je mee in een vliegtuig. Dat ligt dan in de fik of het raakt oververhit. Ja, kijk, als het thuis is, dan gooi je hem, weet ik veel, in de tuin.
0: In de tuin?
1: Ja, ja,
0: in de tuin.
1: Ja, weet ik veel. Naar buiten. Maar goed, in een vliegtuig zit je er mooi mee opgezet. Dan hebben ze natuurlijk wel in dat vliegtuig speciale, hoe noem je van die bakken waar ze dat dan in kunnen gooien.
0: Is dat zo?
1: Die dan brandveilig zijn. Ja, zeker.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, ja, ja. Maar een andere tip is dus ook, hou dat ding in de buurt. Dus doe hem niet in de handbagage, in je tasje, achter in het vak en dan het vak dicht. En dat je bedoel, zorg dat je erbij kunt dat als er iets aan de hand is, dat je dan in
0: maar
1: geval,
0: even, hoe gênant was het dat het dan precies bij de oud-directeur van
1: nou ja.
0: Was hij Schiphol of was hij KLM?
1: Nee, KLM. KLM. Hij was de baas van KLM. Ja,
0: oké, okay, goed.
1: En dan nog een verhaal. Dit is ook wel even weer wat. Nog heel even ingooien voor het EK darts bezorgde Danny van Trijp uit Ettenleur. Daar komt hij vandaan. Afgelopen weekend hoofdbrekend. Nadat hij was uitgeoefend in een café en zijn pijlen onbeheerd achterliet, waren die ineens weg.
0: Ja, weer onbeheerd achtergelaten.
1: Maar gisteren, op de dag van Danny's vertrek naar de Faroe-eilanden, waar dat EK plaatsvindt, meldde de dief zich per telefoon. Hij vertelde dat hij dronken was geweest en bood zijn excuses aan. Zo laat de darter weten aan onze vrienden van Omroep Brabant, die altijd paraat zijn als er een goed verhaal te halen valt natuurlijk. Goed, de twee hebben elkaar een hand gegeven. Dat is heel sympathiek.
0: Oh.
1: En Danny kon zijn hervonden lievelingspijlen in de tas stoppen en koers zetten naar het internationale toernooi.
0: Ja. Nou, eindgoed al.
1: Eindgoed al.
0: Wat goed. Zal ik dan iets leuks van ABBA voor je draaien?
1: Nou, draai jij iets leuks van ABBA? Zal ik dan nog eens koffie voor je halen?
0: Oh, daar heb ik echt ontzettend
1: veel
0: zin
1: in. Waar heb je trek in?
0: Doe maar met een scheutje amandel.
1: Een scheutje amandel.
0: Amandel, de liqueur.
1: Oh, nee.
0: Nee, dat is dat van die...
1: Oh, hebben we dat hier ook al?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ach, jongens.
0: Ja, moet je bij de directie.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio 10. Een hele goede morgen. Het is 6 uur op dinsdagochtend met het laatste nieuws. Dit is Sander Loris Zwitserloot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn steeds meer mensen die het oké vinden dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gedaan door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. 16% vindt het in bepaalde gevallen te rechtvaardigen. De onderzoekers noemen die ontwikkeling zorgelijk. En ook staatssecretaris van Emancipatie Thiele spreekt van een schrikbarende uitkomst. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI zoals ChatGPT, dat schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. Er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. En in Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed in een appartementencomplex. Alle bewoners van de 30 woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. 7 mensen ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit. Wanneer de bewoners terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan het radioteam weer. Droog en veel zon. En het wordt 22 graden in het noorden tot, hou je vast, 28 in het zuiden.
2: Niet te geloven. De zomer in Nederland. Goedemorgen, Jeroen. Gaat er al veel richting Scheveningen.
4: Ja, lekker dagje. Lekker van profiteren. Hartstikke fijn. Ondertussen op de weg nog niks gemeld. Dus wij zeggen goeie reis.
5: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: aftrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: Een hele goede morgen. She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Welkom op een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag 29 september. Even kijken. Het is niet heel veel mensen gelukt. Hannelore wel. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Het is je gelukt. Je hebt het van elkaar gekregen.
1: Yes.
0: Je hebt de dresscode gezien. Het is vandaag Dress Red Day.
1: Ja, en ik heb er meteen Red Dress Day van gemaakt.
0: Oh, je hebt zo weer. Mag ik onder de tafel kijken? Of is dat een beetje gek?
1: Een rood jurkje. Okay. Ja hoor, dat mag. Ik ben decent.
0: Ik zie alleen je zwarte laars.
2: Zou je zo'n outfitje noemen? Of wat is daar de naam voor?
1: Gewoon Red Dress.
3: Rode jurk.
1: Little Red Dress.
2: Ja, maar het is zeg maar de jurk en een bovenkantje en de mouw is allemaal één ding.
1: Een jurk, ja.
0: Een jurk. Dat heet gewoon een jurk. Super. Ja, als het één ding is het gewoon een jurk.
2: Oké. Okay.
0: Mooi, hè? Het is vandaag Dress Red Day. Misschien denk je, waarom is dat? Weet jij het zo? Kan je het zo...
1: Jazeker, om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Omdat die vaak verkeerd gediagnosticeerd worden. En daar moet meer aandacht voor komen.
2: En hoe kan dat dan, dat verkeerd gaat?
1: Omdat bijvoorbeeld de symptomen van een hartaanval bij een vrouw anders zijn dan bij mannen. En mannen zijn heel lang de norm geweest in medische onderzoeken.
2: Geneeskunde,
1: en dat is logisch. Maar bij vrouwen is het net even anders, waardoor relatief meer vrouwen dus omkomen daardoor.
0: En vaak wordt het ook gezien als overgangsklachten.
1: Ja.
0: Dus een beetje stress en overprikkeld, oververmoeidheid. En dat soort zaken kunnen allemaal wijzen op hart- en vaatziekten. Terwijl je dan denkt, van, ja, het zal mijn leeftijd wel zijn of ik heb opvliegers.
4: Oh, ja, dan zeggen ze, stel je niet aan, even goed slapen en dan gaat het wel over.
0: Nou, dat zeg ik nooit, maar...
4: Nee, dat zeggen artsen dan misschien.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zou kunnen. Maar dat je dan, dat je dan van het kastje naar het muur wordt gestuurd. Nou, een aantal bekende gebouwen kleuren vandaag rood. Zoals bijvoorbeeld Ziggo Dome, Erasmus MC in Rotterdam en Paleis Soestdijk.
2: Het worden trouwens mooie dagen. We gaan zelfs richting de 30 graden op sommige plekken. We praten natuurlijk heel graag over het weer. Dus later hier in het programma komen we daar zeker nog even op terug. Ook hoe dat allemaal kan en waar we dan moeten zijn en zo. Nu is het in Zeeland al 17 graden.
0: In Tilburg zijn de Buma NL Awards uitgereikt. De prijzen voor de meest succesvolle Nederlandse singles. Samuel Welte is de grote winnaar, dachten we al een beetje. Kan ik weer een huis op Bali aanschaffen? Maserati. Volgens mij is hij nog geen 20. Ik kijk even naar Alfred van Weetjes, sterrenregisseur van dit programma. Die alles weet, zal hem dit maar kan opzoeken. Volgens mij moet hij nog 20 worden. Of hij is net 20.
4: Ik ga het nu even bezoeken. Nee, hij is deze zomer...
2: 20 geworden. Ja, het was zo grappig, want we hadden het er gisteren natuurlijk ook al over. Dus ik liep hier door het gebouw en ik had dat liedje in mijn hoofd. Dus ik liep zo, Maserati. En toen stond er iemand van techniek stond ergens achter in het gebouw. Die stond op stopcontacten aan te sluiten. En die riep naar mij terug, huis op Bali. Oh. Ik dacht, wat een sterk nummer is dat dan, dat zo werkt.
0: Ja, hij heeft dus de award gewonnen voor meest succesvolle single.
2: Goed,
0: en
2: hoor.
0: De meest succesvolle kroeghit.
2: Oh, oké. Okay. Nou, nog heel even een kleine reminder. We hadden het er net ook al eventjes over, maar vul hem nog even in. Hè. Je jaren 80 stemlijst, dat kan nog tot en met vrijdag via radio10.nl. Jouw grootste 80's hits doorsturen. En dan vanaf komende maandag hoor je de 80's top 810 hier op Radio 2. Wat is er? Heb je zo'n stress over dat invullen van die lijst?
0: Nee, dit is iemand die vanochtend het Algemeen Dagblad heeft opengeslagen.
2: Oh.
0: Ja, dat is toch niet te geloven.
2: Nou, wat nou dan?
0: Nou ja, de benzineprijzen. Je hebt alweer een nieuw record bereikt. Ja, €2,73 is nu de adviesprijs voor een liter benzine. En daarmee is het oude record dat afgelopen zaterdag de boeken inging alweer verbroken. Dus de benzine verbreekt sneller records dan Femke Bol, kunnen we zeggen. Ach. Goedemorgen.

0: Get Down Tonight. Do a little dance. Make a little love. Get Down Tonight. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Hoe gaat het onderweg ondertussen, Jeroen?
1: Nog geen files gemeld. Althans niet iets wat moeite van het melden waard is. Als je toch iets tegenkomt, laat gerust weten via de Radio 10-app.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, er wordt al veel geappt.
3: Ja, leuk!
0: Sterker nog,
3: ja,
0: we zouden de rest van het uur kunnen vullen met lekkere nummers om mee op te staan. Maar het is natuurlijk wel zo eerlijk om jou ook nog even een kans te geven. Als jij denkt van, jongens, ik weet nog wel een leuke. Ik heb een mooie aanleiding, omdat ik vandaag iets ga doen. En er hoort een goede plaat bij. Of ik heb gewoon energie nodig. En dat gaat gewoon heel goed als ik bijvoorbeeld...
1: Iets van Beyoncé is misschien wel even lekker.
0: Ik zat aan Tiësto te denken met Traffic Tiësto. Bijvoorbeeld. Als ik Tiësto hoor met Traffic. Maar het kan ook Beyoncé zijn.
1: Beyoncé of Tiësto.
0: Bijvoorbeeld. Of denk je van, nee. Ik heb een bruiloft vandaag. Doe mij maar Ed Sheeran en Perfect bijvoorbeeld. Oh. Kan ik dan zo lekker schuiven voor de spiegel? Of misschien wil je meezingen met je haarborstel? Op Bon Jovi en You Give Love a Bad Hair Day.
1: Wat ben je creatief vandaag
0: allemaal. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dus ik heb lekker uitgeslapen vanochtend. Ja. Tot was half vier.
1: Je uitgeslapen?
0: Half vier, was een heerlijke nacht. Note to Self van Douwe Bob. Speciaal voor jou.

0: goed je dag beginnen. Met Douwe Bob op Radio 10. Zijn nieuwste single heet No To Self. Barbara, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo, spannend? Barbara.
1: Ja, hallo.
2: Is het spannend?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hoe laat heb je de afspraak?
1: 9:00.
0: Dat is wel lekker, zo aan het begin van de dag.
1: Ja, precies.
0: En hoe lang is het geleden dat je je laatste sollicitatiegesprek had?
1: 6 jaar geleden.
0: Oh, dat is ook niet zo heel lang geleden.
1: Ja. Nou ja, nee, dat is allemaal. Ik heb ondertussen heb ik een tumor in mijn rug gehad. En dit is zeg maar weer het begin van een. Van mijn leven, zeg maar.
0: Oh, wat fijn. Dus echt een mooi schakelpunt in je leven weer.
1: Ja, zeker. Ja, het is echt een bijzondere dag.
0: Ja. Maar is het dan ook een week van een soort van mijmeren en terugkijken? Dat je denkt van jongens, wat heb ik een periode achter de rug? En toch ook een soort van afsluiting deze week? Of?
1: Nee, ik kijk alleen maar vooruit. Ja.
0: Ja. En soms ook maar het beste.
1: Ik heb afgesloten.
0: Ja, nou, fijn voor je dat het kan, dat het je is gelukt. Ik bedoel, dat vraagt er ook wel wat mentale kracht.
1: Ja. Ja, het heeft heel veel gekost, maar het gaat helemaal goed nu.
0: Hey, als alles goed gaat hè, vandaag, en daar gaan we wel even gemakshalve van uit, dat ze volmondig ja zeggen, hè, dat je binnenkomt, dan kijken ze in je ogen en denken ze, die moeten we hebben. Dit is, we hoeven niet verder te kijken, jongens, pak maar in. wat word je dan?
1: Nou, manager op een internationale trein.
0: Oh, je gaat ook voor manager gelijk?
1: Ja, ik ben altijd manager geweest, dus waarom niet?
0: Nee, groot gelijk heb je. En wat houdt je taak dan in? Moet je dan ook echt met de trein mee, of is dit meer een baan voor op kantoor?
1: Nee, ik ga lekker reizen.
2: Treinen ga je rijden dan?
1: Internationale treinen. Dus ik ga naar Denemarken, Hongarije, Tsjechië, Italië, Spanje.
0: Ach, wat een leuke
1: Frankrijk.
0: Baan. Ja, ik vind het ook mooi om te merken, Barbara, dat je er al over spreekt, alsof je de baan binnen hebt. En dan gaan we gewoon.
1: Nou ja, je moet toch overtuigd zijn van je eigen
0: keuze. En zo is het. Dus, wij gaan er ook helemaal vanuit dat je gaat lukken. Heel veel succes straks met het gesprek.
1: Dankjewel.
0: En wij denken dat gaat als een trein. Dat loopt als een trein.
3: Dat denk ik ook. Ja.
0: Welke wil je horen vandaag als lekker opstartnummer?
1: Ja, de OJ's, hè? De OJ's, Love Train.
0: Ja, maar natuurlijk. Ja. En die rijdt altijd op tijd als jij hem aanvraagt. Barbara, succes zometeen, hè?
1: Dankjewel.

0: Barbara heeft de boel goed op de rails. Dat bleek wel.
1: Gefeliciteerd. Oude wissel.
0: Ja, als treinmanager vandaag. Ja, dat was ook een heel goed locomotief natuurlijk om dit nummer aan te vragen.
2: Ja.
0: Love Train van OJ's. Weet je wat het meest aangevraagde nummer is?
2: Vandaag?
0: Ja.
2: Geen idee.
0: Die komt heel vaak binnen. En het leuke is, ook alleen maar door mannen aangevraagd. En het heeft alles te maken met wat jij draagt vandaag, Anne-Lore.
3: Oh? Ben ik inspiratie?
0: Jij bent inspiratie voor heel veel mannen.
3: Ah, wat een
0: dat is, ja, dat, ja, misschien voor mensen die net inschakelen, dat je nog even kan uitleggen waarom jij rood draagt.
3: Ja, omdat het vandaag Dress Red Day is. Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen specifiek.
0: Ja, omdat het onderbelicht is.
3: Ja.
0: Ja, omdat vaak wordt gekeken naar symptomen die voor mannen gelden. En die gelden niet altijd voor vrouwen. Ook wel voor vrouwen. Hè. Pijn op de borst is natuurlijk een veel voorkomende.
3: Ja, maar bijvoorbeeld pijn in de schouder kan juist bij vrouwen weer een symptoom zijn. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.
0: Ja, dus kwamen heel veel mannen met het idee voor een lekker liedje om de dag mee op te starten. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, vrienden.
0: Hey, goedemorgen.
4: En vriendinnetjes.
3: Hi.
2: Hallo, hallo.
0: Ik denk, het laat zich wel een beetje raden met welk liedje hier gaat komen.
4: Ja. Tuurlijk, de Lady in Red, hè, van Chris de Burgers.
0: Ach, nee, dat is toch schitterend. Ja. Die kan niet ontbreken vandaag.
4: Kan
0: hij draait
4: al.
0: Hoor je het?
4: Ja. Nu ook je bevel.
0: Ja, dat heb ik dus ook. Zo mooi is die. Je hoort hem eigenlijk veel te weinig, ja. Erik, hè?
4: Ja, zeker. Absoluut. Sowieso de jaren 80 veel te weinig.
0: Dankjewel voor het appen.

0: Lady in Red. Weet jullie hoe de Lady in Red heet? Heb je dat überhaupt al eens afgevraagd?
1: Hannelore Zwitserland.
0: Ja, zeker. Bij ons wel. Enkel en alleen Hannelore.
2: Ja.
0: Nee, de originele uit.
3: Nee, geen idee.
0: Ja, iemand?
3: Nee.
0: Diane. Oh, je hebt het alweer opgezocht. Alfred van een beetje sterrechts van dit programma die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken. Wat ben je snel? De vrouw van Chris de Burg.
2: Ja. Oh, de vrouw van Chris de Burg.
0: Ja, en voor haar heeft hij dit nummer geschreven.
2: En hij zag haar in een rode jurk.
0: Nee.
2: Ja.
0: Je verwacht het niet, hè?
2: Nee, dat is ongelooflijk.
0: Zo meteen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
4: Nederlandse campings gaan richting een recordjaar. En je hoort zo de opvallende reden waarom steeds meer buitenlanders juist hier hun tentje opzetten.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio 10. Staat op de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Ik heb nieuws voor je. Vanochtend nog wat bewolking. Maar de zon die laat zich al snel zien. Zeg even hallo.
2: Hi.
0: Temperatuur loopt lekker op. Het wordt 24 in het noorden tot 28 in het zuiden van het land. In Zeeland nu al 17 graden.
2: Het enige opvallende op de weg speelt zich ook af in Zeeland. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar staat bij Kruiningen een file van 5 kilometer en 20 minuten vertraging vanaf de afrit Rilland. Niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Als je meer weet, laat me even weten via de Radio 10-app.
0: Inmiddels 2 minuten over 6:30. Hannelore Zwitserland is aangeschoven. Praat je bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bijna 16% van de Nederlanders heeft er begrip voor dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University. De onderzoekers en staatssecretaris van Emancipatie Judith Thiele noemen die ontwikkeling zorgwekkend.
0: Maar onder wie is dit onderzocht? Wat was de groep?
4: Ja, het is gewoon een onderzoek in Nederland. Vooral onder jongeren blijkt het steeds meer geaccepteerd te worden.
2: What the fuck is er aan de hand?
4: Ja, Nederlandse jongeren.
2: Hou op. Ja. Wat is het volgende? Dieren doodmaken is prima. Homo's niet accepteren. Ja, vrouwen slaan.
4: Glijdende schaal, denk ik.
2: Ja, maar echt. Ja, ja. Dit is toch raar? Dit
4: ja,
2: is
4: ik,
2: toch...
4: ik ben ook helemaal van de leg hiervan.
0: Maar hoe vraag je zoiets? Ik bedoel, wie antwoordt hier dan eerlijk op? Ik bedoel, als je het al zou accepteren, dan moet je toch ook het besef hebben van dit kan niet. Dus laat ik dan maar een sociaal wenselijk antwoord geven. Dus dat ze dan ook nog toegeven dat het
4: ja,
0: zo is.
4: Ja, eens. Ja, bizar. Maar goed, het geeft wel een beeld blijkbaar van de Nederlandse samenleving. Welke kant we opgaan met z'n allen.
0: Ja, stuur het onderzoek even door. Want ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat tot stand is gekomen.
4: Ja, ik duik er even helemaal in. Ander nieuws dan. De oud-advocaat van coronagetuige Nabil B. heeft een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline deelde Bart Stapert vertrouwelijke informatie met het Openbaar Ministerie, schrijft nu.nl. Een opvallende waarschuwing van AI-bedrijf Anthropic, de maker van chatbot Claude, zegt dat kunstmatige intelligentie in de toekomst een risico kan vormen voor de mensheid. Het bedrijf waarschuwt onder meer voor AI-systemen die ongewenst dingen zelf kunnen doen en denken. En buitenlandse toeristen komen steeds vaker naar Nederland om te kamperen. Mede daardoor steven onze campings af op een recordjaar, met in de eerste helft van het jaar al 10 miljoen overnachtingen. En dat is goed nieuws, want buitenlandse kampeerders geven hier relatief veel geld uit aan etentjes en uitjes. Steeds meer mensen hebben een camper of caravan. En ja, vanwege de hitte in Zuid-Europa kiezen toeristen nu ook sneller voor een koelere vakantie in Nederland.
0: Leuk, en het is voor de privacy ook wel lekker, toch? Om naast buitenlanders liggen op de camping.
4: Oh ja.
0: Dat is het idee van, ja, weet je, als je dan toch nog dingen bespreekt, weet je wel, met het naar bed gaan, andere dingen doet, dat je toch denkt van, die luisteren er allemaal mee.
2: Supergezellig, de camping.
0: Ja, dat is wel waar. Maar de Italiaanse buren, daar kun je toch wat...
4: Mooi toch? Er is nog nooit zoveel gekampeerd in Nederland als de afgelopen 6 maanden.
0: Weet je ook welke landen dan populair zijn? Uit welke landen ze komen?
4: Zuid-Europa is nog steeds het populairste kampeerland, maar steeds meer mensen komen dus deze kant op. Dus iedereen eigenlijk uit Spanje en Frankrijk komt dan nu naar Nederland.
0: Dus echt Spanjaarden en Fransozen die komen hier kamperen?
4: Ja.
0: Dat is toch geinig?
2: Wat leuk.
4: Trekken allemaal naar het koelere noorden.
0: Nou, is misschien wel een ideetje, Jeroen. Italiaanse camping, je landgoedje.
2: Oh, zo! Dat ik een Italiaanse camping.
0: Ja, maar ja, buongiorno!
1: Radio 10 staat op.
0: Of een Franse camping, dat kun je wel doen.
2: Nou ja.
0: Goedemorgen, nieuwe dag ligt.

0: 19 en 20 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam, Simply Red. Oh, zin in.
1: Oh.
0: Weet je, het mooie is van Mick Hucknall, die kan het gewoon nog steeds. Je hebt wel eens van die zangers dat je denkt, nou weet je, dat was leuk in de jaren 80, maar dat is toch een beetje...
1: Ik ga er nu een spreekwoordje over houden, over wat jij nu net beschrijft.
0: Wat?
1: Dat was leuk in de jaren 80, maar nou voor mijn collectie.
0: Oh, echt?
2: Simply Red.
0: Ga je Simply Red toevoegen?
1: Nee. Ik ga het toevoegen, want ze hebben natuurlijk over nagedacht van wat is nou van die muziek die, waarvan je denkt, nou, dat was toch onvergetelijk. En dat is dit liedje wel hoor, want ik vind het heerlijk. En helemaal als we bezig zijn natuurlijk om die lijst voor de jaren 80 samen te stellen, zou deze daar ook een mooie kans hebben op kunnen zijn. Ik heb het over Centerfold. Ken je ze nog?
0: Centerfold, van de Jack Giles Band.
1: Nee, Centerfold, de Nederlandse meidengroep.
0: Oh nee, dat zegt me helemaal niks.
3: Ja, ik heb ook nog konden zingen.
1: Ja, nou, het begon bij bloedmooie vrouwen. Want het waren gewoon stoeipoesen. Ja. Ik ga het gewoon zeggen.
3: Ja.
1: En ze lieten, dat zat hier ook in hun beschrijving. Een pikante fotoshoot voor de Playboy. En dat is eigenlijk waar het allemaal begonnen is. Want toen dachten natuurlijk al die jockeys van, oh, die moet ik erbij hebben.
0: In de centerfold natuurlijk, de middenpagina.
1: Zeker. Dus die hebben zich zelf daarmee handig in de kijker gespeeld. Wat liedjes hier en daar uitgebracht. Het mocht allemaal niet heel veel zoden aan de dijk zetten, hoor. Het was niet alsof we hier met een nieuwe Dolly Dots te maken hadden. Het heeft nog heel lang doorgeprutteld. Zelfs tot in de jaren 2010 zijn ze nog een keer weer teruggekomen. Samen met de producer van George Michael nog een liedje gemaakt. Dat heeft het toen ook nog wel aardig gedaan. Maar toen ineens werd hun website uit de lucht gehaald. En er wordt nooit meer wat van Centerfold vernomen.
0: Maar waarom is dit dan Forever Young voor jou?
1: Nou, omdat ik het een heel leuk liedje vind. En ik vind het gewoon... Hoor toch eens eventjes. Dit is toch de jaren 80 in optima forma als je dit hoort. 1986. Was dit zo waar? Nou, best wel een grote hit in Nederland. Dit is ook wel, zeg maar... Zeg maar de meest stralende ster uit hun carrière. Dick Tedder.

0: Goedemorgen. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, we hebben wat verduidelijking gekregen van onze verkeerspion Klaas, die een appje stuurde naar de Radio 10. We hebben A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Ierseke zijn bergingswerkzaamheden gaande. En daardoor sta je nu vanaf het knooppunt Markiezaad in de file met 20 minuten vertraging.
2: Even een shout-out naar de 11-jarige Joshua Lakerveld uit Gorinchem. Die valt namelijk vanaf vandaag in een enorm zwart gat. Hij heeft een jaar lang iedere dag 100 push-ups gedaan. Alleen het jaar zit erop, dus vandaag hoeft hij het voor het eerst niet te doen. Hij heeft het niet gedaan om met zijn spierballen te showen op het schoolplein, maar hij wilde geld ophalen voor Stichting ALS. En dat is hem heel goed gelukt, want de teller staat op bijna 4500 euro.
3: Wow.
2: De afloop was hij een beetje moe, maar wel heel voldaan.
4: Ik vind dat ik trots mag zijn op mezelf. Ik ben vooral verbaasd dat ik zoveel geld heb opgehaald.
2: Nou, wij zijn niet verbaasd hoor, want je mag trots zijn. Heel goed gedaan, Joshua.
1: Wat moet je doen als je heel graag wil zingen, maar eigenlijk niet zo heel goed kan zingen? Nou, dan kan je in Breda terecht bij Koor Geen Gehoor. Deze maand zijn ze daar begonnen. En omdat ze vinden dat je van zingen, dan word je blij. En ja, dat geeft je positieve energie. En dus maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of het vals is. En dan hoor ik je denken, zijn het dan echt allemaal mensen die niet kunnen zingen? Nou, oordeel zelf.
2: Klinkt zo nog best aardig, moet ik zeggen.
3: Best aardig.
2: Het is eigenlijk wel heel goed.
1: Wacht even.
2: Oké, ik neem alles terug wat ik net zei. Timing ook.
1: Ja, nee, en dan denk je, ik wil ook graag gaan zingen in dat koor. Dat niveau, dat kan ik wel aan. Aanmelden kan via koorgeengehoor.nl.

0: Hey, goedemorgen. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
1: Onder andere een opvallende waarschuwing uit de AI-wereld.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: UB40 met

0: mojo.nl/ubi40.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop...

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Waarom Simyo.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Wij gaan het opschrijven voor de dobbelsteen zometeen. Nou, heb ik er zin in ook.
2: Met de vlam. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja.
1: Het is 7:00 op dinsdagochtend. Dit is het laatste nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Steeds meer Nederlanders lijken begrip te hebben voor geweld tegen vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 16% het in sommige gevallen te rechtvaardigen vindt dat een man zijn partner slaat. Onderzoekers van de universiteiten in Tilburg en Amsterdam noemen die ontwikkeling zorgwekkend. En ook emancipatiestaatssecretaris Judy Thiele spreekt van een schrikbarende uitkomst. De oud-advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Bart Stapert, heeft een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline deelde hij zonder toestemming vertrouwelijke informatie met het Openbaar Ministerie, meldt nu.nl. Het tuchtorgaan oordeelt dat daarmee het vertrouwen in de advocatuur is geschaad. Een opvallende waarschuwing uit de AI-wereld. Anthropic, de maker van chatbot Claude, zegt dat AI-systemen op termijn grote risico's kunnen opleveren. Het bedrijf waarschuwt onder meer voor systemen die zelfstandig en onvoorspelbaar gedrag kunnen gaan vertonen. Een van de risico's is dat een AI-systeem kan voorkomen dat het uit wordt gezet. En dan het radioteam weer. Droog en veel zon vandaag en het wordt 22 graden in het noorden tot maar liefst 28 in het zuiden.
1: Waar zeggen we AI, oftewel AI op de weg?
2: AI.
4: Nou, niet zo heel veel gekkigheid hoor. Zeker niet zo heel erg druk nog. Dat geldt niet voor de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij Ierseke. We krijgen daar steeds meer informatie over. Er staat een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert.
1: Ierseke.
4: Daar inderdaad, richting Vlissingen dus. Vanaf het knooppunt Markizaat sta je in de file en heb je nu een half uur vertraging. En een probleem op de N211, dat is de weg van het Westland naar Den Haag, zeg maar, om daar de A4 op te rijden. Daar is een ongeluk gebeurd. Vlak voor de oprit van de A4 is daar door vertraging ontstaan. Vanaf de veiling van het Westland sta je in de file en heb je nu ook een half uur vertraging.
1: Zometeen gaat hij rollen.
5: De dobbelsteen.
1: Met plek voor 6 liedjes. De grote vraag is, wat mag erop? Henk Wijngaard bijvoorbeeld, met de vlam in de pijp.
3: Ja, daar heb ik er zin in inderdaad. Kom maar op.
4: Of Guru Josh Infinity.
1: Welke versie?
4: Oh, de goede versie.
1: Ja, maar is dat de jaren 90 versie of de meest recente versie? Want die vind ik toch ook wel heel
4: erg. De jaren 90 versie.
1: Ja.
6: My van Armaan van Helden.
1: Ja, dat is leuk. My zeggen.
5: De dobbelsteen.
4: My, wat zijn we heden blij.
1: Jij mag het zeggen. Plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. Laat me weten via de app. Tot zo.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
14: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook.

0: Bijvoorbeeld aan Hannelore, je ziet er prachtig uit vandaag.
1: Dank je.
2: Nou, en anders ook, maar vandaag ook extra.
0: Vandaag in het bijzonder. Ja, nee, wrijf het er nog maar even, benadruk het nog maar even. Nee, je ziet er altijd mooi uit. En vandaag, ja, rood staat je goed. Ik vind sowieso altijd rood prachtig. We hebben het rijden vanochtend ook al Lady in Red. Maar het is niet zomaar, hè. Het heeft te maken met de jaarlijkse actie van de Hartstichting. Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. En waarom is dat een belangrijk onderwerp?
1: Nou ja, omdat het nog steeds ongelijk is. Heel veel de onderzoeken zijn gebaseerd op mannen. En ja, een mannenlijf werkt vaak anders dan een vrouwenlijf. Dus bijvoorbeeld symptomen bij een hartinfarct zijn heel anders vaak bij vrouwen dan bij mannen.
0: Ja, pijn op de borst is bij vrouwen en mannen het belangrijkste signaal. Dat is gelijk. Maar dan hebben vrouwen ook vaker klachten die je dan niet gelijk met je hart associeert. Bijvoorbeeld kaak- of rugpijn.
1: Ja, schouderpijn of vermoeidheid, slaapproblemen. Ik ben er helemaal ingedoken. Ik heb straks om 7:30 uitgebreid...
0: Dus dan komen we er nog even op terug. Superhandig. Ja. Ahoy Rotterdam, daar wordt vanaf vandaag heel hard gepadeld. Dat wordt omgetoverd tot de grootste padelbaan van Nederland.
2: Ja, want daar begint een groot internationaal toernooi met de beste spelers van de wereld. Toevallig lees ik in het AD dat even daar omtrent. Een waarschuwing van Ruud van der Pol, hij is oogarts. Want padel kan hartstikke gevaarlijk zijn. Oh my god! En dat heeft alles te maken met de bal. Die lijkt op een tennisbal. Maar het probleem is dat een padelbal heel hard en heel snel gaat. En deze oogarts ziet daardoor heel veel spelers met een bal in hun oog. Die er zo, bam!
0: Een oogbal.
2: Oogbal! Met oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen. En zelfs een scheur in de oogbol tot gevolg. Nou, yeah. En dus trekt hij aan de bel. En hij zegt, draag een veiligheidsbril.
0: Ja, dat vinden veel sporters geen goed idee. Maar de bal past ook precies in je oogkas, stond in dat artikel.
2: Oh,
0: dus ja. Dat is dan,
2: maar je padelt toch gewoon met een tennisbal?
0: Nee, een padelbal is een andere
2: padelbal
0: bal.
2: Een padelbal is zo
0: andere. En het gaat ook hard, hè. De bal kan wel 100 km per uur gaan. Dus als je dat in je oogkas krijgt, dat je oog niet blijft.
2: Nee.
0: 29 september vandaag, dat zou ook kunnen gaan over de temperatuur, 29. Want het wordt vandaag zomers. En kijk eens wie hier is komen aanwaaien.
2: Ja.
3: Daar is die weer, man. Robert de Vries.
2: Nou ja.
0: Hey Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja,
0: wat lekker dat je even aankomt waaien.
2: Zo maar uit de studio van Hart van Nederland.
4: Zeker weten. Goedemorgen.
0: Want we hebben wel wat vragen over vandaag. Ja. We gaan in het zuiden richting de 30 graden.
4: Ja, het is toch ongelooflijk, hè? Het is toch ongelooflijk wat de temperaturen vandaag, hè? Ja, ik denk 28, 29 graden is het maximum wat we kunnen gaan verwachten. Maar dat is ook een nieuw record voor deze 29 september. En ik zeg het natuurlijk wel een beetje vrolijk. Het is voor de meeste mensen natuurlijk wel lekker. Klimatologisch gezien is het natuurlijk wel ook weer een beetje zorgelijk, zulke hoge temperaturen zo laat in het jaar. Maar dat we nog van nazomer weer kunnen gaan genieten vandaag, dat is een ding wat zeker is.
0: Hoe ongewoon is dit?
4: Nou, de laatste keer dat dit voorkwam op deze dag, dat het zo warm was in 1934. Dus dat is echt wel een tijdje terug. De meeste van ons hebben dat, denk ik, niet meegemaakt.
0: Ja, wat weer was het toen, Jeroen? Dus
2: een hele warme dag.
0: Heel warm, hè? Ja, inderdaad.
4: Beter dan een dag van gisteren dan. Nee, het was toen, ja, het is echt wel een tijdje terug. Dus dat geeft wel aan dat dat best bijzonder is, dat die temperaturen zo ver oplopen.
0: Worden er nog meer records gebroken de komende dagen? Of is het na vandaag wel afgelopen met het warme weer?
4: Nou, ik denk morgen nog zo'n warme dag. Dan gaan we het oosten waarschijnlijk weer naar 28, 29 graden. Het westen wel ietsje minder warm, maar goed, we hebben het over toch nog zo'n 23 graden. En dan kan je ook alvast verklappen, oktober begint ook helemaal nog niet zo slecht hoor. Een graadje of 20 of 21, met ook geregeld zon. Dus die nazomer, die kabbelt voorlopig echt nog even.
2: Weet je wat het is, Robert? Ik heb zo'n zin in de herfst. Want ik reed hier naartoe en de blaadjes vielen op mijn auto. En ik denk, ik wil daar gewoon wind en regen bij.
4: Ja, dat gaat echt nog wel eventjes duren, die wind en die regen. Ik denk echt nog wel dat je tot half oktober erop moet wachten.
2: Nou ja,
0: zo had ik in je kant op tuffen.
4: Ja. Maar geloof mij, je bent het straks echt wel weer een keer zat.
2: Nee, ik weet precies hoe dat gaat. Ja. Het is altijd hetzelfde.
0: En dan draaien we gewoon even deze opname weer af.
4: Jazeker.
0: Robert, leuk dat je even langskwam. Moeten we ons ook klaarmaken voor een natte middag weer en een natte avond? Of,
4: nee, zeker.
0: We
4: ik ben pas morgenavond pas vanuit het westen kans op regen. Dus tot die tijd kan die paraplu thuis blijven.
0: Leuk dat je even langskwam.
4: Graag gedaan.
0: Robert de Vries, weerman van Hart van Nederland. Hoe is het onderweg?
2: De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar staat bij Ierseke een kapotte vrachtwagen die daar de rechter rijstrook blokkeert vanaf het knooppunt Markie Zaad bij Bergen-op-Zoom. Sta je in de file met een half uur vertraging.

0: Radio 10, goedemorgen met American Girls, Harry Styles, de Voor de Voortops en Loco en Acapulco. Als je denkt, nou, ik weet er nog wel eentje, dan mag je ons appen.
1: De dobbelsteen.
0: Maar doe het wel snel, hè. We gaan de dobbelsteen vullen met 6 verzoekjes. Dus appen even als je wat wil horen. We gaan nu even naar Floor, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Hey, Floor.
3: Hoe is het met je?
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Wat wordt het leukste van vandaag, denk je?
2: Ja, ik denk mijn werk.
0: Oh ja, wat ga je doen dan?
2: Nee, geintje. Nee.
0: Ja, misschien heb je heel leuk werk. Dat
3: ik
0: kan.
3: Ben je een ballonnenclown.
2: Ja, dat zonder meer. Maar ik ga vanavond met een collega naar de Backstreet Boys in Düsseldorf.
0: Oh, dus dat heeft toch wel iets met je werk te maken?
2: Ja, zeker. Een hele leuke collega.
0: Hé, maar de Backstreet Boys in Düsseldorf dus.
2: Ja, the one and only. Die moet je toch ooit gezien hebben?
0: Ja, oh, ja, wel, ja. Inderdaad. Ja. Had je ze al lang op je bucketlistje dan?
2: Ja, wel. Wel een hele tijd.
0: Maar, dan is de hamvraag. Wat is jouw favoriete Backstreet Boy?
2: Ja, sowieso Nick. Sowieso
0: altijd Nick.
2: Ik ben een collega van AJ. Dus we moeten even de goede positie kiezen dat we allebei het beste uitzicht hebben vandaag.
0: Ja, maar dat scheelt in ieder geval dat je geen ruzie gaat krijgen.
2: Nee, precies.
0: Hey, wat leuk. Maar, en wist je gelijk dat je deze passie deelde met je collega? Of kwam je daar op een gegeven moment achter tijdens een lunch?
2: Nee, dat was eigenlijk al vrij snel.
0: Wat grappig.
2: En sindsdien is dat nooit opgehouden. Dus iedere keer... als we elkaar weer zien, dan is het... al vanochtend stond er weer een lekkere Backstreet Boys.
3: Als je het amazing uurtje aan hebt op de radio.
2: Ja, precies.
0: Ja, zo'n leuk programma is dat.
3: Nee, maar ja,
0: dat
3: amazing uurtje.
0: Ja. Maar goed, wat grappig, joh. Maar hoe kom je daar dan achter? Kan je dat eerste moment nog herinneren? Dat je erachter kwam van, hey, zij was ook van de Backstreet Boys.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment dan ben je een beetje in een hypere fase op je werk. En dan zet je nog een nummertje op. En dan gaat de andere er helemaal mee op los. En dan denk ik, kijk, met jou kan ik verder.
0: Ja, wat leuk. Ja, dat schept een band.
2: Ja, zeker.
0: Welke gaat het worden, Floor?
2: Ja, mijn favoriet is Larger Than Life. Dus als die op de dobbelsteen zou komen, zou top zijn.
3: That makes you larger than life.
0: Heel even hier vanuit, zo.
2: Kijk, ja. We hebben nog meer fans.
0: Ja, je kan Jeroen ook wel meenemen, hoor. Dat is ook een hele leuke collega, trouwens. Floor, op welk nummer mag die op de dobbelsteen?
2: Op nummer 3, alsjeblieft.
0: Doen we dat. Veel plezier vanavond, hè.
2: Dankjewel, hè.
0: Ja. Leuk. Nou, 3 hebben we gevuld. Wat mag er op 1, Jeroen?
3: Opeens dat Hans vandaag, when the lady smiles van de Golden Earring, is wel een lekker nummer voor de dobbelsteen. Groetjes van Hans.
0: Peter, plekje 2 is voor jou. Peter Huibers. Op de dobbelsteen graag happy birthday van Stevie Wonder. Ik was donderdag jarig, maar een veel betere reden is dat vandaag mijn vriendin Astrid jarig is.
3: Ach.
0: Nou, 2 keer gefeliciteerd. Ja. Dus bij deze nog een poging, Peter. Je hebt plekje 2.
3: Nou, 3 is Floor dus, met de Backstreet Boys.
0: Manon, EJW, Jeroen, Alfred, Handeloren en Ochtendploegen. Ik heb zin in Donna Summer. She works hard for the money. Plekje 4 is voor jou, Manon.
3: Erik, Bullet the Blue Sky Live van U2 voor de dobbelsteen.
0: Oeh, dat is een geweldig nummer, zeg.
3: Maar hoe heet dat nummer?
0: Bullet the Blue Sky. En dan de live versie.
3: Oké.
0: Plekje 6 is voor Els. Jongens, voor de dobbelsteen graag Henk Wijngaard met de vlammende pijp. Niet alleen voor jou, Jan Willem. Maar ook om het pensioen van Henk te spekken. Fijne dag, groetjes van Els.
3: Henk verdient dat dubbel en dwars.
0: Inderdaad, wat een leuke dobbelsteen weer vandaag.
3: Nou,
0: komt hij aan, Alfred?
4: Ja.
0: Ik moest wat zachter gooien van Anne-Loren, dus dat
3: kan
0: is
3: kan echt weer alle kanten op, jongens. Wat is dit nou?
0: Nou, het kan maar 6 kanten op in principe.
4: Het is nummer 4. 4.
0: Hey, Manon. Manon, ons hitkanon. Plekje 4 is voor jou.
3: Oh, Donna Summer.
0: Hard for the money. Donna Summer, inderdaad.
3: Ja.
0: Manon, gefeliciteerd.

0: Ik weet niet of Manon dat gedaan heeft. Ze heeft in ieder geval doorgegeven dat ze deze wil horen voor de Dobbelsteen.
1: En het past leuk bij vandaag, hè, want het is summer in de herfst.
0: Daarom.
1: Hey.
0: Dus stem op Donna Summer. Maak Manon blij. Manon, ons hit kanon. Zometeen het nieuws van 7:30. De grote vraag is, heeft Handelborg... Nou, eigenlijk is het geen vraag. Handelborg heeft vast weer een onderzoek gevonden.
2: Ja,
0: de grote vraag is, wat is het?
2: Nou, het is Dress Red Day natuurlijk, hè, omdat hartproblemen bij vrouwen nog te vaak worden gemist. Je hoort zo waar je wel op moet letten.
3: Je zingt ze allemaal mee.

0: radio10.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Een zonnige dinsdag en warm wordt het ook. 24 in het noorden tot wel 28 in het zuiden van het land. Hoe gaat het onderweg?
15: Ja, behoorlijk druk al aan het worden. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. Nog steeds de A15 richting de Maasvlakte. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar staat bij Krappendijken. Moest ik eventjes erbij zeggen, want dat was niet helemaal bij Ierseke. Nou ja, goed. In ieder geval richting Vlissingen. Een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. Wat je aan je broek hebt, is een half uur vertraging. Nog 2 N-wegen ook die de moeite van het noemen waard zijn. De N34, de Hunebed Highway in Drenthe van Emmen naar Zuid-Laren. Daar sta je vanaf Borger in de file met een kwartier vertraging om de N33 op te komen. En de N211 van het Westland naar Den Haag. Vanaf Wateringen in de file om de A4 op te rijden met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.
14: Dit is Radio 10, staat op de nieuwe ochtendshow van Radio 10 met het laatste nieuws van 7:30. Anderoren, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Steeds meer Nederlanders overlijden na een val. Vorig jaar waren dat er ruim 7800, gemiddeld 21 per dag. Vooral 80-plussers lopen risico, zeker als het buiten glad is. Een val is inmiddels de belangrijkste oorzaak van niet-natuurlijk overlijden in Nederland. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen banden met een Nederlandse man die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Dus zouden ze de verkeerde hebben opgepakt. De bejaarde vrouw die in Madrid uit haar woning werd gezet, mag toch weer terug. Ze dreigde haar huis te verliezen na een forse huurverhoging van 500 naar ruim 2600 euro. Haar situatie leidde tot grote protesten tegen de woningcrisis in Spanje, maar na overleg met de verhuurder is een akkoord bereikt over een lagere huur. En trek vandaag iets roods aan, want het is Dress Red Day om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat is harder nodig dan je misschien denkt, want de hartzorg is nog te veel gebaseerd op onderzoek naar typisch mannelijke ziektebeelden. Ik heb 3 voorbeelden voor je van nieuwe onderzoeken. UMC Utrecht meldde eerder deze maand dat vrouwen serieuze hartklachten kunnen hebben, terwijl dat op gewone scans niet te zien is. Het probleem zit dan bij vrouwen soms in de allerkleinste bloedvaatjes. Maar goed nieuws, daarvoor wordt nu een AI-bloedtest ontwikkeld. Ook voorspellen bestaande modellen het risico bij vrouwen nog niet altijd goed. Zo weten we nu dat vrouwen een groter risico hebben op hartklachten op latere leeftijd, als ze een hoge bloeddruk hadden tijdens de zwangerschap of als ze vroeg in de overgang komen. En 3, de symptomen van een hartinfarct zijn anders, waardoor die nog te makkelijk worden gemist. Pijn op de borst is de meest voorkomende symptoom natuurlijk. Maar bij vrouwen kan een hartinfarct zich ook aankondigen met extreme vermoeidheid, slaapproblemen of angst.
14: Ja, en kaak- en rugpijn zou je ook niet verwachten.
16: Ja, heel gek dit, hè?
14: Ja. En dan worden ook vaak verward met overgangsklachten. Waardoor
16: ja, precies,
14: denkt,
16: want dit zijn precies dingen die je ook in de overgang hebt. Ja.
15: Maar even, wat doe je dan? Ga je dan naar de dokter en zeg je van, hey dokter, ik heb allemaal dit soort symptomen? Of wat is dan het?
16: Ja, dan moet je dat zeggen. En als je arts je naar huis stuurt en het voelt voor jou echt niet goed, ja, doorvragen, vragen verwijzing dan.
14: Ja, toch zeggen van, joh, kunnen jullie ook eens naar het hart kijken? Want
16: precies.
14: Dan kun je dat in ieder geval uitsluiten. Ja,
15: goed
14: ja.
15: Om te weten, hoor.
0: Radio 10 staat op.
14: En trek iets roods aan vandaag.
16: Ja.
14: Er ook een aantal gebouwen rood vandaag.

0: van, ik ken ze natuurlijk ook al heel lang. Ja. En ze gaan al heel lang mee. Dat je denkt, oh ja, maar het voelt wel alsof, alsof ze al hits gehad hebben. Maar dat is natuurlijk ook
1: voor ons
0: heel
1: wel
0: betrekkelijk.
1: Ja, wij hebben het grijs gedraaid. Ja. Ja, maar het zou toch leuk zijn, weet je wel, als je dat dan kan bezegelen.
0: Ja.
1: 10 jaar in het vak zit en al 5 albums hebt gemaakt, dat je dan toch die grote hit scoort.
0: Nou,
1: die
0: is geef hem een slinger.
1: We hebben het over Mel VF uit Nederland. Ze waren al 2 keer bij de buren, bij Evers. En, ja, nou, soms is het ook weer fantastisch. Het gaat over iemand missen. Dat je iemand zo mist dat het eigenlijk gewoon pijn doet. En het bijzondere is dat je toch ergens ook wel weer vrolijk wordt van dit nummer. Mel VF op de radar. Dit is Missing You.

0: something.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ja, wij zijn dus een van de grootste hits aller tijden en ik gun ze een hit. Ze bestaan al 10 jaar, hebben al 5 albums gemaakt, maar die ene grote hit, die moet gewoon nog komen.
2: Ja, het is grappig, ik zit even te bedenken wat je nu zegt.

0: Nieuw op de radar, Missing You van Mel VF.
1: Radio 10 staat op. Intro rem.
2: Nou, daar wil ik best zo'n beige hitje van Taylor Swift voor inruilen.
3: Ja? Dit dan, een, dan halen we Taylor Swift uit de bak en dan zetten we Mel VF erin.
2: Vind ik wel.
3: Christa, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hi.
2: Hallo.
3: Bent u er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Jij gaat spelen met de jaren 80. Heb je ook al gestemd voor de top 810 van de 80's?
4: Die vraag had ik verwacht. Nee. Foei.
3: Maar je had hem wel verwacht. Je denkt, och, ja. Daar gaan we weer over horen.
2: Maar het mooie is, je hebt nog een week te tellen.
3: Nou ja, tot en met vrijdag. Tot en met vrijdag daarom.
4: Ik ga heel erg mijn best doen.
3: Alle tijd.
4: Ik ga, heel wat nadenken.
3: Okay.
4: Ja.
3: Nou ja, misschien zit er hier wel weer wat tussen. Dat je denkt, oh, daar had ik niet aan gedacht. Maar nu die mijn intro release had, wil ik erop stemmen.
4: Er is zoveel, hè, van de jaren 80.
3: Zo,
4: nou, ja, wie weet.
3: Ja. Ja, het lijkt makkelijk, maar het is toch best een pittige categorie vaak, hoor, de jaren 80.
4: Mm-hmm. Ja.
1: Ronde 1.
3: Het spelletje gaat als volgt. We hebben 5 intro's. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen met 10 seconden in ronde 1. In ronde 5 zijn er nog maar 2 seconden over. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Heb je ze alle 5 goed, win je niet alleen de 5 prijzen, maar ook nog eens de thermomok.
2: Thermomok!
3: Hey, Christa, ga je hem doen?
4: Jazeker.
3: Komt-ie aan. Succes, hè?
4: Dank je.
3: 10 seconden.

0: Ja, mag ik het zeggen?
1: Van mij wel.
0: Oh, When the Lady Smiles, uiteraard. Oh nee, sorry, Twilight Zone.
2: Oh, ben ik, ja. Christa.
3: Oh la la.
1: Christa.
0: Op het randje.
1: Wat
0: op
1: doe je ons randje aan? Ja, maar je had hem goed hoor. En binnen de tijd, Twilight Zone van Golden Earring zochten we. Betekent dat we nog 4 intro's hebben voor je. De volgende is 8 seconden als je hem gaat spelen.
0: Jazeker.
1: Komt-ie aan.

0: Out of Touch.
1: Dat is hem zeker.
2: Ja, heel goed.
1: Ja, je antwoordt een beetje met een vraagteken, maar dit was gewoon goed. Out of Touch van Hall en Oates.
0: Wow.
1: We gaan door naar ronde 3 als jullie wil spelen.
0: Jazeker.
1: Een intro van 6 seconden komt hij aan.

0: blijf
1: de mooie leert, de mooie loopt.
2: Ja, natuurlijk.
3: Wow.
2: Dat doe je in alle stilte, dat doorzingen in je hoofd. Ik weet niet wat je aan het doen was.
1: Ja, ik zal het voortaan hardop doen.
2: Ja. Nee, nou ja, dat hoeft niet per se. Het ligt ook een beetje aan hoe goed je bent. Wij zochten inderdaad The More You Live, The More You Love.
3: Ik schrijf even op een lijstje bij. Want ik
2: dat is een goeie, hè?
3: Ja.
2: Nog twee. De volgende is 4 seconden.
1: Ja, kom maar. Whitney Houston. How Will I Know?
2: Ja, die zochten we. We spelen de intro rally met Christa Keizer. Intro's uit de jaren 80. Ze heeft er al 4 goed. Dus nog eentje voor een Grand Slam. Maar die is kort. 2 seconden.
1: Ja, we gaan hem gewoon doen.
2: Komt ie aan.
1: Into the Groove van Madonna.
2: Ja!
3: Dinsdag een sympathieke ambtenaar bij de Belastingdienst in Leeuwarden. Woonachtig te Harlingen. Harlingen, prachtige Harlingen. Waar de boot naar Terschelling vertrekt en weer aankomt. 5 intro's goed geraden, dus 5 prijzen zijn voor jou. Wat krijg je? Koperkleurige decoratievlokken in een handig klein potje. Je krijgt een houten stempel in de vorm van een kopje koffie. Je krijgt een hydrogel gezichtsmasker. Gold mask. Je krijgt een zakagenda 2027 met bloemen. Je krijgt zacht katoenen handgeweven Radio 10 sokken die zo lekker zijn dat ze dit jaar ook in het Talpa Radio Kerstpakket zitten. En dan

0: gefeliciteerd, Christa.
1: Oh, my mok.
2: Dankjewel.
0: Ja, zit er iets bij waar je op zou stemmen?
2: Oh man, ik ben het alweer kwijt. De Golden Earring uit.
0: Ja, Twilight Zone, dat gaat hem worden. Ja, wat een uitmuntende keus. Christa, van harte gefeliciteerd. Dit heb je goed gedaan.
3: Ja, man.
2: Dankjewel.
0: Bedankt voor het meedoen. Mooie dag.

0: Insta scoorde vandaag een Grand Slam met de intro. Met dit fantastische nummer Twilight Zone van Golden Earring. Zometeen het nieuws van 8 uur. Anne-Lore, wat zit erin?
1: Nederlandse gemeenten zijn te afhankelijk van Amerikaanse technologie.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Tijd om hier bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Nederlandse gemeenten geven jaarlijks zo'n €185 miljoen uit aan software van Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Binnenlands Bestuur. Volgens deskundigen maakt de overheid zich daarmee te afhankelijk van Amerikaanse technologie. Gemeenten erkennen die afhankelijkheid, maar zeggen dat ze voorlopig niet zonder de software kunnen. Steeds meer Nederlanders lijken begrip te hebben voor geweld tegen vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 16% het in sommige gevallen te rechtvaardigen vindt dat een man zijn partner slaat. Onderzoekers van de universiteiten in Tilburg en Amsterdam noemen die ontwikkeling zorgwekkend. En ook emancipatiestaatssecretaris Judith Thiele spreekt van een schrikbarende uitkomst. En nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er bijna 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. En dan het radioteam weer. Droog en veel zon vandaag en het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
13: Nou, van gladheid op de weg is nog geen sprake. Zeker
15: nog. Nee, helemaal niet.
13: Ochtend.
15: Nee, maar wel heel druk met 600 kilometer aan files nu. Alles bij elkaar. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging op die meeste opvallen. In elk geval de A7 van de Duitse grens naar Groningen. Tussen Zuidbroek en Westerbroek. Een kwartier in de file. Dat komt door een kapotte auto bij de afrit Westerbroek. De A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Door een ongeluk 20 minuten langzaam rijden. De weg is daar wel weer vrij. De A58 maar dan van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen het knooppunt Markiezaat bij Bergen op Zoom is dat en de afrit Ierseke. Een half uur extra reistijd. Opruimwerkzaamheden zijn daar aan de hand. De rechte rijstrook is daar dicht na een vrachtwagen met pech die daar heeft gestaan. En in het Westland nog steeds vertraging op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Tussen Wateringen Noord en de oprit naar de A4 sta je in de file. Door wegwerkzaamheden iets meer dan een half uur extra reistijd.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
20: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Jouw online fashion outlet.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
5: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

even net als Natasha Bedingfield, Unwritten, een goedemorgen. Deze ochtend nog wat bewolking, maar de zon laat zich snel zien hoor. Wordt een mooie ochtend. En de temperatuur loopt behoorlijk op. 24 graden in het noorden vandaag, tot wel 28 in het zuiden van het land.

0: En om alvast lekker in de stemming te komen, hebben we iets leuks voor je. Neder.
1: Ja, het is 12 december. Dan is het tijd voor Radio 10 Presents, de nacht van de Nederpop XXL in de Avans Live. De grootste Nederlandstalige popartiesten uit de jaren 80 komen daar bij elkaar om hun hits live ten gehore te brengen. Denk aan Het Goede Doel, VOF de Kunst, Toontje Lager, Lois Lane en jij kan daarbij zijn.
0: Ja, daar moet je wel iets voor doen natuurlijk. Je krijgt het niet zomaar. Ik laat je zo meteen een stukje horen van een Nederpop-hit uit de jaren 80. En er is het een en ander weggepiept. En als jij weet wat is weggepiept, dan heb je het woord.
1: Oh, vandaar die piep.
0: Yep. Ja. Via de Radio 10-app. En dan, ja, dan krijg je gewoon kaarten. Voor de nacht van de Nederpop XXL in Avans.
1: Ja, met al die grote artiesten die daar gewoon bij zijn.
0: Ben je er klaar voor?
1: Laat maar komen.
2: Wil even handjes zien? Ja.
3: Ja, Jan Willem. We zijn er klaar voor, hoor.
0: Komt-ie aan, hè?
4: Neder.

0: Ja.
1: En wat moet ik nu doen?
0: De woorden appen. Die weg zijn gepiept.
1: Oh, die weg zijn gepiept.
0: Oh. Je weet het niet.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik wil het op zijn minst wel proberen. Maar ik denk, ik wil even goed begrijpen wat ik nu moet doen.
0: Ja, maar wat ga je proberen?
2: Ik vind het moeilijk, hoor.
0: Jij vindt het moeilijk?
2: Ja.
0: Ja.
1: Heb ik het al geprobeerd? Je kent het liedje wel,
2: toch?
1: Ja,
2: ik ken het liedje wel, maar ik denk niet dat veel mensen dit weten.
0: Nou ja, maar dat is alleen maar extra goed nieuws voor de mensen die het wel weten.
1: Ja, als je dan wint, dan heb je het extra verdiend.
0: Ja, zo is het.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Laat hem niet nog een keer horen, toch?
1: Nee.
0: Dus er is vast wel iemand die het
1: Nou, ik vind het zo voor de eerste... Nee?
0: Nee.
1: Komen nu al heel veel goede...
0: Komen er al veel goede antwoorden binnen via de app? Nou, dat is mooi.
1: Komt goed.
0: Ja. Toch weer gerustgesteld. Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
3: Nummer 3.
0: Daar staat de padelbal. Had je ook niet kunnen verwachten toen je aan het programma
1: is
0: begon.
1: Is dat een nieuw ding in de snackbar?
0: De padelbal, dat zou lekker zijn. Waar smaakt hij naar, de padelbal?
1: Ja, met een krokant korstje.
0: Smaakt als zweet. Oogartsen slaan vandaag alarm in het Algemeen Dagblad. Ze zien steeds vaker mensen met oogletsel... omdat ze een padelbal in hun oog hebben gekregen.
1: Oh.
0: Dat gaat hard, hè? Zo'n bal kan wel 100 km per uur gaan. Ligt er ook een beetje aan met wie je padelt. En dat past precies in je oogkast. Ja, dat klinkt heel handig. Het past precies in je oogkast. Ja. Dat is natuurlijk helemaal geen goed nieuws. En je kan je voorstellen dat als hij in je oog komt... dat niet heel fijn is. Artsen zien steeds vaker oogbloedingen, netvlieslatingen en beschadigde hoornvliezen. En daarom zeggen ze, draag een veiligheidsbril. Ziet er niet sexy uit, maar misschien is dat een gat in de markt... voor de ondernemende luisteraar, dat je gave veiligheidsbrillen... voor de padelmarkt uitbrengt. Maar sporters, ja, die houden daar niet zo van. Als je gaat zweten, dan beslaat zo'n bril. En
1: dat is dat is ook niet heel sexy.
0: Dan heb je liever een beslagen bril of een bal in je oog.
3: Nummer 2.
1: Op 2 staat vandaag achteraf betalen, want de Tweede Kamer is erover eens. Er moet een leeftijdsgrens komen op achteraf betalen. Ze willen dat het niet meer kan dat jongeren onder de 18 jaar... dingen zeg maar op de pof kopen.
0: Ja, Klarna en dat soort betaaltijd.
1: Precies. Uit onderzoek blijkt dat 45% van de jongeren last heeft van schulden... door dat soort achteraf betaaltrucs. Er moet natuurlijk nog wel een nieuwe wet komen die dat allemaal gaat regelen. En als het goed is, wordt dat komend voorjaar in gang gezet.
3: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, daar staat de zomer.
1: De zomer?
0: Ja, de zomer. De padelbal op 3 en de zomer op 1. Ja, die is voor heel even weer terug. Vandaag en morgen wordt het zomers warm en gaan we richting de 30 graden. In het zuiden van het land, Robert de Vries. Robert de Vries, weerman bij Hart van Nederland, die kwam vanochtend bij ons even buurten. Hij vertelde dat het de komende tijd wel even lekker nazomeren blijft. Dus als je houdt van herfstweer, dan heb je dikke pech.
4: Dat gaat echt nog wel eventjes duren, die wind en die regen. Ik denk echt nog wel dat je tot half oktober erop moet wachten.
0: Ja, volg je dat nou voor jezelf of voor een vriend?
1: Beide.
0: Beide.
1: Ja, nee, ik heb gewoon zin in lekker...
0: Zin in...
1: Ja, lange

0: toen hij met Ordinary kwam. Hier kom ik nooit overheen. Dat dachten veel mensen ook. Ja, nee, dit is echt zo'n grote hit, daar kom je nooit meer overheen. Maar inmiddels zegt hij over dit nummer, dit is mijn favoriet. Hey. Fever Dream. Ja, dat is een koorstroom waar hij maar niet uit wakker wordt, Alex Warren. Neder. We gaan Nederpiep spelen. Je kan 2 tickets winnen voor Radio 10. Presenteert de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december. Kom je vast lekker in de stemming voor de top 810 van de ethisch. Charlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi,
2: hallo.
0: Charlotte, zeg ik het zo goed? Charlotte de Jong?
1: Ja, Charlotte de Jong.
0: Wat een prachtige naam.
2: Je naam is als een gedicht.
0: Nou, zo is het.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is gewoon een feestje om het uit te spreken. Charlotte.
1: Nou,
2: ja, zo is het
1: maar net.
0: Ja, Charlotte, met je goede been uit bed.
1: Ja, dat zeker. Ja, ja, want ik heb er al een lekker hardlooprondje op zitten.
0: Zo! Hoeveel kilometer heb je gelopen?
1: Vandaag 7,6 geloof ik.
0: Zo, lekker bezig hoor.
1: Ja, dat kan nog net voor donker voordat ik aan het werk moet. Maar ik denk dat het na vandaag wel een beetje afgelopen is.
0: Nou, het blijft nog even mooi weer hoor. Nog 2 weken hebben wij gehoord.
1: Ja, dat klopt. Alleen, je mag hier pas na zonsopgang de Veluwe op.
0: Ja.
1: Dus, en de zon gaat pas 7:15 op. En als ik dan pas ga, ben ik net te laat terug om gedoucht lekker af te doen.
2: Maar wat netjes dat je daar zo keurig aan houdt, Charlotte ook.
1: Ja, natuurlijk.
2: Je kan toch ook denken, ach, ik ga gewoon een half uurtje eerder.
1: Nee, want dan er zit echt heel veel wild. En dat vind ik prachtig om te zien. Maar ik wil ze niet verstoren.
2: Dat is heel goed van je. Ja, daar heb je groot gelijk.
0: En dan heb je ook de boswachter nog. Hè? Daar moeten we het helemaal niet over hebben.
1: Nee, precies.
0: Charlotte, ja, het was een lastige opgave voor heel veel mensen. En voor heel veel ook niet. Want er zijn toch nog best wel heel veel goede antwoorden binnengekomen. Zullen we nog 1 keer naar de opgave luisteren?
1: Ja, graag.
0: Een Nederpopklassieker uit de jaren 80. En er is het een en ander weggepiept. De grote vraag is wat? Neder. En op de ontdek of ik je
3: missen zou. Opgave.
1: Alles geprobeerd om jou maar te vergeten. Overal geweest en ik zit met iedereen.
0: Nou ja, zou het goed zijn?
3: Neder. En op de ontdek of ik je
0: missen zou. Neder.
2: Komt-ie hoor. Alles geprobeerd. Ja.
0: Ja, we hadden al genoeg gehad aan alles geprobeerd.
1: Oh, ja. Kijk eens,
0: hè? Ja, je was heel compleet.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december in AFAS. Nou, en wie staan er onder andere, Jeroen?
2: Nou, we hebben allemaal mensen die daar staan. Onder andere het Goede Doel. VO heeft de Kunst, Toontje Lager, Lois Lane. Zeg maar, alle helden uit de jaren 80 die komen daar gewoon voorbij.
1: Ja, dat is echt te gek. Daar verheug ik me nu al op. Maar ik heb er helemaal zin in.
0: Van harte gefeliciteerd, hè.
1: En ik mag wel iemand meenemen, toch?
0: Ja, je mag iemand meenemen. Dan, je mag jezelf uitkijken. Oh, je mag zelfs de boswachter meenemen als je er zin in hebt.
1: Oh, okay.

0: stapten we even uit bed met Juliette en we gaan als een raket. Ach, wat een cadeautje dit. Nederpopklassieker uit de jaren 80. Het goede doel, alles geprobeerd. Zometeen het nieuws van 8:30. Hanneloren, goedemorgen, wat zit erin?
1: Goedemorgen, er is een nieuwe slaapziekte doordat steeds meer mensen slapen met een smartwatch.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credit, kredietcoaching en training voor ondernemers.
8: Een zonnige dag vandaag.
9: Ja!
8: Vanochtend hier en daar nog wat bewolking, maar de zon krijgt steeds meer ruimte. Temperatuur loopt behoorlijk op. 24 in het noorden tot 28 in het zuiden vandaag. Hoe gaat het onderweg?
10: Nou, nog steeds hartstikke druk hoor. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus eigenlijk de andere kant op dan je gewend bent om in de file te staan op deze tijd. Vanaf het knooppunt Everdingen tot aan Zaltbommel heb je nu meer dan een half uur vertraging. Bij Zaltbommel staat een auto met pech die daar de rechte rijstrook blokkeert. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Velperbroek en Grijzeoord. Nu ook een half uur extra. Sowieso hartstikke druk rondom Arnhem op dit moment. Ook de pleiroute van het Velperbroek circuit naar Gelredome. Nu 3 kwartier extra rijden. En de A7 ook nog steeds. Van de Duitse grens naar Groningen tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. Daar 20 minuten extra na een auto met pech.
8: Opstaan met Radio 10, een goed idee, niet alleen goede muziek, maar we houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Andere is Witseloot, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nederland en Duitsland dreigen de nieuwe EU-begroting te blokkeren als Brussel niet honderden miljarden bezuinigt. Samen met 4 andere landen eisen ze dat Europa scherpere keuzes maakt en meer geld vrijmaakt voor defensie en innovatie. Nederlandse gemeenten geven jaarlijks zo'n 185 miljoen uit aan software van Microsoft. Deskundigen waarschuwen dat de overheid daardoor veel te afhankelijk wordt van Amerikaanse technologie. Met Veilig Thuis kan vanaf nu dag en nacht worden gechat. Telefonisch was dat al mogelijk, maar met de chat alleen tijdens kantooruren. De uitbreiding moet helpen om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te signaleren. En mocht je smartwatch vanmorgen zeggen dat je slecht hebt geslapen, terwijl je eigenlijk prima voelt, geloof vooral jezelf. Slaapexperts waarschuwen in de Telegraaf voor de nieuwe slaapziekte orthosomnia. En dat betekent dat je zo gefixeerd bent op je slaapscore dat je daardoor juist slechter gaat slapen. En een lage score op je horloge de volgende ochtend kan er dan voor zorgen dat je je nog moeier voelt, terwijl er helemaal niks aan de hand is. En andersom ook, hè, dus dat je denkt dat je hartstikke uitgerust bent, terwijl je eigenlijk niet zo best hebt geslapen. Dus gebruik je horloge als hulpmiddel, maar laat hem niet bepalen hoe uitgerust je echt bent.
9: Even handen tellen. Herkenbaar?
11: Ja, mijn hand gaat omhoog, ja, die van jou ook.
9: Ja, ik heb geen smartwatch, maar ik heb wel eens zo'n app geïnstalleerd, omdat ik dacht, ik wil toch eens even weten hoe ik slaap.
11: Ja.
9: En de eerste keer is dat hartstikke handig. Ik dacht, oh, wat gaat me geinig, daar is dat mijn diep slaap.
10: 70% slaapkwaliteit.
9: Dat is mijn slaapcyclus. En, ja, en op een gegeven moment, na de derde nacht, ga je het zo analyseren dat je erop gaat liggen en dan lukt het niet meer.
11: Nee. Ja, ik moest mezelf echt dwingen vanochtend om niet te kijken. Om echt te denken, oké, hoe voel ik me vanochtend? Hoe fit ben ik? Maar ik ga zo wel even gluren wat mijn slaapscore is. Ja.
9: Maar het gekke is ook, want dat hebben wij natuurlijk met de ochtendshow ook, dat je best wel een onregelmatig, regelmatig ritme hebt, zullen we maar zeggen. Regelmatig, onregelmatig ritme, ja, dat kan ook. Als ik dan slecht slaap, dat ik dan eigenlijk 's ochtends heel scherp ben. En andersom is het ook wel eens zo dat als ik dan heel goed heb geslapen, dat ik niet voor uit te branden.
12: Ja, maar dan heb je zo diep geslapen waarschijnlijk. Ja. Dat heb ik ook wel eens.
10: Nee, natuurlijk. Alleen het punt is dat Hannelore natuurlijk zegt, is dat je door je horloge en zeg maar die slaapscore die daar dan aan gekoppeld zit, je zo de put in laat praten over hoe het met je gaat. Terwijl je eigenlijk denkt, oh, het valt eigenlijk wel mee.
12: Ja, precies.
9: Dus je slaap bijhouden met je smartwatch is eigenlijk een beetje dom.
12: Ja, maar ik blijf het lekker doen.
13: Radio 10 staat op.
9: Dat moet je ook gewoon lekker zelf weten, hoor.
10: Ja, moet je gewoon lekker zelf weten, Hannelore.

0: De script en superheroes, misschien denk ik, ja, ik ben helemaal geen superheld, dat zit niet in me, maar vaak zit het ook gewoon in de hele kleine dingetjes, hè, waarmee je het verschil maakt. Soms zelfs in een muziekje. Ja, zeer. Dan word je toch al gauw een superheld.
1: Hè? Nou, ik vind dit geen klein muziekje. Het is een beetje alsof de Champions League begint of zo, of Formule 1.
2: Jeroen Kijkerenvechter.
1: Hallo.
2: De held van de ochtend.
1: Nou, goedemorgen.
0: Ja. We volgden de script met superheroes voor Michael Jackson en Remember the Time. Ik denk dat we zometeen een nieuwe editie hebben van het Breaking News nieuws.
1: Ja, ja, en Monica Geuze die influenced ons allemaal de planeet af. En de vraag is, waar heeft ze het over in dit filmpje?
3: Ik zou denken deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
1: Ja, nou, het is iets wat je misschien wel in je voorraadkast hebt liggen. wat het is.
0: Licht erotisch breaking news.
1: Nou, licht. Nou ja, ja, nou ja, dat kan. Ja, zeker. Dat is maar net hoe je het aanvliegt. Nou goed, wat het is, dat vertel ik je zo met nog veel meer breaking news.

0: En we hadden hem ook heel hard staan. Dus wat dat betreft, hè.
1: Jongens.
0: Wat is er?
1: Breaking news.
2: Oh, we hebben breaking news. Dan moeten we heel even... Samuel Welten is namelijk de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Echte liefde is te koop, is de meest succesvolle single en kroeghit van dit jaar.
0: Ik ben heel blij. Dankjewel Nederland.
2: Ja, dat snap ik, Samuel. Dan nog even iets anders, want na de Dubai Reep en de sushi sandwich is de volgende hype qua eten ook al in de maak. Alles wat Monica Geuze namelijk doet verandert bijna in een hype. Zo heeft ze het nu voorzien op, op tomatenpuree.
0: Op tomatenpuree?
2: Tomatenpuree.
3: Oh, als ik toch iets lekker vind. Oh, als ik er gewoon aan denk, dan lijkt het of ik die smaak al in mijn mond krijg.
2: Ja. Nou goed, als je puber dus thuis komt binnenkort met een tube tomatenpuree, dan weet je waar het vandaan komt. Het is wel fijn, want het is niet een hele dure hype.
4: En nee, gezond ook.
2: Nou, is dat gezond als je tomatenpuree...
4: Nou ja, liever dat dan kaas.
2: Schat, denk aan je hart. Dat is eigenlijk ook het motto van vandaag. Dress Red Day, een initiatief van de Hartstichting. Trek iets roods aan om die, zeg maar, dat bewustzijn aan te wakkeren. Vandaag kleurt ook een aantal gebouwen rood, zoals de Ziggo Dome onder andere en Paleis Soestdijk. Er wordt aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, want elke dag overlijden daar in Nederland 52 vrouwen aan. Roos Slikker, niemand minder dan Roos Slikker, is ambassadeur van de Hartstichting. Roos, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ja, we hoeven niet te vragen wat je aan hebt, denk ik, hè?
5: Ja, dat dacht ik al. Ik heb een rood blouseje aan.
2: Oh, ik wil zeggen, in elk ander geval is het een hele impertinente vraag op deze tijd.
0: Maar... Ja, Dress Red Day natuurlijk. Zeg Roos, ja, sommige mensen zullen misschien denken, aandacht voor het vrouwenhart, waarom?
5: Ja, nou ja, het, wat zo lastig is, kijk, mensen denken bij een hartaanval altijd aan de standaard symptomen, hè. Pijn in je linkerarm, druk op je borst en dan zie je in een film altijd meestal een man ineenzakken. Maar bij vrouwen zijn die symptomen vaak heel anders. Dus vrouwen hebben vaak veel vaker last van heel erge vermoeidheid, pijn in hun rug. Gaan ze naar de huisarts, wordt er gezegd van nou, je bent misschien overspannen, tijd voor een burn-out coach. En dan hebben ze het gewoon aan hun hart. Dus hart- en vaatziekten wordt bij vrouwen veel minder vaak gezien en ontdekt. Dus het is belangrijk dat we daarop letten.
0: En wat kun je er als vrouw aan doen? Moet je dan doorzetten bij de huisarts? Dat je toch denkt van, joh, ik vertrouw het niet helemaal. Kun je me niet doorsturen?
5: Ja, ja, ik zou dat wel doen. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb mijn vader, die heeft ooit uit het niets een vijfvoudige bypass gekregen. Omdat hij een, ja, vermoedelijk toch erfelijke hartkwaal had. En ik ben naar de huisarts gegaan. En toen zeiden ze, ja, maar ja, je hebt geen klachten. We gaan het toch niet onderzoeken. Toen dacht ik, ja, dan ga ik toch maar zelf het eens laten onderzoeken. Dat vond ik toch een beetje spannend. Hmm. En er is wel degelijk een afwijking gevonden. Is allemaal niet erg. Ik ga voorlopig niet dood. Tenminste, was ik niet van plan. Maar ik ben wel nu onder controle. Ja. Dus ja, ik heb wel doorgeduwd. Ja.
0: Was dit voor jou ook de reden om ambassadeur te worden bij de Hartstichting, dat je dacht, vrek zeg, dit is wel echt iets waar veel meer mensen aan moeten zijn.
5: Ja, zeker. Dat was voor mij zeker een reden. Ik werd ervoor benaderd. En ook omdat mijn vader was een hele gezonde man. Die rookte niet, had geen overgewicht, die sportte veel. En die lag opeens ook met een enorme ritssluiting in zijn borst op de IC. Dus het hart, ja, het is natuurlijk de pomp waar alles op drijft. Het is echt wel, ja, heel spannend. En ook als je niet automatisch denkt van nou, ik ben een risicogroep. Dan moeten we er toch op letten dat het dat blijft doen. En ja, ik heb helaas in mijn omgeving ook echt een aantal keer meegemaakt dat iemand dus is overleden aan een hartstilstand. Ook jongen, nou jong, zo jong ben ik niet. Maar begin 50ers, eind 40ers.
2: Nou ja, nee, maar goed, het is wat je zegt is natuurlijk waar. Dat je niet per se genegen bent omdat je denkt, ik ben fit, ik voel me goed om daar iets aan te doen. Maar dat het bewustzijn is natuurlijk super belangrijk in dat kader.
5: Ja, echt heel erg belangrijk. Dus daarom, toen de Hartstichting me benaderde, dacht ik meteen van, nou, dat vind ik een heel goed idee. En stond toevallig, had ik dus zelf net zo'n hele hartonderzoekstoestand gehad. En ja, ik was ook echt wel een beetje bezorgd. Ik ben echt wel een beetje bang geweest. En ik ben nu heel blij dat ik in die medische molen zit. En dat ik nu ook, ja, gewoon eens in de twee jaar moet ik dan weer zo'n test. En dat is allemaal prima. Ja. Je hoeft ook niet de hele dag bang te zijn dat je een hartaanval krijgt. Nee. Maar het, er zomaar van uitgaan dat dat ding klopt en door blijft kloppen, dat is ook misschien niet helemaal handig.
2: Gloedvol ambassadeur van de Hartstichting, Roos Slikker.
0: Zoals, hart op de goede plek.
2: Zoals we je kennen natuurlijk. Dankjewel voor je tijd. Mooie dag vandaag.
5: Heel graag gedaan. Fijne dag.
2: Einde.

0: een uurtje. Tot het eindsignaal, dat is ongeveer over 11 seconden. Waarom moet ik mijn vrolijke meezinger doorgeven?
1: Omdat het gewoon een hele fijne start van de dag is. En we kunnen een beetje bij elkaar komen om te mijmeren over 80's klassiekers.
2: Zie?
1: Keurig.
2: Zo doen we dat.
1: Ik loop even naar mijn platenkast.
0: Via de Radio 10 app. Zometeen het nieuws van 9 uur. Wat zit erin?
3: Het kabinet is geschrokken van nieuwe feiten over huiselijk geweld.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
10: Gebruik je Android? Dan met

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall... kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Lieve mensen, het is 9 uur geweest op de dinsdagochtend. Tijd voor het nieuws bij Radio 10. Met Hanna Noorden, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren... om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Thiele is ervan geschrokken... dat meer Nederlanders accepteren dat een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% zou dat soms oké vinden. En dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Nederland en Duitsland dreigen de nieuwe EU-begroting te blokkeren. Samen met 4 andere landen willen ze dat Brussel honderden miljarden bezuinigt. Dat schrijft de Financial Times. Het geld moet volgens hen vooral naar defensie en innovatieve bedrijven. En die landen kunnen flink dwars liggen, want alle EU-landen moeten uiteindelijk akkoord gaan. En in Dinxperlo, in de Achterhoek, zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. En dan het radioteam hier. Eerst nog bewolkt met kans op een bui, maar vanmiddag droog en zonnig met 22 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten.
13: Onderweg de meeste vertraging op de volgende plaatsen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen het knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 15 kilometer in de file met bijna een half uur vertraging. Dat kwam door een auto met pech, maar de weg is daar wel weer vrij. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein bij Den Haag en Den Hoorn bij Delft. Nu 3 kwartier in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Ben je onderweg van Den Haag naar Rotterdam, dan kan je beter omrijden via de A13. Maar de meeste vertraging komt door een rommelige ochtendspits in de omgeving van Arnhem op dit moment. De A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Daar sta je tussen het knooppunt Velperbroek en het knooppunt Grijsoord in de file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En er was ook een ongeluk op de pleiroute, de N325... van het knooppunt Velperbroek richting de Gelderdoom. De weg is daar weer vrij, maar de file staat er nog wel met zeker een half uur vertraging.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
21: What a lot! And give you all!
20: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
27: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
28: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
29: Zeker weten.
28: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
30: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: elke ochtend Lionel Richie. Dans op het plafond en Dancing on the Ceiling in Jeroens meezinguurtje.
1: Radio 10 staat op.
0: Waar je ze gegarandeerd allemaal mee kan zingen. En als dat niet zo is bij een liedje, dan kan je een klachtenformule downloaden via radio10.nl. En dan, dan gaan we daar eens even naar kijken. Als je liedjes hebt waarvan je denkt, nou Jeroen, dat zou toch lekker zijn om daar even mee te galmen in de auto. Of misschien dat je wel op je werk bent met de collega's. Gebruik de Radio 10 app om dat aan ons te laten weten. En misschien ben je dan zometeen wel gewoon hier op de radio gezellig. Net als Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Haarlem, werkzaam in printerbusiness.
2: Zeker.
0: Mag ik een hele onbeleefde vraag stellen, namelijk hoe oud je bent?
2: Ik ben 28.
0: Ja, zie. Maar dan toch, want je wilde Survivor in the Eye of the Tiger horen.
2: Ja.
0: En dat is
2: ja.
0: Uit 1982, want ik dacht, ik moet het even scherp hebben voor mezelf. Deze plaat is eigenlijk nog ouder dan dat ik dacht. Hoe kom je er dan zo bij dat je zo verknocht bent aan dit liedje?
2: Van jongs af aan hield ik echt van de Rocky films. En mijn vriendin heeft die films nog nooit gezien. Ja. Dus de afgelopen weken lekker met haar die films wezen kijken. En dat kwam nou zo erg in mijn hoofd. Dat ik dacht, ja, we moeten voor Eye of the Tiger gaan.
0: Heel. En vond je vriendin het leuk? Was ze blij verrast?
2: De eerste film vond ze leuk. De tweede iets minder. De derde iets minder. Maar de vierde vond ze weer helemaal te gek.
0: Oh, oké. Wat een grillig patroon dan.
2: Ja.
0: Maar wel leuk. En een leuke suggestie natuurlijk ook voor de top 8 van de 10 van de jaren 80. Hè?
2: Zeker.
0: Maak er een mooie dag van, Jeffrey. Dankjewel.
2: Helemaal goed. Dankjewel. Werk ze.

0: Leonie zit op de fiets, zegt ze, richting de trein. En graag met Rihanna en Diamonds op de oortjes. Dank. Nou, bij deze.
1: Radio 10 staat op.
0: Als je liever iets inspreekt op de Radio 10 hebt dan dat je iets typt, dan kan dat natuurlijk ook. Vera heeft dat gedaan.
2: Goedemorgen, Jeroen. Ik zou heel graag een liedje van de Beatles willen horen. Maakt niet uit welke. Ik vind ze allemaal even mooi.
0: Oh.
2: Groetjes, Vera.
0: Dankjewel, Vera. Wat een lief berichtje. Nou, Vera, wij hebben het hier heel even in de groep gegooid. In ons hele kleine groepje hier in de Radio 10 studio met Hannelore en onze Mark. En weet je welke

0: Dirk die stuurde een leuk appje. Die zegt, Anne Fornam Blonsen was het favoriete liedje van de DJ bij de Joy in Ulft. Wij konden het niet nalaten om heel even na te gaan of de Joy in Ulft nog bestaat. Maar die is in 2002 helaas al ter ziele gegaan.
1: Ah, no more joy.
0: No more joy. Nou, tenminste niet daar. Wel op allerlei andere plekken. Want daarvoor draaiden we nog de Beatles. Speciaal voor Vera, Penny Lane. En dat maakte Joost dan weer heel blij. Oh, Jeroen en team, wat een cadeau. De piccolo en de trompet uit de speakers. Wat heerlijk. You made my day. Groetjes van Joost. Nou, dat is leuk om te horen. Ja. Dat doen we het voor. De Radio 10 app is jouw place to be als je zelf ook een bijdrage wil leveren aan het programma. Leuk om van je te horen natuurlijk. Dat geldt sowieso altijd voor Hannelore. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Nou, ik heb onder andere twee grote verrassingen op een belangrijk podium in Parijs.
2: Je zingt ze allemaal mee.

0: 1210 op radio10.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
0: UB40 met Amsterdam.

0: jungle.nl/ubi40.
1: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
5: Vanochtend nog wat bewolking, maar de zon die laat zich al snel zien. De temperatuur loopt lekker op. Het wordt 24 graden in het noorden tot maar liefst 28 graden in het zuiden. Nou ja, de restantjes van de dinsdagochtendspits met wat vragen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Vanaf het knooppunt Everdingen tot aan Zaltbommel sta je in de file met een kwartier vertraging. Hardnekkige file ook op de A7 van de Duitse grens naar Groningen. Nu tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek. 10 minuten extra, de rechterrijstrook is daar dicht in verband met bergingswerkzaamheden. En al de hele ochtend behoorlijk wat vertraging in de omgeving van Arnhem. De A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen het knooppunt Velperbroek en het knooppunt Grijsoord. Een half uur vertraging, de weg is daar weer vrij. De file staat er nog wel met een half uur extra reistijd. En daardoor ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Schaarsbergen en het knooppunt Grijsoord een half uur extra. Maakt het 9:30. Het nieuws met Hanna Loren. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De verschillen aan de pomp lopen steeds verder op. Een liter benzine kost bij de duurste pomp nu ruim 50 cent meer dan bij de goedkoopste. Dat heeft Independer uitgezocht. Voor een volle tank kan je dat meer dan €25 schelen. Het Rode Kruis waarschuwt voor toenemende voedselarmoede. Veel mensen die hulp krijgen eten minder of slaan maaltijden over door geldgebrek. Volgens de hulporganisatie zorgen stijgende kosten ervoor dat steeds meer huishoudens in de problemen komen. Een meisje van 11 heeft schaakgeschiedenis geschreven. De Britse Bodhana Sivanandan is de jongste vrouwelijke grootmeester ooit. Na haar prestaties op de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze heeft zichzelf in coronatijd leren schaken en vindt er alles leuk aan, maar vooral het reizen. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk.
7: Dion, ja.
6: En ze zong haar hit I'm Alive.

0: mooi.
1: Daar word je toch helemaal gek van geluk als je daar staat. En dan is ineens Céline Dion op het toneel.
0: Ja, ze geeft nu natuurlijk een serie concerten in Parijs. Dus ze was er toch. Ze had al jaren opgetreden. Jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Maar er zat ook een Nederlands tintje aan die opening van de Fashion Week. Want onze Chantal Jansen, die stond ook op het podium. Die is ambassadeur van een bekend make-up merk. En die stond er ook blij te glimmen.
1: Ze dacht ook, omdat ik het waard ben, ik ga gewoon hier lekker...
0: Ja, schuin achter Céline zag ik. Dus dat was een mooie plek.

0: wist je dat dit nummer in Utrecht is ontstaan? Dan denk je dat ze zat op een strand in Miami. Maar niets is minder waar, want ze waren Dr. Beat aan het spelen. De Miami Sound Machine in een disco in Utrecht. En ze liepen naar buiten. En toen zaten ze een beetje zo tussen het fantaseren. En toen is zomaar dit liedje geboren. Conga van de Miami Sound Machine. Wij moeten heel even snel over naar Robin. Goedemorgen, Robin.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Daar ben je dan.
1: Hallo, hallo.
0: Want er staat iets belangrijks te gebeuren binnen nu. En nou, pak een beetje 10 minuten.
1: Ja, iets meer dan 10 minuten moet de leerling op examen.
0: Want jij bent rijleraar.
1: De leerling is een beetje gespannen.
0: Het is, heel even, dit is het moment van het examen voor het rijbewijs van deze leerling.
1: Jazeker.
0: Och jongens, en hoe heet de leerling?
1: Lindsay.
0: Lindsay. En hoeveel lessen heeft Lindsay gehad voordat ze tot dit punt kwam?
1: Nou, laten we het totaal houden. Ze heeft genoeg lessen gehad, zodat ze nu zelfstandig kan gaan rijden. Alleen de zenuwen moet ze onder bedwang houden.
0: Ja, en ik bedoel, als jij rijinstructeur bent, Robin, dan heb je daar vast wel, daar heb je vaker mee te maken. Zijn er trucs, zijn er dingen die je kunt zeggen aan zo'n leerling om iemand wat te kalmeren?
1: Ja, niet gaan nadenken, dus een beetje hardop gaan praten tegen jezelf. Mm-hmm. En muziek.
0: Nee, lekker de radio erbij aan. Nou, goed zo. Ja, ik vind het fijn en liefdevol hoe je deze kandidaat dan toch de moed in praat. Dat komt vast helemaal goed. Welke zullen we draaien om zeg maar dat laatste zetje, die laatste positieve energie jullie kant op te sturen?
1: Nou, om dat zen-momentje te pakken en de volledige focus wil ze heel graag Bryan Adams horen met Heaven.
0: Ach, dat is toch ook. En waar gaat ze afrijden? Waar is dit?
1: Wij zijn op dit moment in Hengelo, Overijssel.
0: Lindsay, you got this baby.
2: Dank je.
0: Veel succes straks. We denken aan je.
2: Dank je wel.
1: Bedankt.
0: Yo.

0: moet naar de tandarts en die zegt: wat is er erger dan een gat in je kies? Dat is een hole in the head. Ja. Wel even lekker meezingen met de Sugar Babes op Radio 10. De Radio 10 app is voor jou beschikbaar om je verzoekjes door te geven.
1: Radio 10 staat op.
0: Wat onder andere Stefan gedaan heeft. Hi Stefan.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij was op zoek naar inspiratie voor je lijstje voor de top 80's.
2: Zeker.
0: Ja. Is het lastig of heb je al een soort iets van standaard in een Spotify-lijstje staan of zo? Van je denkt, nou, die copy-paste
2: ik gewoon. Ik ben meer van het fysieke werk. Ik heb een complete kamer boven, vooral mijn vinyl, mijn cd's, et cetera. Dus platenbakken. Ja. Cool.
0: Mooi. En wat staat er? Mag er niet ontbreken op jouw lijstje? Dat je denkt, van die moeten we even meegeven aan de rest van Nederland ter inspiratie?
2: Nou, ik heb toevallig een vinyl plaat in mijn handen van Mr. Welcome to the Real World. Kyrie. Lekker. Geniaal.
0: Dankjewel, man. Werk ze.
2: Alsjeblieft. Hoi. Yo.

0: meezingen en dansen met Stromae en A La Rondance in Jeroens Meezing uurtje. Dat zou je niet zeggen, maar dit is een ontzettende leuke kerel. Ik heb het voorrecht gehad om hem een keer te mogen spreken. Stromae. Oh. En dat is een hele aardige man. Hij kan verrassend goed Nederlands ook. Misschien ook omdat hij uit Brussel komt. Dus misschien tweetalig.
1: Dat zal toch wel zijn, denk ik natuurlijk. Hè?
0: Grootgebracht natuurlijk. A La Rondance, die was eigenlijk voor Jacqueline. Nou, bij deze. Martijn Kolkman zit alweer voor je klaar. En heeft een heleboel leuke dingen meegenomen,
1: volgens
0: mij. Ja, het is
1: een prachtige dinsdag. Ja. Hebben we allemaal te danken aan een zwak... moet ik goed zeggen, zwak warmtefront. Maar gelukkig hebben wij zo meteen een sterke formatie. En wil je meer ABBA of niet? Dan krijg je dat.
0: Dat is een retorische vraag natuurlijk, Martijn. Ja.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever, Stayin' Alive, Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
16: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Even bollen met z'n lijf.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
26: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
27: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
28: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
29: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
25: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
23: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptuifilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
1: Nou, wat een timing. Exact 10 uur op dinsdagmorgen bij Radio 10. Zometeen reizen we af naar het continent van de Big Five. En ook Cici Peniston komt eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
30: Goedemorgen. Het Rode Kruis trekt aan de bel over de groeiende voedselarmoede in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vanwege geldgebrek minder eten of zelfs maaltijden overslaan. De hulporganisatie ziet de vraag naar boodschappenkaarten toenemen en waarschuwt dat stijgende kosten voor energie en brandstof steeds meer huishoudens in de problemen brengen. Nederland en Duitsland dreigen de nieuwe EU-begroting te blokkeren. Samen met 4 andere landen willen ze dat Brussel honderden miljarden bezuinigt, schrijft de Financial Times. Het geld moet volgens hen vooral naar defensie en innovatieve bedrijven. En ze kunnen flink dwars liggen, want alle EU-landen moeten uiteindelijk akkoord gaan met die begroting. De benzineprijzen lopen verder op en de verschillen tussen tankstations worden ook steeds groter. Uit onderzoek van Independer blijkt dat een liter benzine bij de duurste pomp ruim 50 cent meer kost dan bij de goedkoopste. Voor een volle tank kan dat een verschil van ruim €25 betekenen. En 2026 zit vol met mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari, toen was het juist ietsje somberder. Ja, en hoe is het weer vandaag? Nou, vandaag loopt de teller qua zonuren weer lekker wat verder op. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar later krijgt de zon steeds meer ruimte. En vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm, 25 tot zelfs 28 graden.
1: Frits Meister met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Hoevelaken, 12 minuten. De A12 Oberhausen-Utrecht voor Grijsoord, ook 12. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam, een vertraging van 16 minuten.
31: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
31: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
33: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
34: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
35: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
33: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
36: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
37: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: safari in Afrika met Toto. En natuurlijk ook de Big Five, de leeuw, de olifant, de buffel, de neushoorn en het luipaard. De vraag aan jou is, weet jij al wat jouw Big Five is?
1: Stemweek.
0: Inderdaad, jouw favoriete liedjes uit de jaren 80. Gisteren zijn de stembussen geopend voor de ethisch top 810 stemweek. Die hoor je vanaf aankomende maandag op Radio 10. En jij hebt dus een bekende vinger in de pap. Jij kunt doorgeven wat jouw favoriete liedjes uit de jaren 80 zijn. Dat kun je doen via radio10.nl of via de app van Radio 10. En mocht je denken, ja, 5, dat is wel weinig. Je kan gaan tot 15, om het misschien wat makkelijker te maken. Goedemorgen trouwens, Martijn hier op een heerlijke dag, dinsdag 29 september. De temperatuur kan in het zuidoosten oplopen tot 29 graden... en dat komt door een zwak warmtefront. Nou, godzijdank hebben wij vandaag een hele sterke formatie. Krassen knarren, ze gaan al lang mee, de Rolling Stones, vandaag op Radio 10. Geef wat kleur aan de dag.

10. En feestvieren gaat Bluff ook doen. Eind november staan ze in Ahoy Hoy, Rotterdam. 3 avonden samen met al hun vrienden. Onder andere Hanna May en S10 zijn erbij. En denk je, nou, ik zou er ook wel bij willen zijn. Er zijn nog een paar tickets te koop, zag ik net, voor 27 en 28 november in Ahoy Hoy, Rotterdam. Alles is liefde. Dit is Bluff natuurlijk op...

0: aftrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, dat klopt vanmiddag overal zonnig, namelijk temperatuur maximaal 28 graden. En dit

Anton Heijboer is van de jaren 90. Lou Bega met zijn hele haren. Mambo nummer 5 bij Radio 10 vandaag. En je hoort natuurlijk zoals elke dag de grootste hits aller tijden. En gek genoeg kan je een liedje van lang geleden vaak nog woord voor woord meezingen. Maar toch ben je elke morgen gewoon weer je sleutels kwijt. Ja, het overkomt de beste. En sleutels is hetgene wat we het vaakst kwijt zijn. Gevolgd door je telefoon, je portemonnee of pasjes, je bril. Maar die zit vaak op je hoofd. Of belangrijke documenten of bonnetjes. En meestal raken we iets kwijt omdat we het gedachteloos ergens neerleggen. Je zou gewoon iets meer aandacht eraan moeten geven, is het advies. Maar goed, ik heb thuis altijd de 2-minuten-regel. Mijn vriend Sam is altijd iets kwijt. En dan ga ik zitten en binnen 2 minuten hoor ik dan... Ja, ik heb het gevonden! Gewoon 2 minuten geduld hebben, dat helpt. Deze gasten hebben al heel

0: Barthuis, een hele goede morgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Heb jij al gestemd voor de ethisch top 810?
1: Natuurlijk, ja, wat denk jij dan?
0: Nou, dan ben ik toch benieuwd. Wat heb jij op 1 gezet?
1: Ik heb op nummer 1 Queen met It's a Kind of Magic.
0: Ah, wat leuk zeg. Ja, stemmen kun je nu doen via radio10.nl en de Radio 10 app. En vanaf maandag de ethisch top 810.
1: Wat staat er bij jou op nummer 1?
0: Nou, je mag 1 keer raden.
1: Ja, het is lastig. Het is of Abba of Anita Meijer. Ik ga voor Anita.
0: Ja, Anita Meijer. Oh, ja? Met Vital Divide. Als we dat allemaal doen, weet je, dan staat hij straks op 1. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Het zou wel een goede stunt zijn.
0: Radio10.nl geeft door wat je wilt horen voor de ethisch top 810. Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, over de grootste ergernis van eigenlijk iedereen die op een kantoor werkt. Dat zijn zinloze en talloze vergaderingen. En hoe je er iets aan kan doen.
0: Hoor je zometeen, maar eerst de zangeres die de lontje weer lekker aansteekt vandaag. Het is Katy Perry. Dit

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboot de appeltaart of roomboot de appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand.

0: lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
10: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Je hebt hem aanstaan, Radio 10, met zometeen 4 nummer 1 hits uit de jaren 80 in 4x1. En ook Kylie Minogue is onderweg. Maar eerst Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Eindhoven heeft de politie vanochtend bij meerdere invallen 2 verdachten aangehouden. De acties maken deel uit van een groot onderzoek, maar waar dat voor is, wil de politie nu nog niet zeggen. Op meerdere plekken in Eindhoven zijn woningen doorzocht. De politie komt later met meer informatie. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. Er is opnieuw geruzie tussen de FIFA en de UEFA. De Wereldvoetbalbond beschuldigt de Europese Voetbalunie van het verspreiden van onjuiste informatie en van pogingen om invloed uit te oefenen op de voorzittersverkiezing van 2027. Aanleiding is het klappen van het plan van FIFA-baas Infantino om delen van het WK voetbal te verkopen aan commerciële partijen. En het is een ergernis van vrijwel iedereen met een kantoorbaan: vergaderingen. En overal veel en nutteloze vergaderingen. Maar wat kun je er dan doen? Nou, dat heeft het AD voor ons uitgezocht. Als eerste kaart het aan bij je baas, maar maak het dan concreet. Welke overleggen leveren weinig op? Hoeveel tijd kosten ze? En kan de informatie ook niet gewoon per mail? Stel dan voor om één vergadering te schrappen en na een maand te kijken of iemand die mist. Scheelt het tijd zonder problemen, dan kunnen er misschien meer van de agenda. En nu moet ik serieus gauw door, want ik heb namelijk een vergadering.
13: Nee, dat je lult serieus. Elf uur.
14: Ja, die heb ik serieus.
13: Ben je te laat? Je moet een briefje halen, denk ik zo.
14: Ja, ik moet even opschieten. Dus het weer, de ochtend, die is op veel plekken grijs begonnen, maar in de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. In de middag wordt het uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden. Doei!
13: Trouwens, even een vergadering meenemen. Er is geen verkeersinformatie, maar er was wel een sponsor die had gehoopt dat er een file stond.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: kleine textielbak.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

Radio 10 met de scene en iedereen is van de wereld. Het is 11 minuten over 11 geweest. En dat betekent dat je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt in 4x1. En omdat we in de stemweek zitten voor de ethisch top 810 die je vanaf maandag hoort, staat de lijst, de 4x1, vandaag ook weer in het teken van muziek uit de jaren 80. Misschien 4 leuke suggesties. Je favorieten kun je doorgeven via radio10.nl. En zometeen hoor je een oud dictator een nummer 1 hit zingen. Maar eerst gaan we terug naar 1988. Toen stond hij op die felbegeerde hoogste plek in de hitparade in Amerika en Denemarken. De eerste in 4x1 is vandaag Phil Collins. Dit is Two Hearts.

0: Dit sloeg bijzonder goed aan in IJsland. Daar stond hij bovenaan, Bobby McFerrin. Don't worry, be happy vandaag in 4x1. En er gebeuren gekke dingen in deze wereld. Begin van het jaar werd de president van Venezuela, Maduro, door Amerika van zijn bed gelicht. Kort daarvoor zong hij op een bijeenkomst met vrolijke liedjes uit de jaren 80 nog dit.
1: Don't worry, be happy. La la la la la la la. Don't worry, be happy. La la la la la la la. Just peace, not war.
0: Just peace, not war. Volgens mij zag je de bijl een beetje hangen. Goedemorgen, dit is Radio 10. 4 nummer 1 is achter elkaar. Zometeen Billy Joel voor je, maar eerst Ruimbaan.

0: Billy Joel, Good Night Saigon. Dat was vandaag de laatste nummer 1 in 4 kreeg. En morgen om 11 minuten over 11 krijg je er gewoon weer 4 achter elkaar. En over een half uur is hij hier, Jeroen Nieuwenhuizen. Hij heeft alleen een probleem, want de playlist, daar zet Gerda Smit over.
1: Alles is weg.
0: Ja, daar staat helemaal niks op. Jeroen heeft een lege playlist, is op zoek naar jouw favoriete liedjes. Wat wil je horen tijdens de lunch vandaag op deze dinsdag? Dat kun je doorgeven via de app van Radio 10. Heel simpel, spreek het in, zodat heel Nederland je stem kan horen. Of typ het eventjes in. En de eerste na 12, dat is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Martijn Koopman. Ja, op de route naar de kantine hoor je zo meteen Harry Styles as it was. Maar eerst Boogie Wonderland. Dit is Earth, Wind &

0: gaat het niet geloven, maar je muzikale vriend is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Oh, wat echt?
0: Ja, echt, echt.
1: Oh, nee, nee, echt. Nee, nee, nee.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat heerlijk, hè. Ja. Zo, ja, zo is toch genoeg. Jeroen, goedemorgen. Ja.
2: Nou, wat een welkom.
0: Ja, zo meteen. Gaat het niet geloven, maar je muzikale vriend is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt, echt.
1: Oh, nee, nee, nee, echt.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat heerlijk, hè.
1: Oh,

0: branden. Hè? Iets lekkers om dat te luisteren terwijl je zit te peuzelen. Heb je een goed idee, dan pak je de app van Radio 10... en dan tik je die titel van die plaat in en dan stuur je die zo snel mogelijk op. Je kan ook even een hele mooie aankondiging erbij doen. Vind ik ook altijd leuk om je stem te horen. Hè? Dan maken we het helemaal samen. Maar gebruik ervoor de Radio 10-app, die is gratis. Zet dat ding sowieso eens op je telefoon als je dat nog niet hebt gedaan. Daarbij, we knallen natuurlijk wel de middag in met een lekkere plaat. En dat is, Martijn,
1: de Bammerammer.
0: Precies, niet de pannenbammer of de ballentrapper. Het is de Bammerammer. En daarmee knal je je boterhammetje net even wat lekkerder naar binnen. Maar er moet dus een plaatje voor aangevraagd worden. En heb je een goed idee daarvoor? Kom maar!

Sing Halleluja. Houd trouwens in de gaten. Jouw kans zometeen bij Jeroen op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Met onder andere Het Goede Doel, Veo of de Kunst en Toontje Lager. Daar maak je zeker kans op bij Jeroen. En ik heb net gezien, de Bammerammer is net gekozen. Oh, dat is echt een lekker begin van de dinsdagmiddag. Je hoort zometeen wat het is bij Jeroen Nieuwenhuizen op 10.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor...

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: En daar gaat hij zometeen, want de dinsdagmiddag is net begonnen. Dus we hebben een uur lang alles mag op dinsdag voor de boeg. Nu eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. In Haarlem is het station ontruimd. Er zouden koffers onbeheerd zijn achtergelaten. Volgens de regionale omroep mag niemand het station nog in en de omgeving is ruim afgezet. De treinen in Haarlem rijden niet en zoals het er nu naar uitziet zouden ze op zijn vroegst over een half uur weer kunnen gaan. Het kabinet is hoopvol over de begrotingsonderhandelingen. Vanmorgen heeft minister Heijnen van Financiën met Kamerlid Marcus Sauer gesproken. En dat ging goed, zei hij.
15: Elke stap komt ook weer breed draagvlak dichterbij. En ik denk dat er ook vandaag weer belangrijke stappen zijn gezet.
14: Nou, het is ook niet de enige stap vandaag waarschijnlijk. Want later spreken premier Jette en Heijnen ook nog met Pro en Ja 21. Meer dan 100 mensen hebben vanmorgen actie gevoerd bij het hoofdkantoor van Facebook in Amsterdam. Het zijn schrijvers, journalisten en vertalers. Ze willen niet dat AI-programma's zomaar getraind kunnen worden met hun werk. De schrijvers willen zelf bepalen wat er met hun werk gebeurt en anders een eerlijke vergoeding van Facebook. En opnieuw heeft een kind van Brad Pitt en Angelina Jolie de achternaam Pitt laten vallen. Dat meldt showbizblad People. De 21-jarige Zahara Marley Jolie Pitt stapte naar de rechter en heeft nu alleen nog de naam van haar moeder Jolie. Eerder lieten ook andere kinderen de naam Pitt vallen. Vader Brad zou in het verleden een van de kinderen hebben mishandeld. Maar goed, als zij die naam niet meer hoeven, dan broer ik hem wel. Ja, toch?
13: Nee, je zal maar een kind zijn van een bekende presentator uit de jaren 80.
14: Ik wou net zeggen, ja, dan kan je beter Pit heten. Net zoveel letters. Het weer, na een grijze ochtend gaat het op steeds meer plekken de zon schijnen. De gele zwemslip kan uit de kast. Het wordt 25 tot 29 graden.
13: Dankjewel. Dan hebben wij vervolgens een vertraging op de A73 Maasbracht Nijmegen. Voor Linnen 21 minuten.
16: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.

0: Deze dinsdagmiddag gaan we beginnen met Kees.
1: Hey, goedemiddag, Jeroen.
0: Oh, jij zit binnen. Jij zit binnen.
1: Ik zit binnen, helemaal binnen. Ik ben net 2 dagen vrij, mijn weekend eigenlijk dit.
0: Als jij onder dat vliegtuig staat en die motoren draaien nog, nou, dan kunnen wij niet bellen, hè?
1: Nee, precies. Nee, dat doen we niet. Dat soort dingen doen we alleen in onze vrije tijd.
0: Wat doe jij op Schiphol onder dat vliegtuig?
1: Nou, ik ben TC'er. Dat is zeg maar degene die met een ploeg mensen alles onder het vliegtuig voor elkaar krijgt. Ik ben verantwoordelijk voor het beladen van het vliegtuig, dat alles op de juiste plek staat.
0: Ja.
1: Aan het einde van het hele liedje, dan maak ik een loadsheet voor de captain. En dat krijg je dan binnen en dan weet hij hoe het vliegtuig geladen is. En aan de hand daarvan gaat hij heel erg hard vliegen.
0: Ja, natuurlijk, de belading is alles hè, bij zo'n vliegtuig.
1: Natuurlijk ook mensen die niet opkomen dagen. En dan moeten de koffers eruit gehaald worden, want die mogen niet mee op het moment dat hun niet aan boord zijn, zeg maar.
0: Och, dat is toch irritant. Ja.
1: Ja, dan heb ik 600 koffers en dan moet ik er 2 gaan zoeken.
0: Juist, nou. Hey Kees, het is best wel een dynamische baan, lijkt me zo.
1: Ja, ik ben een druk mannetje wat dat betreft, ja.
0: Heerlijk, maar vandaag even niet. Lekker ontspannen. En ik ben dan benieuwd of je ook even uitgebreide tijd neemt om te lunchen.

0: Kees.
1: Ja, Jeroen, nou ja, ik ga zo meteen even naar beneden, de slagerij. En daar haal ik even carpaccio filet. En dan haal ik bij de bakker daar verderop haal ik wat bruine puntjes. De eitjes die liggen al te tikken in het pannetje, die gaan er ook op.
0: Oh.
1: En dan heb ik een broodje filet met ei eigenlijk.
0: Ah, dat oor wil ook nog iets, hè? Wat gaan we erin stoppen?
1: Ja, natuurlijk een knaller. Let's go all the way van Sly Fox.
0: Een van de beukers uit de 80's.
1: Zeker weten.

0: Susanne Freek. Goud. Pascale, dankjewel voor deze fijne. Dat geldt ook voor Sly Fox. Let's go all the way. Die hadden ervoor.
1: Nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, de band is al gedraaid. Nou, dat betekent dat we de rest van het uur nog even heen gaan vullen. Natuurlijk doen we samen. Pak de gratis app van Radio 10. Laat me weten wat ik moet draaien. Op deze dinsdag de 29e van september in Jeroen Afternoon. Oké, er is een nieuw wonderkind opgestaan. Oh, is de 11-jarige Bodana Sivanandan.
2: Hoe?
0: De 11-jarige Bodana Sivanandan.
2: Topper.
0: Het is een schaaktalent. Jong, ja, het is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit.
2: Oh, dat is wel cool.
0: Zo'n wonderkind inderdaad. Ja, nu wil ze algemeen grootmeester worden. En als ze dat voor haar 14e haalt, pakt ze dat record ook nog weer.
2: Wauw. En toen ik 11 was, kon ik net mijn veters strikken.
0: Ja, ja. Dan was je natuurlijk ook al een beetje je tijd vooruit, hè.
2: Dat is waar.
0: Ja, jongens. Kan je schaken trouwens, jullie?
2: Een klein beetje. Ik heb dat toen die hype was met Queen's Gambit op Netflix. Oh ja. Heb ik het een beetje geleerd. En ik vind het echt geweldig leuk. Alleen als ik tegen iemand speel die het echt kan, dan leg ik er zo af.
0: Nee, ja, dat ook. Het wordt een beetje vermoeiend. En je denkt, oh ja, dan kan je met dat stuk kan je dat doen.
2: Nee, maar is tof.
0: Ja, maar goed. Van het ene wonderkind naar het andere.
2: Oh,
0: een soort van. Ernie.
2: Ernie? Oh, Ernie.
0: Ja, en zijn vriendje Bert. Die krijgen een nieuwe stem.
2: Ja.
0: Want na het overlijden van Wente Schippers is Ernie meer.
2: Ernie.
0: En Bert, Paul Hane, die had zoiets van, ja, nou ja, het is niks zonder Wim, dus dat gaan we niet meer doen.
2: Ja, dat snap ik.
0: Wel iconisch natuurlijk, want iedereen die opgegroeid is van mijn leeftijd, 54, heeft geen andere stemmen gekend dan die.
2: Nee, precies.
0: Ja.
2: Maar ik heb mij laten vertellen dat jij een goede Bert en Ernie in huis hebt, Jeroen.
0: Nou, ik zelf niet. Nee, maar ik heb ooit eens een keer een programma gemaakt. Dat heette The Morning Jam. En dat deed ik met Erik-Jan Roosendaal.
2: Ja.
0: Dat is ook echt een radiobeest. Met heel veel creativiteit. En we maakten sketches met Bert en Ernie. En daar deed hij de stemmen voor.
2: Legendarisch was dat.
0: Die waren best wel grappig, ja. Dat zou nu echt niet kunnen. Maar ik denk ook niet dat hij daardoor gevraagd zal worden.
2: Ik denk het ook niet.
0: Maar goed, iedereen die acteur is, staat in de rij om deze rol te bemachtigen. De nieuwe stemmen zullen het wel zwaar krijgen. Waarschijnlijk vindt half Nederland het toch niet goed genoeg. Want ja,
2: dat is altijd
0: kwestie van wennen.
2: AI kan ook.
0: Deze week geven we tickets van 10 weg voor de Nacht van de Nederpop. XXL, 12 december in de AFAS Live. En wat is dat dan, Nederpop? Nou, dat zijn de grote knijters uit de jaren 80 natuurlijk vooral.
2: Oh.
0: Waar hebben we het dan over?
2: Waar hebben we het dan over, Jeroen?
0: Tootje Lager onder andere.
2: Ja.
0: Goeie doel.
2: Goeie doel.
0: VOF de Kunst.
2: Ook.
0: Ja, zeker. Ik denk zelfs een beetje Doe Maar ook. Hè?
2: Dat zou ook wat zijn, hè?
0: Ja, Hans de Boy ook. Peter Koelewijn zelfs. Ja, die heeft in elk decennium wel een hit gescoord.
2: Dat is waar.
0: Je kan erbij zijn wanneer je meespeelt zometeen met het spelletje Nederpiep. Blijf luisteren om je kans niet te missen. En even een tipje van mijn kant. Als je de app van Radio 10 niet op je telefoon hebt, dan kun je meedoen.
2: Heel simpel.
0: Ja, communiceren met de studio doen we met de gratis app. En niet alleen voor het spelletje Nederpiep, maar ook voor dit hier. Jawel. Daar is Sandra.
3: Hi, met Sandra.
0: Dat zeg ik.
3: Weet je wat mij zo leuk lijkt? Ice Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Gewoon om lekker even vrolijk te worden. Doei doei.
0: Ja, die is hartstikke leuk. Nou, zijn er nog meer platen waar je vrolijk van kan worden? Brenda, heb jij nog een idee?
4: Hey Jeroen, zou je voor mij Alice Cooper willen draaien met Poison? Dat vind ik zo'n heerlijk meeblurnummer. Dankjewel.

0: Joe Jacketti en de Scooters I Save the Day. Die was lekker gezellig, zeg. En die Erik die dit zingt, die is nog een aardig tv-presentator geworden.
1: Zo, hij heeft een hoop leuke dingen gedaan.
0: Mooie carrière gemaakt, hoor.

0: goede dinsdagmiddag.
1: Dag.
0: Voor alles mag. Who we lose in the news, the power of love. Dankjewel.
1: Leuk, Leon. Die gaan we zo meteen even voor je draaien. Moet ik even opzoeken. Komt goed. Eerst eens even kijken wat Sylvia zou willen. Waar trakteer jij op?
2: Hey Jeroen, dit is Sylvia Warners. Ja. Graag zou ik voor alles mag op dinsdag Kid Creole en de Coconuts willen horen met Annie, I'm Not Your Daddy. Groetjes!
1: Nou, dat doen we hier toch even lekker voor je.

0: radio10.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evers dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Roses, Calvin Harris, Sam Smith. En die was aangevraagd door Danny, dankjewel.
1: Neder.
0: Nederpiep, ja. In het kader van de Nederpop, die natuurlijk ook volgende week ruim vertegenwoordigd zal zijn in de ethische top 810. Tenminste, dat ligt aan jou als je je stem uitbrengt via radio10.nl.
2: Maar ik denk... There ain't no science here, so come get your everything. Tonight.
0: Promises, Calvin Harris, Sam Smith. En die was aangevraagd door Danny, dankjewel.
1: Neder.
0: Nederpiep, ja. In het kader van de Nederpop, die natuurlijk ook volgt...

0: zet dat eens lekker in die lijst. En wil je een avondje live die muziek meemaken, dan kan ook nog eens keer op 12 december in de Avans Live. De nacht van de Nederpop XXL. Daarvoor hebben we kaarten te winnen. 2 tickets van 10 zijn voor jou als je zometeen het goede antwoord geeft in de uitzending. Het spel Nederpiep. Nou, wat gaan we dan doen? U raadt het al, u krijgt een fragmentje te horen zometeen van een Nederlandstalige plaat uit de jaren 80. En daar is iets weggepiept.
1: Nah.
0: Wat hoort er dan op die piep? Als je het weet, heb het antwoord via de gratis app van Radio 10. Let op, hè. Maak maar af.
2: Neder. Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat ze dat zei.
0: Nou, dat mag je.

0: Hey, hey allemaal. Een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 80. Komt uit 1981. En wat heb ik daar heel wat schoenzolen op versleten op de dansvloer. Ik heb het over Your Love van Lime. Fijne uitzending.
1: Dank je.

0: hier.
1: Goedemiddag Jeroen.
0: Hey man.
1: Alles mag op dinsdag.
0: Ja.
1: En in het kader van het Nederpop-thema zat ik te denken aan Kadans met De Wind. Dankjewel alvast.
0: Nou, bij deze geraakt. Neder. Ja, Nederpiep. In het kader van de Nederpop. In het kader van de ethisch top 810. En aan de lijn is hier Mark. Dag Mark.
2: Hoi.
0: Hey man, draai jij dat vaak in jouw taxi? Nederpop?
2: Ja, redelijk. Ik rijd namelijk vooral oudere mensen rond. Dus ja. Die houden wel van dat soort muziek. Dus,
0: Ja. Nou, daar zitten heel veel lekkere liedjes bij.
2: Merendeel luister ik toch naar Radio 10, hoor.
0: Ja, ja.
2: Je luistert eigenlijk altijd naar Radio 10. Tenzij de mensen die altijd anders willen.
0: Nou ja, we draaien die dingen ook wel tussendoor natuurlijk. Hè. Het goede doel komt vaak voorbij, het tandje lager en dat soort dingen. Ja, heerlijke muziek blijft het ook. Nou Mark, als je een van die Nederpopklassiekers zou moeten noemen waarvan je zegt... ja, daar kijk ik nou echt naar uit om eens live mee te zingen. Welke is dat dan?
2: Goed, er zijn er zoveel, maar even aan mijn moeder vragen, is er ook wel eentje van.
0: Dat is er wel eentje, zeg jij. Ja, nou goed, ga nog even dat fragmentje draaien.
3: Neder. Even aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zijn.
2: Ze lachten er niet eens bij.
0: Zou het?
2: Neder. Aan mijn moeder vragen,
3: ik zweer dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij.
0: Ja. Markie. Hey Mark. Je hebt twee tickets te pakken voor de nacht van Nederpop XXL op 12 december in AFAS Live.
2: Thank you.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier daar.
2: Ja, dank je.
3: Alles mag op 10.
0: Nou, nog eentje dan, om het af te leren. Dat gaat niet lukken, maar we gaan het proberen. Theo.
4: Hoi, mijn vader zou het top vinden als het nummer van Xanadu, Olivia Newton-John en ILO wordt gedraaid. Hij zegt het is heerlijk voor bij de lunch, dus let's go.
0: Nou, bij deze. Theo klinkt wel een beetje als een dame. Het zal op Theo's app zijn gestuurd, denk ik dan. Hier is Olivia.

0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Gaat hij zo meteen deel 2 van Jeroen F. de Roem met de top 4000 quiz. Ook muziek van Donna Summer, Eros Ramazzotti en Queen. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
21: Goedemiddag. Zeker 4 treinstations zijn kort naar elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations wel weer vrijgegeven. Wie zit te springen om geld uit het noodfonds om de energierekening te betalen, hoeft niet bang te zijn dat het potje weer zo snel leeg is. Dat zegt minister Velbrief tegen Hart van Nederland.
0: We hebben nu geen op is op. We doen nu gewoon een open aanvraag. Dus iedereen die komt heeft recht, als je maar voldoet aan de voorwaarden. We hebben ook veel meer geld. We hebben 4 keer meer geld dan toe.
21: Vanaf januari kunnen mensen met lage inkomens de aanvraag doen. Een maand later wordt het bedrag dan in mindering gebracht van hun energierekening. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel. Dat zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daaruit blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in hetzelfde onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland tegen de Grieken. Bondscoach Xabi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland en daar spelen ze donderdag hun derde wedstrijd in de Nations League. De Radio 10 weer, het was grijs vanochtend, maar op steeds meer plekken breekt de zon lekker door. En, zoals ik al zei, de zwemslip die kan uit de kast, want het wordt namelijk 25 tot maar liefst 29 graden.
20: Nou jongens, geniet er lekker van, hè? Zou het gewoon even doen.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
22: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: De beste tributeband van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Stayin' Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per

0: kerels van wat hier en met John per sempre. Ja, zoiets, geloof ik. Ja, maar Italiaans is niet zo best, hè. Een beetje roestig. Un'emozione per sempre. Hey, Rosanne Mazzotti, Radio 10. En heb jij een beetje verstand van popmuziek die in de top 4000 te vinden is? Nou, dan ben je toch mijn kandidaat zometeen, of niet? Ja, tuurlijk wel. Heb je de app op de telefoon staan van Radio 10... dan kun je zometeen het antwoord geven op de oefenvraag. En het is niet zo heel ingewikkeld. Nu, je geeft het goed antwoord. En dan weet ik dat je mee wil spelen en dat je het ook een beetje kan. Zo simpel gaat het zijn. 4 vragen zijn er te stellen. Eerst die oefenvraag voor nu. Let op, komt-ie. Bon Jovi wil zijn geliefde op een bed neerleggen. Maar, wat voor bed is dat? Welk bed bezinkt Bon Jovi?
1: Het prikt.
0: Ja, lijkt niet zo pittig, hè, dit. Lijkt niet zo pittig. Nee. Heb je het antwoord? Tik het dan in de app van Radio 10. Stuur het zo snel mogelijk en speel mee zometeen. Dat gaan we doen naar Vanessa Paradis. En

0: Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zondag word jij 60.
2: Goeie reactie.
1: En weet je ook wat voor dag? Wat dat is dan?
0: Nou?
1: Zo'n dierentje is dat, hè?
0: De wat?
1: Dierendag.
0: Is dat alweer zondag? Jemig, ja, dat ik heb er niet over nagedacht eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, en dat is dus ook je verjaardag. Nou, wat grappig.
1: Klopt.
0: Van harte gefeliciteerd alvast. We gaan elkaar daarna niet weer spreken, denk ik. Maar ja, de 60. Och, nou, kijk je er naar uit of zeg je van nou... Ja.
1: Heftig, hè? 60.
0: Ja. Het komt naar 50.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ach, ja. Nou, zullen we maar doorgaan, want het wordt niks.
1: Ja, inderdaad. Doe maar.
0: Ik hoop dat je een leuke verjaardag gaat hebben. Hé, hey, wat voor bed wil Bon Jovi eigenlijk voor zijn geliefde neerleggen?
1: Sorry, want er komen net vrachtauto's voorbij.
0: Ah, dat moet je niet willen. Welk bed wil Bon Jovi voor zijn geliefde neerleggen?
1: Nou, in Roses.
0: Ja. Hij wil eigenlijk haar neerleggen op een bed. Nou, dat vind ik ook niet aardig, hè? Want dus al die doornen.
2: Dat prikt.
0: Ja, dat is niet
1: het
0: lekker.
1: Dat prikt nou een beetje, ja.
0: Nou, jij hebt er wel verstand van, natuurlijk.
1: Ja, dat is mijn huwelijkszong, hè?
0: Ja, dat kan ook niet anders, Sandra. Je heet Sandra. Breng die rozen naar Sandra.
1: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Die had je vast goed. Nu gaan we voor het Echi 4 vragen. Ik wil graag even 4 vragen aan je stellen. En dan krijg je, als goed is, 4 prijzen. Moet je wel alles goed beantwoorden. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel wist. Ja?
1: Oké, is goed.
0: Luister goed, Sandra. Here we go.
3: Vraag 1.
0: Ja, het gaat allemaal over de jaren 80 natuurlijk. Deze stemweek voor de ethisch top 810. En ben je een beetje bekend met de nederpopmuziek?
1: Ja, een beetje.
0: Beetje wel. Nou, we hebben er eentje gepakt uit de ethisch. En die klinkt zo. Ja, luister maar even naar een fragmentje van het ding.
4: Net als in de film, ik wil het. Net als in de film.
0: Ja, net als in de film. Maar hoe heet de uitvoerende artiest? De band?
1: Oh, ik dacht in eerste instantie Doema.
0: Nee. Dat zou kunnen. Je hoort een beetje die reggae-vibes. Ja, dat Doema natuurlijk ook een beetje reggae ska. Dat was allemaal een beetje muziek. Maar dat is niet goed. Doema is niet goed. Wil je nog een poging? Ja, doe nog maar een poging. Je kan mij het schelen.
2: Doe een poging.
1: Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Ja, inderdaad. Goede hint, Nico. Doe maar even een poging.
2: Doe een poging.
0: Doe een poging. Nou.
1: Kom op. Nee, ik weet het niet.
0: Oké. Wij zochten een toontje lager.
1: Ja?
0: Toontje lager.
1: Ja, ik weet het al even.
0: Zeg, er is een liedje van de Police dat veel mensen zo romantisch vinden dat het op elke bruiloft wel een keer wordt gedraaid. Zeker in de tijd dat het uitkwam. Een beetje jouw Bed of Roses-achtig verhaal, zou ik maar zeggen. Maar in dit geval is het een liedje van de Police. Het gaat over extreme jaloezie en een stalker. Ja, wij Nederlanders luisteren niet zo naar teksten.
2: Nee, hè?
0: Maar welk nummer is nou dat romantische nummer wat heel vaak op een bruiloft is gedraaid? A. Every Breath You Take. B. Roxanne. Of C. Message in a Bottle.
1: Ik denk de eerste.
0: Every Breath You Take.
1: Ja,
0: dat is goed. Zeker.
3: Vraag 3.
0: Dan gaan we door naar de juicy verhalen. De schandalen. Die ook in de jaren 80 natuurlijk aanwezig waren. In 84 nam Whitney Houston het volgende liedje op. Over een vrouw die een affaire heeft met een getrouwde man. Luister maar even naar het nummer.

0: Dat zong ze eigenlijk min of meer ook een beetje voor iemand waar ze relatie mee had. Het was een getrouwde man. Bekende zanger uit de top 4000. En wie was dat nou? Was dat A. Rod Stewart, B. Barry White of C. Jermaine Jackson?
1: Nou, ik denk Jermaine Jackson.
0: Jij denkt, dat heb je goed gedacht. Lekker! Nou, Nicola, heb je ook nog wat?
2: Ja, zeker. Afgelopen jaar was het zonnigste jaar ooit in ons land. Tot vanmorgen, toen waren er al 1825 zonuren geteld. En dat is meer dan normaal gesproken in een heel jaar. En we hebben nu dus nog 3 maanden te gaan. En ik zie nu buiten hier in Hilversum het zonnetje ook schijnen. Dus die teller, die loopt lekker flink op. Ja, en dan vooral de zomer. Het was er eentje om niet snel te vergeten. Het was de warmste en de droogste ooit.
0: Nou... Ja. De zomer van 2020, wat is het van dit jaar?
2: Was 2026 heet? Was het, hè?
0: Ja, 26 leven 16. Alweer. God, het vliegt de tijd bij, het is allemaal 60 worden.
2: Oh.
0: Nou, 1969 was het ook memorabel, hè, op meerdere fronten.
2: Eet.
0: Ja, heel toevallig staat er op 77 in de top 4000 een nummer dat over die zomer gaat. The Summer of 69. Nou wil ik van jou eens even weten, Sandra, wie is de zanger?
1: Brian Adams.
0: Brian Adams? Ja! Zo, afronden maar naar de kassa, want je hebt er toch 3 te pakken. Goed gedaan, Sandra.
1: Ja.
0: Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet Bamram en Broodrommel. Het is voor jou heel veel plezier ervan.
1: Oh, super.
0: En nogmaals, onwijs fijne verjaardag komende zondag. He?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Doei doei.
1: Oké, okay, doei doei.
0: Dit is Teddy Swims. Wat is er weer voor?
2: Lekker.
0: The Door.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ja, fijn dat je erbij bent. Oh, maar...

0: Spreek jij maar eens even lekker in. Hè? Of in.
1: In.
0: Moet je zelf weten. Je kan de app even pakken van Radio 10. Open dat ding en begin maar wat typen. En wat moet er dan in? Heel simpel, de naam van degene die zometeen op het virtuele podium moet komen. Waarom die persoon een dikke 10 krijgt en hoe je zelf heet. Die drie dingen. Nou, hey, simpeler kan ik het niet maken. Ja, je kan het nog simpeler doen door op de microfoonknop te drukken en dan even wat in te spreken.
1: Dat is echt heel simpel.
0: Dat is echt heel simpel, dat is zo gebeurd. En dan komt er vanzelf binnen en dan kan ik het straks eventjes voor je op een rijtje zetten, uitzenden, meegeven aan de personen die het echt verdienen.
1: Nou, wat stel je nou voor? Jij zou een 10 aan mij willen geven, Jeroen. Ja. Hoe zou je dat dan inspreken?
0: Hoi, spreek met Jeroen. Ik wil even mijn maat Nico Laar uit zo'n hele dikke 10 geven. Dat is zo'n fijne topper. Dus goed, hè? Hoi. Zoiets.
1: Ik heb deze opgenomen. Gewoon
0: ja, oké. Okay, ja, die had je nog nooit gehoord. Nee. Dat gaat ook nooit meer gebeuren.
1: Nee, daarom.
0: Zo'n soort bericht. Maak dat dan even en stuur het zo snel mogelijk naar me. En dan kunnen we het zo meteen allemaal even mooi meenemen in de dikke 10. Nico, wie heb jij in gedachten?
1: McDonald's.
0: McDonald's?
1: Ik wil een McDonald's.
0: Je hebt altijd McDonald's in gedachten.
1: Zeker, zeker. Maar vandaag de McDonald's in Duitsland om die een dikke 10 te geven. Niet omdat zij de McRib nog verkopen. Nee, omdat zij een hele simpele, doch doeltreffende oplossing bedacht hebben om het zwerfafval tegen te gaan. Het is wel irritant als je bij die McDrive's in de buurt bent dat er overal zakken met zooi liggen. Ja. Wat gaan ze nou doen? Heel simpel. De kentekens van de auto's die daar besteld hebben, die schrijven ze op die zakjes. Die worden er gewoon plap zo opgeprint. Oh, hey. Dus als jij je zooi naar buiten gooit, dan staat jouw kenteken erop. En kan je dus achterhaald worden en kan je de boete krijgen en de kosten voor het schoonmaken.
0: Ik vind het wel een goed idee.
1: Ik vind het heel goed. Ja, er wordt natuurlijk weer nu door privacy dingen geklaagd. Van, maar, kan eigenlijk niet, dat kan niet. Maar ik vind dit echt een top idee.
0: Ja.
1: Zo van, nee jongens, ik gooi hem toch echt even in de vuilnisbak. Want anders komen ze bij mij aan de deur staan.
0: Ja, nog een beter idee zou zijn eigenlijk als je een hamburger bestelt. Dat je die gewoon in je handen gedrukt krijgt.
1: Zonder
0: verpakking.
1: Dat zou wel mooi zijn. Hier plat. Een beetje geldt ook voor je milkshake. Hou je mond ervoor open. Zo naar binnen.
0: Dat wordt een ander verhaal. Maar zo min mogelijk troep maken, jongens. Het is wel het is een goed idee natuurlijk geweest altijd. Ik heb laatst die film weer eens een keer zitten kijken over.
1: Ik vind dit echt een top idee.
0: Ja.
1: Zo van, nee jongens, ik gooi hem toch echt even in de vuilnisbak. Want anders komen ze bij mij aan de deur staan.
0: Ja, nog een beter idee zou zijn eigenlijk als je een hamburger bestelt. Dat je die gewoon in je handen gedrukt krijgt.
1: Zonder
0: verpakking.
1: Dat zou wel mooi zijn. Hier plat. Een beetje geldt ook voor je milkshake. Hou je mond ervoor open.

0: Ja. Gooi het gewoon lekker weg. Dat was toen, weg. Op dat moment was dat echt zo'n unique selling point.
1: Ja. Maar nu gooien ze het ook weg, alleen op plekken waar het niet voor bedoeld is.
0: Nou precies, veel te veel troepen in de wereld. Maar bij deze dus voor jou een goede oplossing.
1: Ja, een großen dicket zin für McDonald's Deutschland.
0: Juist, oké. Dan gaan we eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Kom maar even via de app, hè. Laat maar weten. Dit is Car Emerald.

0: Oké, we gaan eens kijken wat er binnengekomen is. Is dat Daniel? Jazeker. Ik wil graag een dikke 10 geven aan mijn vriendin Noor. Omdat ze, ondanks wat ze heeft moeten doorstaan dit jaar met haar gezondheid, berensterk is. Ook hebben wij vandaag precies 2 jaar relatie. En dat gaan we vanavond lekker vieren bij een steakhouse. Oh, lekker man. Hoi, Jeroen, dikke 10 voor Jaapie. De koffie was zo sterk vanmorgen dat ik hem door moest knippen. Groetjes van Kasper. Nog eentje van Sjoerd hier, dikke 10 voor mijn zus. Debs, bedankt voor het opwachten van de meubels in mijn nieuwe huis. Oh ja, dat zal altijd ook zo'n ding hebben. We komen ergens tussen 9 en 5.
1: Oh, fijn, ja.
0: Ja, of je even thuis blijft. Maar ja, dan heb je dus geen bank om op te zitten.
1: Nee.
0: Als je dit bestelt, snap je?
1: Zo is het.
0: Nou.
2: Ik wil graag mijn man een hele dikke 10 geven. Hij runt nu naast zijn eigen baan, die hij nog bij de baas werkt. Ook het bedrijf van zijn vader erbij, die 1,5 maand geleden is overleden. Dus een hele dikke 10 voor hem.
0: Oké, dankjewel Jonna. Succes ermee en sterkte natuurlijk ook even met het verlies.
3: Hallo, we willen graag een dikke 10 geven aan onze collega Maureen. Morgen is haar laatste dag bij ons. En omdat zij groot fan is van Radio 10, vonden we dit wel de manier om haar in het zonnetje te zetten. Maureen, je bent een topper. Bedankt voor alles. We gaan je missen. Groetjes, Roland en Marjan.
0: Nou, mooi man. Ja. En dan nog Michel. Hallo Michel, kom er maar in. Ja.
4: Hoi Jeroen, hier Michel uit Rotterdam.
0: Dat dacht ik al.
4: Ik werk in Rotterdam in de schoonmaak, traphuizen schoonmaken. En ik wil graag een dikke 10 geven aan mijn collega Tom. Want hij doet van mij en van mijn andere collega's doet hij iedere dag zeep klaarzetten op de karren. En ook schone doekjes en dweilen. Oké, werk ze nog.
0: Ja.
4: Doei.
0: Ja, het is natuurlijk een klein stukje, maar ook dat is een dikke 10 waard. Laten we eerlijk zijn natuurlijk, hè. Ik bedoel, gewoon eens een keer je collega's een fijne shout-out geven. Dat mag ook gewoon, hè.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a world!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Het is een heerlijke dag en hoor je zometeen ook nog George Michael met Faith. Maar eerst het nieuws van 2 uur met Nicola Ruijs. Goedemiddag.
24: Kort na elkaar zijn 4 treinstations in ons land ontruimd omdat er bagage was achtergelaten. Dat gebeurde op Rotterdam Centraal, in Utrecht, Dordrecht en ook in Haarlem. Het station daar was het langst ontruimd. In Rotterdam kwam de eigenaar van de koffer zichzelf melden. In Haarlem zijn 3 mensen opgepakt, in Utrecht 2. Of het een gecoördineerde actie was, dat moet nog blijken. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Er is een bende opgerold die opgeknapte tweedehands mobieltjes als gloednieuw verkocht. De smartphones werden in Hongkong en in de Emiraten schoongemaakt en in doosjes geseald. Die gingen naar ons land en vervolgens naar Duitsland. In Duitsland, Oostenrijk en Spanje zijn inmiddels 7 verdachten opgepakt. En de vakantieparken van realityster Peter Gillis mogen geveild worden. Hij probeerde het nog tegen te houden bij de kortgedingrechter. En de rechtbank vertelt bij Shownieuws wat daaruit is gekomen.
0: De kortgedingrechter heeft de eis afgewezen dat de executieverkoop met 3 maanden zou worden uitgesteld.
24: Nou, wat was er aan de hand? Gillis had geld geleend bij een ondernemer, maar betaalt niet terug. En die wil de parken komende donderdag gaan veilen. Gillis zei dat zijn vakantieparken veel te laag getaxeerd waren. Maar de rechter, die vindt dat onzin. Het Radio 10 weer dan nog, na een grijze ochtend. Ja, dat was het vanmorgen wel. Er is op steeds meer plekken de zon gaan schijnen. Het is lekker warm. Het is 25 tot 29 graden.
2: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot

0: bezorgd? Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: UB40 met

0: www.koen.nl/UB40.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

Keep Me Hanging On, dat waren de Supremes. Bij Motown zijn ze ooit begonnen als groepje dat voor $2,50 per dag in de studio een beetje mocht meeklappen op platen van anderen. En niet veel later werd

het eerst airco. En modebedrijven kiezen op de catwalk steeds vaker bewust voor modellen op leeftijd, zodat oudere klanten zich daarin beter kunnen herkennen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vergrijzing over de hele wereld.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Een top 4000 flashback om tranen van een ogen te krijgen, hoor je zo.

0: Camila Cabello, Havana was dat.
1: Top 4000 flashback.
0: Een top 4000 hit uit de 80's om je een beetje klaar te stomen voor de 80's top 810 die we volgende week de hele week gaan uitzenden hier bij Radio 10. En wat ook bijzonder is aan de top 4000 flashback van vanmiddag. Het is de schuld van George Michael dat dit net geen nummer 1 hit is geworden in Amerika. Het zit zo. De eerste plaat die je net na 2 uur hebt kunnen horen hier bij Radio 10. Faith van George Michael staat in de Billboard Hot 100 wekenlang bovenaan op nummer 1. Tot grote ergernis van de mannen van Whitesnake, want die blijven daardoor steken op nummer 2.

0: radio10.nl of de app van Radio 10 natuurlijk. En Nathalie, dat heb jij al gedaan. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ook jij hebt gestemd op de Edistop 810. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, zeker.
0: En een van de grote filmhits uit de jaren 80, dat is natuurlijk Dirty Dancing.
1: Ja, klopt.
0: Hoe vaak heb je die gezien?
1: Tot ergernis van mijn gezin thuis is dat ik het van voor tot achter meepraat. Van alle deelnemers die meedoen aan de film. Dus heel vaak.
0: Dus alle dialogen in de film, die ken je helemaal uit je hoofd?
1: Ja, ik ken ze allemaal uit mijn hoofd, ja.
0: Dat is grappig. Ik ken iemand die hetzelfde heeft, maar dan met de film Top Gun.
1: Ook,
0: ook uit de jaren 80.
1: Ja, ook uit de 80. Ja, ja. Oh, wat leuk.
0: Maar diegene heeft hem ook al 200 keer gezien, minstens. Dus ik ga ervan uit.
1: Ik denk dat ik dat ook wel heb.
0: Ja, geweldig. En wat is dat dan met deze film? Waarom vind je die zo goed?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik was 8, denk ik, dat ik hem voor het eerst zag. En toen heb ik hem eigenlijk continu teruggekeken op de videoband nog. En dat is de muziek en het dansen en het verliefd worden. En ja, het is gewoon het verhaal.
0: En Patrick Swayze.
1: En Patrick, ja, zeker.
0: En over die muziek gesproken, daarvan heb je een prachtig liedje uit de film Dirty Dancing in je ethisch lijstje staan. Welk is dat?
1: Het nummer van Hungry Eyes, natuurlijk. Dat is het stukje dat Baby leert dansen van Patrick Swayze, Johnny.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het is 3 uur, het laatste deel van je werkdag is begonnen. Met zo'n grote hit van de Pretenders, Katy Perry en Peter Frampton. Eerst het nieuws. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
17: Een man die 2 jaar geleden zijn vader vermoorde in Amsterdam moet 10 jaar de gevangenis in. De zoon had al bekend dat hij zijn vader had doodgestoken, maar hij zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter gelooft dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. In Slowakije is een dode gevallen bij een steekpartij op een school. De dode is een docenten. 2 andere mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een leerling van 13. Volgens de president van Slowakije worden leerlingen beïnvloed door sociale media en door opmerkingen van politici. Er ontstaat een sfeer van onverdraagzaamheid, zei hij. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan Amerikaanse rapper Ye toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye, of Kanye West, deed eerder meerdere antisemitische uitspraken. Halsema schreef dat ze hem liever had geweigerd en dat hij zich respectvol moest gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En iedereen merkt natuurlijk wel dat het ongewoon warm is vandaag, maar het is zelfs de warmste 29 september ooit gemeten in ons land. In Maastricht werd het een half uur geleden meer dan 28 graden. En daarmee gaat het uit dagrecord van Winterswijk eraan na 92 jaar. Arme Winterswijk, het radioteam weer. Veel zon, bijzonder warm. 24 tot misschien wel 29 graden later vandaag. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint het weer zonnig. Erg warm dan. In de middag bewolking en regen.
16: Dankjewel, Martijn.

0: Noord-Holland richting Gouda voor industrieterrein Spaanse Polder. Na een eerder ongeluk ben je 21 minuten langer onderweg.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit... nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

you show me the way bij Radio 10 Peter Frampton. En die beroemde talkbox die zorgt voor dat beroemde wow wow wow wow wow geluid krijgt Peter Frampton in 1973 als kerstcadeau. Er zit een klein slaatje aan dat je in je mond stopt.

grote winnaar van de MTV Video Music Awards. 7 prijzen won ze. En ze gaf een nogal verwarde speech, waardoor het leek alsof ze ook net een fles cognac had gebruikt. Alleen niet om een slangetje schoon te maken, maar voor iets heel anders. Dit is R.E.M. op 10.

0: Zonder 10 op radio10.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hanna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze groeit op in een klein dorpje in Wales, zonder glitter en glamour of mensen uit de muziekindustrie. Maar ze heeft wel die stem. Rauw en breekbaar, alsof hij rechtstreeks uit een oude soulplaat komt. Ze doet mee aan een talentenjacht en wordt tweede. Daarna volgen vooral baantjes, demo's maken en heel veel wachten. Op een gegeven moment vraagt ze zich af of die muziekwereld eigenlijk nog wel wat voor haar is. Tot haar stem eindelijk bij de juiste mensen terechtkomt. Het laatste setje komt uit wel heel onverwachte hoek. Een songwriter zit financieel zo krap dat hij zijn appartement moet verkopen. En de vrouw die het koopt, kent toevallig het meisje met die bijzondere stem. Dus worden ze aan elkaar voorgesteld. Niet lang daarna zitten ze samen achter een piano. Hij speelt een paar akkoorden en zij begint te zingen. Er ontstaat een liedje dat klinkt alsof het al 40 jaar bestaat. Maar dat de hele wereld nog moet horen. En een paar maanden later staat het ineens 5 weken lang op nummer 1. Duffy met Mercy.

0: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets beegeesahoy.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen... Want het zijn wel je ogen. Fijo. Leven zonder bril.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall... kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar fijo.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design... Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
18: Goedemiddag, Het is, nou, het is 4:00 exact. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Gijs. De Nederlandse man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. En toen liep mijn computer vast. Oh. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. Er zijn 5 mensen opgepakt omdat ze koffers zouden hebben achtergelaten op het centraal station van Utrecht en Haarlem. In Haarlem waren het 3 en die zijn achterhaald met camerabeelden, zegt de politie.
20: Ze zijn nu bij ons op bureau en er wordt gekeken wat hun rol was. Want er is een behoorlijke ontregeling van de openbare orde geweest.
19: Ja, want de stations werden ontruimd. Het gebeurde ook in Dordrecht en Rotterdam, waar ook koffers stonden. De politie zoekt nog uit of dat toeval was. Het aantal fietsdiefstallen waarvan aangifte is gedaan is dit jaar in sommige steden flink gestegen. In Maastricht met bijna 40%, in Delft met 30% en in Enschede met 25% extra fietsendiefstallen. De meeste fietsen worden gestolen in juli, hartje zomer dus. En als je op de vlucht slaat voor de politie, dan is het wel slim om genoeg benzine te hebben. 4 mensen in een Belgische auto hadden daar dit weekend niet aan gedacht. De politie zette ze in Dordrecht aan de kant omdat ze te hard reden. Volgens regio's in de Rijnmond sloeg de sfeer om, waarna ze dus wegscheurden. De achtervolging ging met snelheden tot wel 200 km per uur. En eindigde op de A16, want ja, toen was de tank van de Belgen leeg.
18: Tot zover deze dieventips van Martijn Nijhuis. Elke middag hier bij Gijs of 10.
19: Mijn vader zegt, als je doet, dan moet je het wel goed doen.
18: Dat vind ik ook.
19: Het Radio 10 weer. Er komt een warme zomeravond aan. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm, na zomer weer. Veel zon, misschien wel 29 graden in het oosten.
18: Ongelooflijk.
19: 's Avonds wel kans op een paar buien.
18: Ja, ik heb het gezien. Ja. Dus laten we er vandaag en morgen nog een beetje van genieten. Zo, en dan gaan we richting de herfst. Goed, en we gaan ook richting huis. Tenminste, als je in de file staat. Want dat willen meer mensen. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Vooral in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. Een kwartier vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen door een ongeluk. Op de A15 richting Rotterdam sta je tussen Papendrecht en Knooppunt Ridderkerk een half uur stil door een ongeluk. En op de A16 Breda-Rotterdam is het flink raak. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel is de weg dicht door een te hoog voertuig bij die tunnel. Bij Dordrecht Centrum is er ook nog eens door een ongeluk maar 1 rijstrook open. Vertraging inmiddels opgelopen tot 1,5

0: Maar binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
21: Honda, the power of dreams.

0: je daar heel veel sterkte mee. Volgens mij werd er niks in de koffers gevonden. En ik heb wel mooi nieuws voor je uit Madrid. Afgelopen dagen werd er volop geprotesteerd. En dat komt allemaal door een vrouw van 87. Zij woonde al 70 jaar lang in een gehuurd appartement. En daar betaalde ze zo'n €500 per maand voor. Nou, er was een nieuwe eigenaar en die kon de huurprijs door een maas in de wet verhogen naar maar liefst €1650. Meer dan drie keer. Ja, de vrouw die kan dat van haar pensioen niet betalen, maar had na verloren rechtszaken niet meer zoveel te willen. Ze werd door de politie op een brancard uit haar huis gehaald. Waarschijnlijk heb je die beelden wel gezien. Dat leidde tot hevige protestacties acties in Barcelona en Madrid. En die waren wel succesvol. De vrouw hoeft nu niet meer haar huis uit, nu er een akkoord is met de verhuurder. Nou, dat is natuurlijk superfijn. Mooi nieuws, al blijft het natuurlijk wel gek dat iemand 70 jaar lang in een huurhuis blijft wonen. Is de woningnood al zo lang, zo hoog?
1: Ik heb vrienden die zijn in de 30, maar die huren nog steeds een kamer. Maar om het dan minder gênant te maken, noemen ze het een studio. Van ja, dit is mijn opa slaap badkamerkeuken. Kom naar Scandinavië, dat is nieuw. Een maat, ik bel me laatst op. Ik heb een tiny house gekocht. Nou, wij gaan langs. Het is gewoon een kist. Ik sta daar met een drankje. Ik denk, dit is geen housewarming, maar een uitvaart. We gaan je straks begraven in je huis. Een andere vriendin. Ja, ik zit nu in een woongroep. Het was gewoon leger des hels. Ik heb nu één vriend die heeft eindelijk iets kunnen kopen. Die is sinds kort de trotse bezitter van een huis in Moerdijk.
2: Gijs op. De meeste muziek.
3: In de middag.

0: dat gebeurde wel in deze videoclip natuurlijk. Voor Bobby Williams en Rock DJ. Het was wel een beetje balen voor de fans in Peru. Want zijn concert kon vanwege veiligheidsredenen last minute niet doorgaan. Iedereen weer naar huis, inclusief Robbie. Bij zijn hotel werd hij wel opgewacht door Hordes fans. En die werden overigens niet teleurgesteld.
1: If you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.
0: Ja, hij deed wel een show, maar de mensen moesten dan zelf de instrumenten moesten ze nadoen. En ik vind wel dat hij dat doet, dat hij dat ook goed doet voor zijn fans. Goed, Robbie Williams en daarvoor Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Nou, er wordt definitief niet bezuinigd op de uitkeringen. En in de verzorgingshuizen in Belgisch Limburg zijn ze nog aan het bijkomen van de weekendactiviteit.
0: Oh.
2: Er stonden geen advocaatjes op het menu, maar naakte mensen.
0: Oeh, spannend.
2: Hoor je zo.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond nog steeds lekker warm. Vannacht 15 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en warm. Maximaal 29 graden. En 's avonds een beetje regen. Dat kan. Maar geniet er nog wel even van, hè, deze paar dagen. En geniet er niet van als je in de file staat. Maar voordat je weet, is dat ook weer voorbij. Maar waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Op 70 plekken op dit moment. Op de A15 richting Rotterdam. Een half uur vertraging door een ongeluk tussen Sliedrecht Oost en knooppunt Ridderkerk. Op de A16 richting Rotterdam is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En op de A17 richting Dordrecht sta je een half uur stil tussen Moerdijkhavens en knooppunt

0: Vliegt de hele wereld over. 8 miljoen mensen hebben dat al gezien. En ja, als iemand ons kan vertellen hoe wij goedkoop kunnen vliegen, nou, dan is hij het wel natuurlijk. Want ja, je krijgt wel 30 prijzen krijg je om je oren als je een vliegticket uit wil zoeken. Dus hij moet ons even wat tips geven. Nou, dat gaat hij zo doen. En muziek van Carlos Santana en ABBA. Maar eerst het nieuws. Martijn Heijers, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. De kabinetsplannen voor bezuinigingen op de uitkeringen gaan definitief niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn opgelucht en gaan voorlopig niet meer actie voeren. En ze willen ook graag praten met het kabinet. De Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Volgens de politie zaten de doelwitten in het buitenland. Of die nog leven, dat is niet bekend. En een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen zelf toe te komen, omdat Rusland overdag drones op de Oekraïnse stad afstuurt.
0: Dat gaat elke dag nu door, hè? Ja. Dat is echt vreselijk. Goed.
1: Het is heel anders, hè, Gijs? Ja. Er is een verzorgingshuis in Belgisch Limburg, mm-hmm, waar mensen het bijna niet konden geloven.
0: Nee.
1: Er kwam eens een keertje geen zanger.
0: Oh?
1: Nee. Het licht ging uit en toen hoorden ze dit.
0: Oh, ja. Oh, Genuine.
1: Ja, toen stonden er ineens strippers voor hun neus.
0: Oh!
1: Nou, zo deze vrouw.
2: Spannend.
1: Was een lekker gespierde man wel, hoor.
2: Met een bodybuilder heb ik gezien. Want overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen.
0: Ja. Oh, een bodybuilder was dat. Ja, wat mooi.
1: Lekker overal aan voelen.
0: Ja.
1: Zij mocht hem zelf ook nog even insmeren met de bodylotion. Ja, het is natuurlijk een absurd verhaal, vindt de verslaggever van regiozender L1.
3: Als je oma zoiets zegt, denk je al snel, ze is aan het dementeren of het was een koortsdroom.
1: Maar het was geen koortsdroom, het was gewoon
0: echt
1: waar. Precies,
0: het was echt.
1: Mannelijke en een vrouwelijke stripper, gewoon blote borst en alles. Nou, dat beviel de bejaarde toch stukker beter dan een advocaatje met slagroom en een oude zanger.
4: Dat is geweldig voor de oudere mensen ook.
5: Zie je ervan genoten?
6: Ja, ja, mooi.
1: Ja,
0: maar waarom was dit? Was dit gewoon...
1: Lisanne
0: die denkt, oh, was ik maar oud.
7: Ik wil ook naar de piano.
0: Ja, ik wil net zeggen, ja, jij wil daar natuurlijk.
1: Ja, maar waarom?
0: Maar waarom is dit gebeurd? Waarom is dit gedaan?
1: Dat we zeiden, wel een keer wat anders. Nou, je kan zeggen wat je wilt. Dit was een keer wat anders. De man die je net hoorde klonk

nadenken over de volgende vakantie. Best wel een mooie bezigheid. Maar waarvoor waarschuwt de autoriteit Consumentenmarkt vandaag? Nou, de prijzen. Iedereen krijgt een andere prijs voor vliegtickets en stoelen. Maar hoe die prijs nou automatisch bepaald wordt, dat vertelt helemaal niemand. Dus je kunt op het ene moment een vliegticket boeken en op het andere moment opeens honderden euro's duurder uit zijn. Maar ja, hoe moet ik nou zo goedkoop mogelijk op vakantie? 80, ja. Nu we naar de zomervakantie weer in de dagelijkse sleur zitten, is nadenken over de volgende vakantie best wel een mooie bezigheid. Maar waarvoor waarschuwt de autoriteit Consumentenmarkt vandaag? Nou, de prijzen. Iedereen krijgt een andere prijs voor vliegtickets en stoelen. Maar hoe die prijs nou automatisch bepaald wordt, dat vertelt helemaal niemand. Dus je kunt op het...

0: Daarom ben jij mijn favoriete collega met zo'n aankondiging.
1: Ja, fijn hè? Ja, je bent wel heel enthousiast over het spel wat we spelen. En nou ook al met zo'n aankondiging. Ik kan niet meer stuk, hè?
0: Nee. Wat wil je eten vanavond?
1: Mag je bestellen. Hey, hoeveel reizen heb je inmiddels al gemaakt, Martijn?
0: Nou, heel veel de afgelopen jaren. En dat is prachtig. En ik besef me altijd dat het gewoon ook heel mooi is dat ik aan het doen. En dat het heel bijzonder is dat ik zoveel kan reizen. Mm-hmm. En dat heb ik gecombineerd met mijn YouTube-kanaal. En daar maak ik een reisserie over steden, over de hele wereld.
1: Ja.
0: Dus de leukste dingen die je kan doen daar.
1: En jij vliegt nogal wat af. Stel nou, hè, want heel veel mensen doen dat toch. Zijn net op vakantie geweest, willen alweer een vakantie boeken. Omdat ze een leuke vakantie hebben gehad of omdat ze er weer aan toe zijn. Wat is nou het allereerste wat ik moet doen om niet te veel te betalen?
0: Nou, je hebt websites zoals Google Flights en Skyscanner.
1: Ja.
0: En daar kan je je route invullen en dan krijg je alle prijzen. Wat ik altijd doe, je kan bijvoorbeeld daar ook meerdere startpunten ingeven. Bijvoorbeeld Brussel en Düsseldorf en Amsterdam. En dan kan het heel veel geld schelen als je op een van die andere plekken vertrekt. En ik ben er vanmiddag dus even ingedoken om dit voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet schrikken, hè? Volgend jaar april naar New York City, Gijs.
1: Ja.
0: Vanuit Amsterdam, €675.
1: Ja.
0: Maar vertrek je vanaf Düsseldorf, wordt het €372.
1: Niet. Serieus?
0: Dus dus dat is een besparing van €300. Maar ga je met 4 man, trekt er even €100 af voor de reiskosten, voor de brandstof. Nou, dat scheelt gewoon €1100.
1: Ja.
0: En als je naar Los Angeles wil in mei, rechtstreeks vanuit Amsterdam zo'n €1000. Maar begin je in Düsseldorf, opnieuw €700.
1: Ja.
0: Weer €300 korting. En dan moet je alleen terugvliegen naar Amsterdam. Dus ik vraag me altijd wel af hoe airlines willen verduurzamen met dit soort voorbeelden.
1: Ja, ja.
0: En wat ik ook een tijdje heb gedeeld is routes binnen Europa. Bijvoorbeeld Brussel naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat kan je natuurlijk met de trein doen. Maar je kan ook voor €89 vliegen via Boekarest.
1: Oh.
0: Met een nachtje.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Maar nou zijn er niet heel veel mensen die naar Los Angeles of New York gaan. Geldt dit ook als ik bijvoorbeeld naar Mallorca of naar Barcelona of naar Madrid of een Italiaanse stad? Werkt dat ook?
0: Ja. Dan loont het ook. Dan kun je ook Düsseldorf pakken. Je kan Brussel pakken. Maar vergeet ook niet Eindhoven en Rotterdam te bekijken.
1: Oh ja.
0: En wat ook handig is, bijvoorbeeld, je checkt altijd een retourtje, maar check ook even de one-ways. Want het kan best zo zijn dat een one-way met de ene airline heen goedkoop is en met een andere airline terug ook goedkoop is, dat je niet aan één airline vastzit.
1: Ja, ja.
0: En check altijd even wat de regels zijn, hè, met oog op bagage wat je mag meenemen. Want het kan best zijn dat je een airline hebt waar alles bij zit, die net iets duurder is.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen weer goedkoper is, omdat je geen koffers bij hoeft te boeken.
1: Laten we meteen even wat mythes uit de wereld helpen. Ik kan het best op dinsdagnacht om 12:30 boeken. Klopt dat?
0: Nou, een onzin, joh.
1: Oh.
0: Het is echt onzin. Het is echt een fabeltje.
1: Daarom gaan we de mythes even verwijderen. De cookies, moet ik ook...
0: dinsdag om 12:30 s'nachts achter je computer?
1: Nou ja, dat heb ik wel eens gehoord. Dat iemand die zei van je moet boeken om 12:30 s'nachts. Het heeft nooit uitgemaakt. Maar ik had dat ook zelf kunnen weten.
0: Wat de laatste jaren wel zo is dat je de trend ziet dat airlines echt vlak voor vertrek de prijzen enorm opduwen. Dus dan ben je echt een sjaak. Als je morgen naar Lissabon moet, dan moet je echt behoorlijk betalen.
1: En incognito inloggen, dus geen cookies, dat je niet weet dat ik het ben. Helpt dat?
0: Nee, ook niet.
1: Nee. Goed, en ik wil volgend jaar wil ik natuurlijk met mijn hele gezin weer op vakantie. Moet ik dan nu alvast iets boeken? Of is dat ook een beetje onzin?
0: Ja, je kan kijken en je kan bijvoorbeeld ook prijsalerts aanklikken bij die websites die ik net zei, bij Google bijvoorbeeld. En dan houdt hij de prijs in de gaten. En als die daalt, kan je hem vastzetten. Wat je ook zou kunnen doen is een flexibel ticket boeken, wat je kosteloos kan annuleren. En dan de prijs in de gaten houden. En als het dan lager wordt, dan annuleer je die flexibel booking weer. En dan ga je over op die goedkopere natuurlijk.
1: Okay.
0: Zo doe ik het vaak.
1: Ja, dit zijn goede tips. Wat is de volgende bestemming van jou?
0: Hongkong.
1: En vlieg je er goedkoop naartoe of niet?
0: Laat ik daar niks over zeggen.
1: Oh, nou nee, dus. Is dat,
2: Ik heb het salaris erop ingegeven. Ja.
1: Martijn Koltman, dankjewel hè.
0: Oh, Gijs, ik heb nog één tip.
1: Vertel eens. Oh. Ja, leuke tips waar je geld kunt besparen.
0: Dat is een absolute gouden tip. Als je boekt bij KLM, ga dan niet naar klm.nl, maar klm.de, de Duitse website. Helemaal hetzelfde, scheelt je €10 boekingskosten per persoon. Gouden tip, dat kan ik altijd aan mijn vrienden.
1: Huppakee. Nou, dat hebben we bij deze even gedeeld. Maar

0: Nou, niet net, maar voordat dit programma begon, zag ik een foto van Bruno Mars. Die zit in een vliegtuig. En waar de reis naartoe gaat, dat heeft hij dan weer niet verteld. Nou ja, zo'n goed contact heb ik dan met Bruno nog niet. Maar dat zal later zal dat nog wel een keer komen. Zodra ik hem gesproken heb, Martijn, dan zal ik dat tegen je vertellen.
1: Oké.
0: Okay. Straks hebben we de top 4000 in 40 seconden. We gaan naar de top 810 in 40 seconden. Nou ja, dat mag je af en toe mag je verspreken. En we hebben het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, een oud-politievrijwilliger moet nu zelf de gevangenis in. En breaking nieuws over de Formule 1. Fernando Alonso heeft een besluit genomen over zijn toekomst.
0: Oh.
1: Wat voor besluit het is, dat...
0: een enorme fan, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, je hoort het zo.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
14: Simio.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
21: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Het is exact 5:00. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep in het systeem van de FBI te komen. En vandaag wordt bekend dat de Amsterdamse hacker van 24 ook wordt verdacht van 2 moordopdrachten. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de gevangenis in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit voor dingen die hij zelf helemaal niet had gezien. Er is ophef ontstaan over een nieuw kledingstuk van de Zara. Een Halloween outfit voor kinderen zou heel erg lijken op kleren die werden gedragen in concentratiekampen tijdens de Holocaust.
6: Het
7: zijn niet alleen de verticale donkerblauwe strepen, er staan ook dunne strepen op die lijken op prikkeldraad. Nou ja, eerder verkocht de Zara onder meer al een shirt met een cowboyster die volgens sommigen wel heel erg leek op de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En groot nieuws vanmiddag, de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso kwam met een schokkende mededeling. Hij heeft nagedacht over zijn toekomst.
8: It took me a little bit of time to make my decision. I will retire from Formula 1.
7: Ja, hij gaat met pensioen bij de Formule 1.
6: I will retire. Oh,
7: ja, dus okay. Hij gaat met pensioen. Na een lange pauze zei hij ook nog dit.
8: But not yet.
7: Nog niet dus. Hij plakt er nog een jaartje aan vast.
6: Oh, wat goed.
7: Als slimme manier om je contractverlenging bij Aston Martin aan te kondigen natuurlijk. Dan zeg je, ik stop en daarna...
9: Of nee, toch niet.
7: Nou, Fernando Alonso is een van de oudste Formule 1-coureurs ooit. 8 coureurs van nu, die waren nog niet eens geboren toen hij al racete.
6: Slim hoor, om dit te doen.
7: Ja, toch?
6: Moet het, bij jou, jouw pensioen begint ook bijna, toch? Of niet?
7: Nou, ik denk dat ik tot mijn 75e moet doorwerken. Dus dat moet wel eventjes hoor. Het radioteam weer. Vanavond nog steeds warm. Vannacht 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm. Misschien wel 29 graden in het oosten. S'avonds misschien een paar buien.
6: Lekker hoor. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken waar het nog allemaal stilstaat. Nou, dat zijn op veel plekken volgens mij. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, ja zeker. Vooral bij Rotterdam en rond Utrecht. En op de A16 richting Rotterdam dus. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. Op de A27 Almere en Gorkum 30 minuten door een ongeluk tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En op de A28 Utrecht-Zwolle 30 minuten ook door een ongeluk tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken.
6: Zijn net, dat zijn op veel plekken, maar dat is niet helemaal goed Nederlands. Dat is op een behoorlijke hoop plekken.
7: Ja.
6: Dat is beter, toch?
7: Ja, ja, dat is inderdaad beter.
6: Nou, ik hoop dat je niet te lang stilstaat. Wij zorgen ervoor dat we gewoon lekker bij je blijven deze hele file. En straks de top 4000 in 40 seconden. We gaan het straks ook over de manosfeer hebben. En ik ga jouw werkdag afsluiten met Ultimate Chaos en Casanova binnen een paar minuten.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister.
2: Nu, trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
14: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
15: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
16: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Can-do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

beste 80's hits volgens jou. En dan gaan we ook die lijst daarmee samenstellen. Gaan we volgende week doen. Maar eerst gaan we lekker jouw middag, eigenlijk jouw werkdag afsluiten. Want het is 7 minuten over 5.

wel sterkte natuurlijk. Meer Nederlanders hebben begrip voor mannen die zijn vrouw slaat. Wacht even, ik ga dat even opnieuw oplezen. Meer Nederlanders hebben begrip voor de man die zijn vrouw slaat. Kan dat in hemelsnaam? We gaan dat zo direct proberen te achterhalen. Maar eerst Phil Collins en Philip Bailey op 10.

0: Wat krijgen? Nou, dat weten we inmiddels wel. Maar de zorgen over wat ze daar nog meer mee krijgen, die worden steeds groter. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er meer begrip is voor geweld van mannen tegen vrouwen. En vorige week werd ook duidelijk dat, of tenminste bekend, dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. En dan valt ook steeds vaker het woord manosfeer. Hoeveel invloed heeft die online wereld eigenlijk? En misschien nog belangrijker, wat kun je als ouder doen als je zoon of dochter dagelijks door zo'n algoritme scrolt? Nou, daarover ga ik bellen met Djoeke Ardon, onderzoeker bij Movisie en expert op het gebied van de manosfeer. Djoeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voor mensen die nou niet precies weten wat het is, kun jij in kort uitleggen wat de manosfeer nou precies inhoudt?
1: Ik zeg meestal dat is content voor en door mannen, die zich heel erg richt ook op mannelijkheid en het idee van hoe je een man zou moeten zijn. Mm-hmm. En daar vaak ook heel erg een beetje onbewust, maar inspeelt op allerlei onzekerheden die jongens hebben. Met name over, ga ik een vriendin vinden? Dat je als een echte man moet heel veel geld verdienen. Allemaal dat soort beelden worden daar heel erg verspreid in die manosfeer. Met als doel uiteindelijk ook om geld te verdienen.
0: En nou zien we twee opvallende ontwikkelingen. Minder homo-acceptaties, vooral onder jongeren. En meer begrip voor geweld tegen vrouwen. En kun je dan eigenlijk zeggen dat sociale media en de manosfeer hier daadwerkelijk een rol in spelen?
1: Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat heel hard te maken. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat beide van deze ontwikkelingen echt van de laatste jaren zijn. Dus dat is in monitors onderzocht die eigenlijk lang lieten zien dat het steeds beter ging. En dan sinds een paar jaar geleden werd het ineens slechter. En we zien wel sinds een paar jaar echt die opkomst van die manosfeer.
0: En hoe kom je dan eigenlijk als jongere in zo'n manosfeer terecht of in zo'n algoritme terecht?
1: Ja, ik denk eigenlijk, wat ik ook veel van jongeren hoor, dat het heel moeilijk is om het helemaal te ontwijken.
0: Mm-hmm. Er is heel veel dus, blijkbaar, wat op je afkomt.
1: Ja, het speelt ook heel erg in op jouw persoonlijke interesse. Dus als jij geïnteresseerd bent in sport, dan zijn er influencers die daarover praten. Of als jij geïnteresseerd bent in crypto, of nou, wat eigenlijk je ook maar interessant vindt. Er is ook voor elke subgroep en elke zijn er weer eigen influencers.
0: Maar er zijn toch weinig jongeren die denken van ik beuk mijn vriendin lekker in elkaar. En dan ga ik dat soort filmpjes opzoeken.
1: Ja, zo letterlijk, nou, zo werkt het dus ook niet.
0: Oh.
1: Jongeren zijn, denk ik, geïnteresseerd in tips over hoe je, weet je, zeker als jongere, je bent op zoek naar je identiteit. Het is allemaal heel ingewikkeld, het leven. Mm-hmm. En je zoekt naar mensen die je dat een beetje uitleggen. De wereld is ook super onzeker op dit moment.
0: Ja.
1: En dan krijg je eigenlijk die vrouwenhaat, die LBTI-haat er gratis bij. Maar die gaat natuurlijk wel een beetje in je zitten. En je gaat toch denken, oké, misschien zit er toch wel iets in wat die mensen zeggen.
0: Nee, precies. En het gaat niet, wat ik zei, net heel op zijn jettens, als het ware, zei ik het. Dat je er maar op moet beuken. Het gaat natuurlijk veel geniepiger. Het wordt natuurlijk kleine stukjes bij beetjes wordt dat af en toe even aan je gegeven of aan je laten zien.
1: Ja, en je ziet heel veel victim blaming. Dus dat er dan dingen worden gezegd van ja, maar als in sommige gevallen hebben vrouwen het wel verdiend. Of het zijn eigenlijk hele subtiele manieren om geweld goed te praten. En ik denk dat voor ouders en voor docenten soms moeilijk helemaal te zien is hoe ernstig dat eigenlijk is.
0: Nou ja, dat was mijn volgende vraag. Wat kun je als ouder doen? Of als docent? Of als vriend of vriendin? Of als iemand die zich daar druk over maakt? Wat kun je eraan doen?
1: Probeer een beetje te kijken welke behoeften zit er nou onder bij die jongeren. Hè? Dus wat trek jou hier nou zo in aan?
0: Ja.
1: Probeer niet te veel alleen maar te veroordelen. Maar probeer wel ter discussie te stellen. Van hoe kom je hier nou eigenlijk op? En klopt dat wel? En kijk ook eens naar een andere bron.
0: Zijn er nog andere mogelijkheden om dit om te draaien? Of is dit ingezet en het wordt alleen maar erger?
1: Nou, ik hoop het niet. We moeten met z'n allen om deze mensen heen gaan staan. En dat is natuurlijk lastig, want het is ook heel beangstigend. Dit onderwerp is eigenlijk nog te weinig. Wordt te weinig aandacht aan besteed. Op alle plekken waar er aandacht aan moet worden besteed.
0: Ja.
1: En daar moeten we ook voor zorgen dat docenten weten hoe ze dat moeten doen. Dat we daarvoor worden opgeleid, dat ouders dat weten. En ik denk wel dat daar meer prioriteit aan kan worden gegeven. Ook vanuit de overheid.
0: En wat jij net zegt, en daar ben ik het denk ik ook wel mee eens. Dat heel veel wat dit soort mensen zeggen, dat klopt helemaal niet. Maar het is toch een manier om geld te verdienen.
1: Dat is het. Dat helpt ook trouwens om tegen jongeren te zeggen. Dus uiteindelijk willen zij geld verdienen aan jou. En probeer ook zelf het goede voorbeeld te geven. Zoveel als je kan als ouder, als vader, als broer. Om te laten zien dat je wel op een zachtaardige manier man kan zijn. Dat je wel kwetsbaar kan zijn. Dat helpt ook heel erg.

0: Mijn vriendin die was nog niet geboren, dus oma was nog niet geboren. Gisteren hadden wij mijn kleinzoon aan de telefoon. En ik werd verrast met het nieuws dat ik weer een kleinzoon erbij krijg.
1: Ja, zo jeugdig en nu al opa. Ja, zo knap, hè? Ja.
0: Dankjewel, Marcel van Roosmalen.
1: Ja, ja.
0: Maar het vervelende eigenlijk, maar dat moet ik even met jullie delen. Ik had dus gisteren snel gebeld.
1: Ja.
0: Toen ik in de auto zat, toen ik naar huis toe reed. En toen hoorde ik James dus op de achtergrond. Ik wil een zusje, ik wil een zusje. Hij had zich helemaal verheugd op een zusje, maar dat is dus niet gebeurd.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. 1973, daar hadden wij het over. James Blunt en de manosfeer, die werd net besproken door Djoeke Ardon, onderzoeker bij Movisie. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Nou, er komen voorlopig geen nieuwe acties van de vakbonden. Mm-hmm. En vraag jonge mensen naar de jaren 80 en ze komen niet verder dan de Rubik's Cube en de LP's.
0: Want daar zitten er twee, hè?
1: Ja, daar hebben ze dan wel eens van gehoord, die jonkies. Ja. Maar wat weten die types nou van de echte jaren 80?
0: Dat gaan we lekker testen.
1: Inderdaad.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2+3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Goedemiddag, vanavond nog steeds lekker warm. Vannacht 15 tot 20 graden, morgen weer veel zon. Maximaal 29 graden en 's avonds kans op een paar buien.

0: behoorlijk veel plekken, 103 om precies te zijn. Op de A2 in Maastricht-Eindhoven 20 minuten vertraging door een afgevallen lading tussen knooppunt het Leenderheide en Batadorp. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta ik tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Ypenburg een uur stil door een ongeluk met een motor. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A27 heb je tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een uur vertraging. Andere kant op, richting Gorkum, sta je ook een half uur stil tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
1: Nou, heel veel sterkte. Ik zou bijna zeggen, we willen graag eens wat weggeven aan je. Omdat je zo ongelooflijk lang in de file staat. Gaan we sterker nog, dat gaan we straks ook doen. Top 4000 in 40 seconden, maar dan moet je wel zelf heel goed zijn. Dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste natuurlijk. Want je moet 40 seconden, in 40 seconden 10 platen uit de top 4000 herkennen. En dat is de top 800. Nou, laat me nou eens even uitgaan. Deze week is dat de top 810. Ja, oké. Okay. En vanaf volgende week is weer de top 4000, maar dat is beter dus niet.
0: Ja, ja.
1: Nou, maar snel naar het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De vakbonden stoppen met actie voeren nu het kabinet toch niet gaat bezuinigen op de uitkeringen. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Eerder legden de bonden onder meer het OV stil. Vlees blijft populair in Nederland. Minstens 93% van de mensen die eten het. Maar dat blijkt uit onderzoek van de vleessector zelf. Dus wel een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend.
1: Maar wat zijn nou 93%?
2: Ja, eet vlees in Nederland. Oh, het meeste vlees wordt volgens de vleessector gegeten door jonge mannen tussen de 18 en 24. En influencer Monica Geuze heeft honderdduizenden views getrokken met een bijzondere snacktip.
1: Oh.
2: Ze eet tomatenpuree direct uit de tube.
1: Gadverdamme.
0: Ja, nou. Oh, ik dacht dat je wat anders ging zeggen. Monica Geuze heeft volgers getrokken, maar dat kan
2: nee, die heeft geen volgers getrokken. Nee, die heeft tomatenpuree uit een tube gegeten. Veel van haar volgers denken, ja, het is een grapje. Maar Geuze zegt, nee, het is bloedserieus.
1: Oh.
2: Albert Heijn zegt in een video, ja, had ons even gewaarschuwd, Monica. Alle schappen zijn leeg.
1: Ik denk dat dit een samenwerking is.
2: Ze zeggen allebei van niet.
1: Ja, nee. Oh, nee. Nou, dan geloven we het.
2: Ja, dan geloven ze
1: ik denk
2: meer.
1: Dat dit gewoon is afgesproken. En dat dit gewoon een kleine samenwerking is.
2: Nou, we gaan het zien.
1: Okay.
2: En

0: En die lijst
1: deze
0: is
1: hele week, hè? Deze hele week is dat onmogelijk. Ja.
0: Het is niet alleen voor mensen zoals Gijs en ik die de jaren 80 bewust hebben meegemaakt. Mm-hmm. Hij is ook voor jonkies.
1: Ja, voor die
0: zoals Lisanne van der Lijstjes. Ja. Robert van der Regie.
2: Ja, hallo.
0: Alle twee geboren in de jaren 90.
1: Ja.
0: Net droog achter de oren. Maar wat weten zij eigenlijk van de jaren 80? De hele echte jaren 80?
1: Nou, helemaal niks.
0: Wij gaan het maar eens even checken met een korte quiz.
3: Nou. Nummer 1.
0: Wat, jongens, hebben een cassettebandje en een potlood met elkaar te maken?
1: Dat weten ze wel.
2: Dat weten wij ook.
0: Ik stel vraag, nou vertel.
2: Nou, als een cassettebandje vastloopt, want lieve kindertjes, dat kon. Dan kon je met een potlood in een cassettebandje steken. En dan kon je de cassettetape terugdraaien.
3: De hele
2: gesliert, kunnen we weer terugdraaien. En dan kwam de cassette hopelijk.
1: Mag ik hier even een vervolgvraag opstellen? Hoe deed je dat met een VHS-band?
2: Dat vind ik wel een betere vraag. Dat weet ik niet.
1: Ja, dat deed gewoon met je vinger.
0: Ja. Of met
1: een vinger. En dan kon je met je duim en dan paste dat precies zo tussen.
0: Of een dikke viltstift, die past er altijd precies in.
1: Jan zit nu aan te kijken. VHS-band.
3: Nee, ik
1: vind
3: wel een VHS-band.
0: Nummer 2. Veel computerspellen kwamen in de jaren 80 van een floppy disk. Voor die tijd moest je spelletjes op een andere manier inladen op je computer. Hoe deed je dat?
2: Waren
3: er nog computers dan?
0: Dan had de computers zijn handen. Nou, zal ik jullie laten horen hoe dat ging?
3: Ja.
0: Ja, dat ging met een cassettebandje. En die liet dan allemaal bliepjes horen. En zo werd dan een spelletje ingeladen.
1: Ja, dit is ook... Dit
3: is wel heel niche, hoor.
1: Dat is een beetje voor mijn tijd.
2: Maar Gijs is zo oud dat hij het wel nog weet.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: De mensen van mijn generatie, zeg 4, 75, die deden niet anders. De Commodore had cassettebandjes en anders niks.
1: Zelfs Bill Gates vindt dit ingewikkeld, hoor. Voor hem is dit ook een brug te ver.
0: Maar even naar de Radio 10, iedereen deed dit. En ik wilde zeggen, het lijkt op een fax, maar ik weet niet of jullie dat kennen. En als het was ingeladen, dan kon je dus bijvoorbeeld Platoon spelen op de Commodore 64. Ja. Lekker geluidskwaliteitje.
1: Ja, dit was geweldig, want die had namelijk 3 kleuren.
0: Zeker, en het geluid was 8-bit, klonk heel goedkoop. Maar ja, je wist niet beter.
3: Nummer 3.
0: Ja. Ik ga het jullie makkelijk maken, jongens. Ik heb een nummer van nu even door de Commodore 64 gehaald. 8-bit dus.
3: Oh god.
0: Welk nummer hoor je hier in de Commodore 64-versie?
3: Taylor Swift, jij bent
0: zo
3: van Taylor Swift.
0: Oh,
3: ik
0: hoorde
3: dit.
0: Shake it off.
3: Shake it off.
0: Oké, nou, dan gaan we. Dit vond ik jammer. Bonusvraagje voor Lisanne.
3: Oh, jeez.
1: Dat vind je altijd. Als iemand iets goed heeft, vind jij dat jammer.
0: Taylor Swift zou Lisanne toch moeten weten. We gaan eentje doen die je zeker moet weten. Commodore 64 versie. De laatste vraag.

0: later heeft zij ook musicals gemaakt. In ieder geval Kinky Boots, dat heeft zij zelf geschreven. Girls Just Wanna Have Fun, wat was een grote hit in 1983. Komt natuurlijk op je lijstje. Dat,
1: de 80's ja, top 810 in 40 seconden.
0: Kan natuurlijk niet anders. Tuurlijk komt het op je lijstje. Goed, de 80's top 810 in 40 seconden.

gaat over kleuren. Huh? Welke kleuren bezingt Cyndi Lauper in een ethisch ballad? Nou, heb jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed. Je hoort het zo, maar eerst de Counting Crows.

0: Henk, goedemiddag.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Nog steeds met je telefoon.
0: Henk.
1: Heb jij hem even?
0: Ja, je bent, ik heb het gevoel dat wij nu onderdeel zijn van een... conversatie. Maar we dachten, Henk, hoor je mij of niet?
1: Ja, ik hoor je.
0: Daar ben je dan. Ja, dat is goed. Nee, ik was even aan het genieten. Je was met iemand aan het praten nog, of niet?
1: Nee, ik was even met mijn zoon in gesprek.
0: Oh, oké. Okay. En dat is niemand. Maar goed, Henk, doet je zoon met je mee of doe je het helemaal alleen? Wat gaan we doen?
1: Nee, normaal is het de top
0: 4000.
1: De jaren 80, 90, noem maar op. En normaal gesproken, ja, de top 80.
0: Ja.
1: Ja, dat is mijn zoon niet zo sterk in. Dus
0: Nou,
1: ik hoor al dat mijn zoon met de jaren 90 en de zero's bij Kaalten kan helpen. Maar goed, in dit geval moet ik het misschien alleen...
0: Ja, je moet het misschien alleen doen, maar we hebben het genoegen. Dames en heren, met Henk Timmer, 62 jaar, uit Emmen. Jij mag meedoen, omdat je het antwoord op de volgende vraag weet. Welke kleuren bezingt Cyndi Lauper? Dat zijn natuurlijk...
1: Och, ik weet niet eens meer waar ik antwoord.
0: Dat zijn de True Colors, dat heb je naar ons toegestuurd.
1: Oké,
0: nou, dat is fijn dat ik dat even voorzeg. Dit is het enige wat ik ga voorzeggen, hè, Henk? Dat snap je natuurlijk wel. Ik mag voor de rest niks voorzeggen. Dan moet je het helemaal zelf doen. Want je krijgt 40 seconden de tijd. Om 10 platen uit de 80's te herkennen bij elk fragment... zo snel mogelijk moet je de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan. Dan zetten we de tijd stil. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels... dan wel artiesten te herkennen... dan win je €100 aan thuisbezorgd goed.
1: Klopt.
0: Ja, dat is wel lekker, toch? En in Emmen is dat goed te besteden?
1: Vanavond in ieder geval niet.
0: Oké. Maar ja, je mag het ook morgen of volgende week, wat je wil. Je krijgt het wel, als het lukt, krijg je het vanavond wel meteen overgemaakt op je rekening.
1: Nee, prima.
0: Dat is lekker, hè? Oké. Nou. Hoe heet je zoon eigenlijk, Henk?
1: Sam. S-E-N-N.
0: S-E-N-N, Sen.
1: Ja, klopt, okay. Sen.
0: Nou, hartstikke goed. Sen, ook goedemiddag. Maar je vader moet het toch helemaal alleen doen. We gaan beginnen met fragment nummer 1. Daar gaat-ie, Henk.
1: Cyndi
0: Lauper, huppakee. En dit is nummer 2.
1: Pas.
0: Oh. Dat was een grote hit, hoor. In de jaren 80. 1999 heette het wel, maar het is van Prince. Ja.
1: Oh ja.
0: Oké, nou, let op, ik heb er nog één.
2: Te veel woorden, te veel zinnen.
1: Vermoeien.
2: Te veel woorden, draaien in een koel.
1: Te veel woorden. Te veel woorden. Hoe pas?
0: Ja, ik wil net zeggen, als je het niet helemaal weet, dan moet je passen. Nee, het is de dijk. Klopt. Het is niet Frank Boeien, maar het is de dijk. En mag het licht uit. En dat zingt hij op een gegeven moment. Ja, Huub van Lubber die zingt... Oh, mag het licht uit! Maar dan op een goede manier. Ik heb er nog één. Let op.
1: Heel aan de wereld. Pas.
0: Ja, dit is ook al lastig, hoor. Blue Monday. New Order. Hij staat wel hoog. Ja. Dat hoef je dan ook weer niet zo hard te zeggen. Yeah. Je hoort het, hè? De hele middag crew. We leven met jullie mee. Hallo. Ja. Inmiddels heb je er 1 en je moet er nog 9, Henk.
1: En bedankt voor de...
0: Je hebt nog 14 seconden over. Is dat... Ik heb er nog 1. Let goed op. Misschien herken je deze.
1: Ja,
0: pak. Ja,
1: dat is al 500 jaar voorkomen.
0: You keep me hanging on, ze zingt het al. Kim Wilde.
1: Oh god, jongen, daar sta ik mee op de foto.
0: Sta je daarmee op de foto?
1: Ja, zeker.
0: Oh, hoe lang is dat geleden dan?
1: Dat is een tijdje geleden.
0: Ja, oké. Nou, laat het er maar niet horen dat je er niet meer herkent.

0: herkent dan, tenminste qua muziek. Oké, nou, ik heb er nog één. Ik denk dat je deze wel herkent. Let op. Ja, heel goed. Ja, Jan van Van Halen, dames en heren. Henk en Sen, ze hebben er eentje weer gescoord. Dat is heel fijn. Je moet er nog 8. 4 seconden heb je daar nog voor over. En dit is de volgende.
1: Ja.
0: Nee. Nee, dat is niet goed. Nee. Nee. Hij zat wel in Wham. Maar het is George Michael.
1: Oh.
0: Ja. Vond je het een leuk spel, ja, Henk?
1: Ja, helaas.
0: Ja, dat vond ik ook. Maar je hebt 2 goede antwoorden gegeven. En ik heb ook ander leuk nieuws, want ik heb de gijsblokjes voor je. Dus als het weer een beetje mooi weer is, dan kun je lekker de gijsblokjes in je glas doen. En dan drijf ik in je glas.
1: Nou, heerlijk.
0: Ja, hartstikke goed. Doe de groetjes aan Sen, jouw zoon. En ga nog even stemmen, hè, voor de ethische top 810. Dat kan op radio10.nl.
1: Hey, helemaal goed, Gijs.
0: Oké.
1: Okay. Hey, topper.

0: zeggen dat Nile Rodgers dit geproduceerd hebben. Dat hoor je aan... Ik weet niet wat ik nu aan het doen ben, maar dat moest een gitaar voorstellen. Maar dat is niet echt gelukt. Goed, Sheila en The Black Devotion en Spacer uit 1979. Je hoort het hier bij Gijs op 10. En helaas geen winnaar. Ik vind het echt heel zielig voor Henk en Sen. Die moeten nu hun eigen diner gaan aanschaffen vanavond. Maar goed, morgen speelt het weer. En dan is het weer de ethisch top 810 in 40 seconden. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, aangifte doen van seksueel geweld moet makkelijker worden.
0: Mm-hmm.
1: En wie worden de nieuwe stemmen van Ed en Ernie? Misschien jij wel. Hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Met deze week in de bonus.

0: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Goedenavond, inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
20: Goedenavond Gijs. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter, vinden de meeste Tweede Kamerleden. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Ze moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake, want dat zou ook de agenten helpen. De Amerikaanse FBI denkt dat de verdachte hacker van 24, die Amsterdam is opgepakt, een van de leiders is van de hackersgroep Shiny Hunters. Maar hij wordt van meer verdacht, zegt de Nederlandse politie tegen Hart van Nederland.
0: Deze persoon wordt verdacht een rol te spelen binnen de hackersgroep Shiny Hunters. En daarnaast verdenken we deze persoon van een poging tot uitlokking van 2 moorden in het buitenland.
20: Ja, van die hack bij Odido, waar Shiny Hunters ook achter zat, wordt hij trouwens niet verdacht. De groep had ook ingebroken bij de FBI. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jetten hem dat heeft beloofd en andere partijen bevestigen het ook. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. En veel mensen willen de nieuwe stem worden van Bert of Ernie. Na de dood van Wim T. Schippers is de stem van Ernie er natuurlijk niet meer. Dus wil Paul Haan ook niet meer de stem van Bert doen.
21: Nee.
20: Nou, bij het bedrijf dat de stemmen van die filmpjes regelt, worden ze sinds die tijd platgebeld. En niet alleen door acteurs en stemacteurs. Dus denk jij nou dat je dit kunt?
22: Wat zei je nou, Bert?
23: Haal die banaan nou eens uit je oor.
22: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
20: Ja, dan moet je even contact opnemen met de Wim Pel Producties. En je stem hoeft niet te lijken op die van Bert of Ernie.
21: Nee, het moet volgens mij helemaal anders zijn,
20: het
21: toch?
20: Het moet een origineel geluid zijn.
21: Ja.
20: Edwin Diergaarde zei vanmiddag tegen mij, waarom doe jij geen auditie, Martijn? Ja. Je hebt een heel gekke en lelijke stem.
21: Ja, maar dat heeft hij wel gelijk in. Nee, maar daarnaast, zeg eens Gijs, haal die banaan uit je oor.
20: Oei Gijs, haal die banaan uit je oor.
21: Nou, geweldig.
20: Ga er even
21: zo Mickey Mouse het zelf gedaan heeft.
20: Het radioteam weer. Vanavond nog lang warm, vannacht 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en warm. Maximaal 29 in het oosten. S'avonds misschien een paar bijen.
21: Als je me nou. Deze man die doet alles voor geld gewoon. Dat is echt niet normaal.
24: De Bert en Ernie van AliExpress.
21: Wat toch, ja, dat is, ja, T-muur is er niks bij ook. Goed, dankjewel Martijn.
24: Ja.
21: En veel succes hè, met de auditie.
20: Ja.
21: We gaan even naar Robin van de regie om te kijken hoe druk het nog steeds is op de Nederlandse wegen. Want het was 100, meer dan 100 files. Hoe is het nu?
24: Nou, er zijn nog goedenavond Gijs, hallo. 63 files zijn er van over. Ruim voor 360 kilometer aan files totaal. Of de A12 moet ik zeggen, Arnhem-Den Haag, heb je een half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden. A28, Utrecht-Amersfoort. Een uur tussen Den Dolder en Amersfoort door een ongeluk met meerdere auto's. 2 rijstroken zijn er dicht voor onbepaalde tijd. En op de A29 richting Rotterdam een half uur vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht.
21: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan straks iets leuks doen. Je maakt kans op tickets voor de nacht van de Nederpop XXL. Dat is in Avondhoek.

0: allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
2: Beste tribute band van Nederland. De Bee Gees by Main Course. Komt naar Ahoy Rotterdam. Night Fever. Staying Alive. Tragedy. 22 november. Tickets. BeeGeesAhoy.nl.
3: Met deze week in de bonus.
4: Ah,

0: hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: we blijven gewoon lekker bij, hoor. We hebben straks nog de crypto-knijter Knoepert. We zijn lekker deze week begonnen. We wisten het niet gisteren. En gisteren waren er wel een aantal mensen. Dus Team Luisteraar, die heeft het beter gedaan. En straks is Lex er weer, dus die heeft weer een nieuwe bedacht. Een drukke weg voor de deur. Luidruchtige buren, daar wil ik het even met je over hebben. Of een vliegroute boven je huis. Het is allemaal niet zo ideaal als je lekker wil cashen op je woning. Maar in Amsterdam hebben ze een nieuwe bedreiging voor de huizenmarkt. Weet je wat het is, Martijn?
1: Ik heb geen idee.
0: TikTok.
1: Oh, die rij.
0: Ja, in de negen staartjes klagen bewoners al jaren over enorme rijen mensen op de stoep. Dat zijn van die TikTok-rijen, weet je wel?
1: Vreselijk.
0: Er staat dus een influencer die zei: oh, het is zo lekker wat hier allemaal te koop is. En dan gaan dus allemaal mensen in de rij staan. Volle vuilnisbakken tot gevolg en lege snackbakjes op straat. Dat heeft allemaal te maken met de hype op TikTok rondom de patat van Fabel Friet. Dat zit daar. Inmiddels blijkt zelfs dat de huizenprijzen eronder lijden. Woningen pal rondom de beruchte rij zijn maar liefst 11,4% minder waard geworden. Omdat mensen daar een frietje halen omdat op TikTok wordt gezegd dat het zo goed is. Nou, die frietjes zelf zijn nog niet eens te betalen. Voor een patatje of een frietje met wat saus, kaas en uitjes betaal je al snel 7,5 euro. Nou, doen wij er maar gewoon een lekkere kapsalon, toch?
2: Voor de mensen die niet weten wat het is, kapsalon is een gerecht waarbij als je... Nou, het is geen, kapsalon is geen gerecht. Een kapsalon is een depressie in een bakje. Je krijgt het in een aluminiumfoliebakje, dat is om het warm te houden en ter voorkoming van het ontstaan van vitamine. Dat mag niet. Je begint onderin met een ferme bedding friet. De bodem is friet. Over de friet komt shawarma vlees. Warm shawarma vlees, waarvan het vet doordruppelt in de friet. Over het vlees komt kaas. De kaas smelt door het vlees. De lagen zijn friet, vlees, kaas. Over de... Zitten allemaal mensen, godverdomme, gewoon op, vertel me meer. Ja. Over de kaas zit... Sla! Sla? Waar gaat sla nog redden? Dan stel dat mensen heroïne gaan spuiten en dan zeggen: nooit je arm afknellen met een leren streng. Altijd natuurrubbrands, krijg je uitslag.
3: Op 10. Gijs Staverman.
4: De meeste muziek.
3: In de middag.

0: Live in a Fire mijn favoriete lijstje moet doen. Ja, ik zat dus heel erg te twijfelen in The Stone of September. Maar ik weet dus niet wat ik... Ja, September was een grote hit in The Stone.
1: Je zingt ze ja, allemaal mee. De grootste hits aller tijden.
0: Ik ga er nog eens over denken.
1: Radio 10.

0: spotlight.
1: Twee kleinkinderen is veel, hoor.
2: Ja, nee, maar hij is nog niet geboren. Hij is onderweg.
1: Zo ben jij ook niet, hoor.
2: Zal ik je nog een geheimpje verklappen?
1: Nou?
2: Hij is dus uitgerekend op mijn verjaardag.
1: Wauw.
2: 23 maart. Dus ik hoorde zijn moeder al zeggen, nou, als dat nou maar niet gaat gebeuren. Want dan is hij op de verjaardag van opa.
1: Even die idee opwekken dan maar.
2: Ja, precies, ja. Liefst een week eerder.
1: Ja.
2: Goed, Taylor Swift, Open Light en Earth, Wind & Fire. Nou, die hoorde je net al. Ja, ik zat een beetje te twijfelen wat ik nou moest doen. Of ik nou dit op mijn lijstje moet zetten of niet. Nou, het kan natuurlijk allemaal. Vul je lijstje in. Grootste hits uit de jaren 80. Dat kan via radio10.nl. De jaren 80 komen niet alleen tot leven in de 80's top 810. Die we volgende week dus uitzenden. Maar ook op het podium. Van het goede doel tot aan VOF de Kunst en van Toontje Lage tot Lois Lane. 12 december is het altijd tijd, of is het tijd voor de nacht van de Nederpop XXL in Avers Live. Grootste Nederlandstalige popartiesten uit de 80's komen samen om hun geweldige hits live te horen. Daar kun jij bij zijn. Ik geef 2 tickets weg aan degene die weet wat er is weggepiept in een grote 80's hit. Let goed op, dit is hem. Neder.

0: springen daar. Dat is heel groot. Dus heel, dat krijg je natte voeten krijgen van.
1: Ja, dat is er niet.
0: Nee, wist je dat niet? Oké, nou, weet jij welk woord er is weggepiept? Weet jij het wel? Stuur het dan via de gratis Radio 10-app. En wie weet, krijg jij straks 2 tickets voor een Nederpoort.

0: Die komt uit 1987, In Excess en Need You Tonight.
1: Neder.
0: Ja, nou, we lieten net even een opgave aan je horen. En dat was deze opgave.
1: Neder.
0: Ja, en de vraag is, nou ja, uit welke grote hit komt dit? En wat hebben wij weggepiept? Rob, goede avond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Bel je vanuit de stiltecoupé in de trein of niet?
2: Nee, vooruit de trein. Dus ik ben ook bekend, ik mag niet bellen natuurlijk.
0: Oh, maar je rijdt de trein. Je rijdt de trein.
2: Yes.
0: Maar als iemand dit nu hoort en er gebeurt wat, dan hebben we dus echt een probleem natuurlijk. Toch?
2: Ja, maar er gaat niks gebeuren.
0: Er gaat helemaal niks gebeuren. Oké, okay, nou welke...
2: Dan naar de 130.
3: Oh, dat is een zijn en stoppen, hè?
0: Ja, welke woord hebben wij net weggepiept? Nou, voor mijn apropos. Welk woord hebben wij net weggepiept?
2: De maan.
0: De maan. Nou, eens kijken of dat zo is. Zo. Nou, vanaf gefeliciteerd, twee dingen. Ja, Lisanne dacht dat het de oceaan was, maar dan kan je niet hinkstap spelen. Ja, die is zo slecht met teksten, hoor. Dat is
4: in de branding kan je best extra hinkstap spelen.
0: In de branding kun je springen, ja, dat is waar. Maar de baan is goed. Rob, van harte gefeliciteerd. Twee tickets komen eraan. En nu je ogen op de rails houden.
2: Ik kijk alleen maar vooruit, Gijs.
0: Oké,
2: nou, heel veel plezier.
0: Hartstikke goed. Dankjewel en een fijne avond. Wat eng dat we gewoon een chauffeur of een machinist hebben aan de telefoon.
5: Ja.
0: Ja, ik weet dat het een chauffeur van een trein is dat natuurlijk.
5: Mooi dat hij zegt, we koepelen alleen maar rechtdoor.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. En de seinen in de gaten houden. Goed, wat voor seinen staan er op rood straks, Martijn?
5: Nou, bijna alle Nederlanders hebben PFAS in hun bloed. En een jongen van 13 uit Drenthe heeft de droombaan van Gijs Staverman.
0: Oh.
5: Welke dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Oké.
1: Je zingt ze allemaal mee.

0: op radio10.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Vraag je
3: wat?
2: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
18: Ja, goedenavond. Vanavond nog lang warm. Vannacht minstens 15 graden. Morgen weer veel zon en ook warm. Maximaal 29 graden en later misschien wat regen. En waar staan de files? Hoeveel zijn het er nog? Dat weten allemaal Robin van der Gier. Goedenavond.
19: Goedenavond, nog 27. Langs de files A4 richting Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoerpolder. A12, 20 minuten tussen Houten-Oost en Nieuwegein. En op de A28 nog steeds een uur tussen Den Dolder en Amersfoort.
18: Oké, nou heel veel sterkte. Misschien kun je alvast even nadenken over...

0: draai ik het zo met heel veel liefde voor je. Maar is het nieuws? Want het is 6:54. Goedenavond, Martijn.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: Hallo.
1: Een ernstig ongeluk in Drenthe. Op de N48 zijn 3 vrachtwagens en 3 auto's op elkaar gebotst. 2 vrachtwagenchauffeurs zijn daarbij om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij Zuidwolde. De ravage is zo groot dat de N48 waarschijnlijk morgenochtend pas weer open kan. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het Koninklijk Paleis heeft Fatima El Mansouri officieel aangewezen nu. Ze is nu nog burgemeester van Marrakesh en won met haar partij de landelijke verkiezingen in Marokko. En bijna alle Nederlanders hadden vorig jaar PFAS in hun bloed, zegt het RIVM. Bij 71% was de hoeveelheid ook hoger dan goed was voor hun gezondheid. Het is wel iets minder dan bij eerder onderzoek, maar volgens de RIVM blijft die hoeveelheid toch wel zorgelijk.
0: Maar is dat echt iets Nederlands of is dat gewoon iets van de westerse maatschappij? Want ik denk de hele wereld dat sterft van de PFAS.
1: Ik denk dat het wel af. Ja, als jij op het platteland in Amerika woont, weet ik niet of dat hetzelfde is. Maar nou, ik kan me voorstellen dat het RIVM vooral onderzoek doet in Nederland.
0: Ja, nee, dat begrijp ik maar.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, ik denk vooral westerse wereld, hoor. Want daar gebruiken we dus heel veel van dit soort, dit soort rare dingen. Ja, waar we niet meer.
1: Er wordt ook troep gedumpt in India. Dus
0: kun je je bloed filteren dat het er ook weer uitgaat?
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Oh, dat werkt niet. Nee. Oké.
1: Okay. Nou, iets heel anders, Gijs. Ja, jij bent natuurlijk een succesvolle jeugdige radio-disjockey. Maar ik weet zeker dat jij jaloers bent op Brent, een jongen van 13 uit Drenthe. Die heeft zijn spaargeld namelijk gebruikt voor een bijzondere aankoop.
2: Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen.
1: En wat is het? Een zitmaaier.
0: Ja, dat is echt knap, hoor.
1: De buurvrouw die zag dat en die zei, ja, gebruik het ding gewoon. Ga bij mij even maaien, dat betaal ik je gewoon voor. Mm-hmm. Voor die het wist had Brent een bedrijfje, zegt hij bij RTV Drenthe. En dat is best lekker werk.
2: Lekker rustig. Lekker rustig en het is gewoon leuk om te zien het eindresultaat.
1: Ja, dat is wat Gijs ook altijd zegt.
0: Dat is geweldig. Het is zo'n zenmomentje.
1: Ja, het is heel bevredigend.
0: Want elke keer dan kijk je dus achter je. Ja, ik raak er helemaal emotioneel van.
1: Ja,
0: hoor,
1: snap
0: je dat?
1: Ik.
0: Maar elke keer krijg je achter en dan heb je dus een hele baan gedaan. En die is dan korter dan de baan naast je.
1: Nou, geef hem even je liefdesleven een beetje in het slop. En dan ga je een beetje op zo'n zitmaaier zitten. Hè? Dat is hoe de koers van het leven gaat. Nou, die puber heeft van de winst al een verticuteermachine gekocht.
0: Oh ja.
1: En hij leest soms ook nog een andere zitmaaier erbij. Maar die van hemzelf is toch het fijnst?
2: Die vind ik leuker om te gebruiken. De ijs van jezelf. En dat geeft gewoon een gevoel.
1: Ja, Brent uit Drenthe is nog maar 13 jaar. En nu dus al een goede zaak. Ja,
2: ik vind het echt mijn vader altijd zegt, je moet het netjes doen en goede kwaliteit geven. Dan krijg je meer klanten. En kwaliteit leveren is altijd goed, hè?
1: Ja,
2: dat
1: is professional.
0: Wat een wijsneus, deze gozer, zeg, van 13.
1: Ja, als we gewoon alle fatbikes omruilen voor zitmaaiers. Kunnen de kinderen een beetje rondscheuren? Dan hebben wij er ook nog wat aan, toch?
0: Ja.

0: Het Dolly Parton. Ja, dus iedereen die kijkt daar wel naar uit. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Stuck in a moment you can get out of. Dat hoor je hier bij Gijs op 10. Ewald, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gaan we jouw nummer 1 draaien van jouw stemlijstje?
1: Ja, nummer 1, Cures to Kill the Cat.
0: Ja, en waarom dat nummer?
1: Het is sowieso een mooi liedje. Sowieso. En ik hoor hem heel weinig.
0: Ja, dat Curiosity...
1: Eigenlijk nooit meer.
0: Nee. Nee, en je raakt er helemaal een beetje emotioneel van, hè? Dat is vervelend als platen niet gedraaid worden, toch?
1: Nee, dat klopt. Maar het is ook down to earth, hè. Dus dat is de titel. En ik rij morgen terug naar huis.
0: Oké.
1: Na een lange vakantie. Mm-hmm. Dus dan moeten we ook weer een beetje landen, hè, op de aarde.
0: Ja, dat kan... Ja, dan... Je wil het ook een beetje op jezelf betrekken. Down to earth ook. En weer down naar de normale kant. Oké, nou, ik ga hem voor je draaien. Het is een prachtig vergeten liedje. Voor iedereen die nog niet gestemd heeft... dat kan gewoon via radio10.nl. En ik ben benieuwd naar de rest van je lijst. Ik ga het straks even bekijken, Ewald.
1: Is goed.
0: Oké.
1: Is goed, dankjewel.
0: Heb een goede terugreis, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijn uitzending.
0: Hoi.
1: Doei.

0: uitgebracht. En Misfit, dat is ook een hitje van hun. Maar dit was het vergeet me nietje van Ewald. Die heeft ons net gebeld. En Down to Earth, die wilde niet graag horen. Het staat op nummer 1 in zijn lijstje. Dat is
1: crypto knijter, ja. Knaller, knoeper. Of zoiets.
2: En dames en heren, de huis in de house. Lex Gatten!
3: Ja, Gijsie, en de hele middag groen ook natuurlijk.
0: Ja, hoorde je dat stemmetje net, wat ik een beetje opzette?
3: Ga jij auditie doen?
0: Ja, ik zou heel graag auditie willen doen.
3: Vind alleen qua goede... Ik denk dat jij eerder een Ernie bent.
0: En ik weet niet, een Ernie, Bert, maar het, denk ik. Ernie is een beetje streng, toch? En Bert is een beetje suf.
3: Dat is andersom.
0: Oh, Bert was streng.
4: Ernie is de optimist. Hè?
3: Ernie is zeg maar de losbollige... Hoofd in de wolken.
0: We kregen net dus een appje van Martijn. Ik vind echt dat jij mee moet doen, want je hebt gewoon een hele rare stem. Dat heb je al heel lang. Ik vind dat wel leuk.
3: Ik vind dat een...
0: Compliment. Nee, is compliment.
4: We zien het als compliment.
3: Ja. Je moet het als compliment oppakken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Lex, gisteren was je er niet?
3: Nee, is goed gegaan.
0: Wat?
3: Heeft het geholpen?
0: Vandaag ben je er wel.
3: Ik ben er vandaag wel, ja.
0: Nee, het heeft niet geholpen.
3: Nee, hè?
0: Nee, het heeft niet geholpen, want ook al ben je er niet. We weten het, het gewoon.
3: Goed dat het niet aan mij ligt, dat is wel fijn.
0: Oké, maar we waren wel erop gebrand. Maar Team Lifestyle, die heeft wel een punt alvast gescoord.
3: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat je vandaag bedacht hebt. Ja. Een plaat die jij verkryptotiseerd hebt. Een cryptische omschrijving van een nummer wat we straks gaan horen.
3: Ja.
0: Na 7 uur in jouw programma.
3: Hij is heel makkelijk. Een nogal behoeftig vitaal levensorgaan.
0: Hart. All I want to do is make love.
3: Ik zei toch dat
0: hij
3: heel makkelijk was?
0: Was dat goed?
3: Ja, dat is 1-1. Oh. We hebben dat gehad. Zometeen mijn programma. Fijne avond, jongens. En, dat zo makkelijk kan het zijn, hè?
0: Nee, toch?
3: Dit was hem, ja.
0: Oh, serieus?
3: Ja, ik kan er heel verhaal van maken.
0: Oké.
3: Nou, vond het

fan van deze band. Die zanger die had een petje op en die had een hele lange zwarte jas aan. Dat weet ik wel, als mijn dochter nu ernaar omkijkt, nou, dan doe ik hem wat aan. Maar ik was toen een ongelofelijke fan van Curiosity Killed the Cat. Name and Number, dat hebben zij ooit...

0: weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Odido.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Het wordt weer ouderwets lachen, winnen en meezingen. Leven na 7, de avondshow op stapel. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond Lex. Benzine en diesel worden volgend jaar goedkoper, want de accijns op brandstof gaat dan omlaag. De geplande bezuinigingen op onder meer de WW gaan van tafel. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Die zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen voorlopig met actievoeren en willen weer praten met het kabinet. In de Drentse plaats Zuidwolde zijn twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen bij een groot ongeluk. Er waren verschillende auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De N48 ligt vol brokstukken. Die blijft de hele avond en nacht dicht. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima Al-Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst trouwens. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En een studierichting aan de Universiteit van Amsterdam heeft sinds dit jaar een schermverbod tijdens colleges. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap mogen sinds dit studiejaar geen laptops, telefoons en ook geen tablets meer gebruiken tijdens hoorcolleges, alleen nog een pen en papier. De opleiding wil dat studenten zich beter concentreren en meer meedoen met de les. Studenten die om medische redenen een laptop nodig hebben, mogen die nog wel gebruiken. Er komen heel wat doktersbriefjes binnen, denk ik. Radio Team Weer. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgenochtend opnieuw veel zon en warm. Temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en er volgt er af en toe wat regen.
8: Heb je het vroeger vaak geprobeerd om een handschrift van een huisarts na te maken? Briefjes op school?
9: Nee, ik was heel vaak echt ziek, dus er was geen probleem.
8: Ja, elk nadeel.
9: Voordeel, ja, precies.
8: Gijs is nog in de studio. Gijs herkent wel meteen iets, terwijl ik
10: het
8: zeg.
10: Hoe zo'n huisarts handtekening eruit ziet? Gewoon een puntje een omhoog flatline. En dan één streep. En
8: ja.
10: Heel makkelijk.
8: Een soort hele kleine aardbeving op zo'n seismograaf. Dat is het. Dat probeerde ik altijd na, maar ze trapte er bij mij nooit in. Zo. Ja. Jongens, bedankt voor het inkijken in jullie persoonlijke leven.
10: Ik dankjewel. Ga even naar mijn leuk dat je er weer bent.
8: Ja, nee.
10: Dat moet je vaker doen.
8: Geheel wederzijds.
10: Maken weggaan en dan weer terugkomen.
8: Het theater, ja. Comeback kit, hè? Ja. Zeg, waar kwam ik voor? Oh ja, tuurlijk. De verkeersinformatie. Twee vertragingen, allebei op de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. 3 kwartier na een ongeluk. En de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne voor Benelux door een auto met pech. 5 minuutjes.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
16: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
16: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Nee, dat was niet Jeroen Nieuwhuis, dat was ik niet. Ja, voor al die mensen die de hele dag hard gebikkeld hebben en nu vol vlinders in de buik op weg terug zijn naar hun liefje of huisdier. Zoals bijvoorbeeld twee labradoedels in een huis in de Betuwe. Voor mij duurt dat nog een paar uurtjes. Gelukkig maar, want het is het begin van de dinsdagavondshow. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich na een avondje stappen voor een kakeltje verse editie van

0: dinsdag 29 september 2026. Wat gezellig dat je er bent. Het was de dag waarop zanger Samuel Welte al zijn gisteravond gewonnen Puma NL Awards een plek gaf. Het was een leuk feestje, ik was erbij en daar hoor je niks meer van gelukkig. De dag waarop zangeres Taylor Swift ook weer een paar prijsjes ophaalde. Sterker nog, ze werd wakker als de meest bekroonde artiest ooit bij de Video Music Awards. Nadat ze vannacht nog 3 prijzen mee naar huis nam. En dat was de dag waarop record wereldkampioen Darten Phil Taylor zijn comeback heeft aangekondigd. Dat maakte zij mee, maar wat hield jou eigenlijk bezig vandaag?
1: Lief Radio 10 Dagboek.
0: Ik wil het van je weten. Al die gebeurtenissen die meemaakt, zoals die gedachten in je hoofd. Wat zou jij willen toevertrouwen aan de dinsdagse editie van het Lief Radio 10 Dagboek? Hoor eens even. Ik sla ze weer allemaal om. Die bladzijden, ze zijn allemaal leeg. En dat vind ik een naar gezicht. Ik wil jouw gebeurtenissen meemaaksels. Belevenissen van deze dinsdag 29 september straks graag op terugzien en terughoren. Dus stuur ze in, typ ze in, of nog leuker, spreek ze in met je eigen stem via de Radio 10 app. Begin je berichtje met Lief Radio 10 Dagboek en ik schrijf het er straks live op de radio bij. Zing jij mee met Shakira? Dit is Whenever. Where

0: stuurt, oh, dit is een goeie voor op mijn ethisch stemlijstje. Ja en nee, Jef. Dit is 1978. Ja. Maar stemmen, hè, voor die ethisch top 810. Genoeg ander topmateriaal van Toto op de keuzelijst, zou ik zeggen. Het is bijna 7:30.
1: Lief. Radio 10 dagboek.
0: Gaan we eens invullen voor vandaag. Al die lege pagina's, bladzijdes die je hoort omslaan van ons lief Radio 10 dagboek. Wat maakt je mee? Wat hield je bezig? Ik wil het van je weten. Deel het met heel Nederland door je berichtje te beginnen met lief Radio 10 dagboek. Bren stuurt lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag mijn LOB-gesprek gehad op school. Ging best goed. Het was een leerling-ouder-coachgesprek. En daar ben ik blij mee. Doei, doei. Bren, doei, doei. Angelique zegt, lief Radio 10 dagboek, een dag snoeien in de tuin, daarna heerlijk uit eten geweest en ontzettend genoten van het mooie weer. Dat was het, hè? En zeker ook het eten. Nu staan we op de bus te wachten en gaan we weer terug naar ons mooie Rijsbergen. Schitterend, Angelique. Fijn dat je zo'n lekkere dag hebt gehad. En aan de telefoon Rosanna. Rosanna, wat schrijf jij vandaag in het Radio 10 dagboek?
2: Vandaag stond ik op de weegschaal en er was een paar aantal kilo's vanaf. En het grappige was, op de ene weegschaal was het wat meer als op de andere weegschaal. Dus dat vond ik heel apart. En toen ging er rijst gekookt worden. En toen was een liedje van de zomer van 69 op de radio. En toen was dat helemaal 69 gram rijst.
0: Een dag vol getallen.
2: En dat vond ik...
0: Wat goed. Ja, Rosanna, hey, maar wat lekker dat afvallen zo goed gaat. Ben je er al een tijd mee bezig?
2: Nee, ik ben net een jojo. De ene keer 20 kilo ligt er 10. En leuk, ja.
0: Ja, ik herken dat heel erg. Ja, ik zeg, ja, als ik wat lichter ben, zeg ik altijd, nou, de kilo's zijn slechts met vakantie.
2: Inderdaad.
0: Ja. Maar Rosanna, het belangrijkste is, zit je lekker in je vel?
2: Dat is heel belangrijk, want het maakt niet uit hoeveel je weegt op de weegschaal, inderdaad. Of
0: precies.
2: Het nou met vakantie is of wat het ook is.
0: Ja.
2: Het is altijd belangrijk dat je gewoon lekker in je broek zit.
0: Nou toch? En in je velletje. En dat, je denkt, ik kijk in de spiegel en ik ben er wel tevreden mee. Ik ben er blij mee vandaag.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En dat is het geval, Rosanna, bij jou.
2: Geen probleem aan het zelfbeeld.
0: Heel erg fijn. Dan nog wat leuks op de planning vanavond? Of zeg je, nou, ik ga eens even lekker in mijn velletje zitten en daar ben ik druk genoeg mee?
2: Ik krijg net een belletje, dus ik ga weer hangen, want ik ga even een andere wissel aannemen.
0: Druk, Rosanna, dankjewel. Inderdaad. Ik heb het erbij echt bijgezet in het Radio 10 dagboek. Fijne avond daar.
2: Oké, fijne avond.
0: Tot later.
2: Bye.
0: Doei, doei.
2: Doei.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Lex Gaarthuis.
15: Oh, hele fijne prijzen scoren. En meezingen met Tina Turner zometeen.

Tina Turner hoorde je bij Radio 10. Het is 7:50. Zometeen prijzen scoren in Hoijnem. Dan scoor je hem eerst naar een, ja, toch wel wereldster. Begin deze eeuw. Kate Ryan, Katrien Verbeek uit België. Op nog geen 500 meter van de plek hemelsbreed waar ik nu dit programma presenteer, zat zij vandaag in een zogeheten writing camp met Nederlandse liedjeschrijvers om nieuw materiaal te maken. Mocht je dan denken, waar is ze toch gebleven? Vol bezig en binnenkort waarschijnlijk terug met een nieuwe hit. Tot die tijd doen we het met deze Voyage, Voyage.

0: favoriete artiest. Aan jou de vraag, welke artiest hoor je? Hoor je hem, dan scoor je hem. De naam zegt het eigenlijk al, alsof we het erop bedacht hebben. En dat is ook zo. De Radio 10 Paraplu, de ultieme prijs voor als de herfst uiteindelijk een keer begint. Zeg, pak een beetje januari, februari. Is het lekker weer, hè? Je kan hem maar binnen hebben. Hij is te winnen. Als je dit hoort, komt hij aan, hè?
1: Jongen,
0: Zeg, Kale, ik geef je nou wel eens cadeautjes weg. Nou, bij deze. Dit is gewoon een inkoppertje, maar is ook wel eens leuk. Nou, kop hem in dan, via die app van Radio 10... en scoor die Radio 10 Paraplu Edition 2026-2027. Waarom zo makkelijk, Lex? Omdat wij familie zijn. Sister Sledge zingt er een liedje over. Hoor maar. Nou, nu dan nog niet, maar over een seconde of 14. Hè? Samen wachten? Oké, wachten we samen tot ze gaan zingen. Had eerder gekund, hè, als je erover nadenkt. Dus je keer goed luisteren. Sister Sledge, We Are Family. Ze zingen er een liedje over en nu gaan ze echt beginnen. We are family. Dank voor de medewerking, dames. Heel fijn.

0: categorie mooie liedjes vond ik het wel weer eens tijd. Voor een mooi liedje. Lady Gaga, hoorde je Always Remember Us This Way. Leven na zeven en we spelen.
1: Hoorde je hem? Dan scoor je hem.
0: Het is een drie-gangen diner van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. Ik zeg het zo vaak, maar wat is het ook vandaag weer waar? Want één en dezelfde top 4000 artiest. Drie hele korte fragmenten van hits van diezelfde.

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland, kan niet naar Duitsland.
15: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
16: Hoijden Maskoijnen komt straks op de ontknoping. Pak jij die paraplu en je zingt mee met Queen, I Want to Break Free. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Alisa Hippe.
17: In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. Het radioteam weer door Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
24: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
25: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
26: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
24: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
27: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
24: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
28: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
29: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
30: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
31: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
32: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
33: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
34: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
35: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
36: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
37: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: ooit eerder gedaan door een andere zangeres natuurlijk. Dat was Chaka Khan, ja. Slimste mensen, tempo qua antwoorden. Whitney Houston, I'm Every Woman. Het is bijna 8:15.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, een paraplu staat op het spel. Ja, niet dat het al herfst is, maar je kan hem maar binnen hebben natuurlijk. Trudy uit Nieuwegein, goedenavond.
2: Hoi Lex.
0: Want wat is het na zomer, hè?
2: Ja.
0: Al werk ik met heel veel twintigers hier op de redactie van Radio 10. Die hebben het de hele tijd over Indian Summer.
2: Nou ken ik dat fenomeen, maar ik ben al mooi de dubbele. Minimaal bijna driedubbele.
0: Echt waar?
2: Ja, ik ben 58.
0: Dus jij hebt al meerdere Indian Summers beleefd, zeg maar?
2: Jazeker.
0: Ja, ja, ja. Het is voor jou allemaal niet nieuw.
2: Nee,
0: nou,
2: alleen
0: veel
2: te warm.
0: Ja, jij vindt het te warm. Je blijft binnen, gordijnen dicht.
2: Nee, ik wil dat de gemeente Nieuwegein eens een keertje ophoudt met dat ze onze monumentale pand niet voorzien van zonnepanelen.
0: Aha! Nou ja, je hebt een platform, zal wel iemand van de gemeente luisteren. Dus die hebben bij deze hebben dat genoteerd, denk ik, Trudy. Denk jij niet?
2: Ja,
0: morgen ding-dong, ambtenaar aan de deur wordt geregeld.
2: Nou, was dat maar waar. Nee,
0: oh,
2: dat kan niet.
0: Monumentaal
2: pand, gemeentelijk monumentaal pand, dat gaat zo snel niet. We zijn er al jaren mee bezig.
0: Nou, dat gaat toe. Nou ja, ik hoop op een goede afloop wat dat betreft, Rudy. Zullen we eerst het spelletje maar eens tot een goede afloop brengen? Want een paraplu kun je ook gebruiken als parasol, als het warm is. Zo moet je het maar zien.
2: Klopt. He,
0: van de nood een deugd maken. Moet je me even vertellen wie dit is? Hij was wel heel makkelijk vandaag, hoor. Hey. Ja, eigenlijk was je bij het eerste antwoord al binnen. Wie was
2: het? Ja, het is inderdaad binnen van Marco Borsato. Dat heeft hij gedaan bij... Dat heeft hij natuurlijk bij het schuis gedaan, hè? Dat bij Veronica.
0: Zo, jij bent een soort wandelende media-encyclopedie bij...
2: Ja, weet ik ook.
0: Bij Big Brother, bedoel jij?
2: Ja, eerste Big Brother, jazeker.
0: Godverdorie, nou dat is... Je weet niet alleen de goede antwoorden, maar je geeft de mensen ook nog een stukje informatie mee, hè?
2: Ja, die zijn ja. Ik vind Marco Borsato sowieso leuk. Die andere drie ken ik ook, hoor, je liedjes.
0: Ja, en nog even een tik aan de gemeente Nieuwegein uitgedeeld. Ik vond dit een multifunctioneel gesprek, zoals het heet, Trudy. En je hebt het pakken. De Radio 10 paraplu, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

Het is Dua Lipa zelf. En als je nou zelf één plaat mocht zijn of kiezen in dit geval uit het decennium van de plaat hierna, welke ethische rammer moet er dan volgens jou in die ethische top 810? Ik zou er even over na gaan denken als je dat nog niet gedaan hebt. Want stemmen kan, hè. Radio10.nl, van Queen tot Michael Jackson, van Madonna naar Toto en George Michael en weer terug. Het kan allemaal en het mag allemaal. Jij bepaalt de lijst die je volgende week vanaf maandagochtend gaat horen. De ethische top 810. Met stemmen maak je ook nog kans op tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. Deze kan zeker in je lijstje. Aardige kandidaat, dacht ik zo. Bryan Adams, dit is Summer of...

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Scout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Lex Gaarthuis.
3: Straks bepaal jij de start van je Top 4000 Classics avond. Met de Top 4000 Tomola. Eerst Wham, Club Tropicana.

0: stellingen in de slaapkamer. Not fair, het is wat het is, hè. Het is 9:10 en ja, hallo, daar gaat hij.
1: De top 4000 tombola.
0: Die enorme bingomolen die de top 4000 tombola heet. Daarin 4000 balletjes met 4000 nummertjes. De liedjes uit de top 4000 representerende. Er rollen 2 balletjes uit en aan jou de keuze. Welk van die 2 balletjes, die staat voor 2 liedjes, wil jij straks helemaal horen om je top 4000 classics avond met Woutertje Kooijman af te trappen. Dus even kijken welke balletjes gevallen zijn vanavond. Balletje 1.
2: 577.
0: Nummer 577. Wie stond daar in de afgelopen top 4000?
1: Oh.
0: Te gek. Jan Hammeth, Crockett's Team, is keuze 1. Je hoort een lichte voorkeur, maar laat je daardoor niet afleiden, want er is nog een tweede balletje gevallen en dat is balletje
2: 2199.
0: Oh, die is ook vet. The Clash en The Magnificent 7. Zo, daar valt wat te kiezen, zeg. Geweldig. Maar waar ga je voor? Welke wil je straks helemaal horen? Jan Hammeth, Crockett's Theme of The Clash, The Magnificent 7. Jij mag het zeggen. Via de app van Radio 10, helemaal gratis. Even een berichtje sturen of inspreken. Stemmen maar, meeste stemmen gelden.

0: Magnificent Seven. Er is enorm lekker gestemd. Dankjewel daarvoor via de Radio 10 app. Met welke plaat beginnen we onze Top 4000 Classics avond? Perrette uit Rotterdam aan de lijn. Perrette, hoe is het?
1: Goed. Prima.
0: Perrette, twee keuzes lagen ervoor in de Top 4000 Tombola. Ik kwam maar meteen met de muzikale deur in huis. Jan Hammer, The Crocketts Team of The Clash en The Magnificent Seven. En zonder nog iets te verklappen ga ik zeggen dat één van de twee opties met een, komt hij aan, dit goede Nederlandse woord, landslide, heeft gewonnen. 89% gaat voor één van de twee. En jij stemt ook bij die 89%. Dus je mag het zeggen, welke gaan we draaien?
1: Jan Hammer.
0: Crocketts Team van Jan Hammer. Ja, geweldig. Dank voor je stem. En geniet ervan, want ik ga hem draaien.
1: Graag gedaan.
0: Hey, en veel plezier met Wouter. Hè. Zometeen de Top 4000 Classics. Ga zo beginnen.
1: Ja, dank je.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Doei doei.
1: Doei doei.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a lot! And give you a lot!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Hallo, Odido hier.
10: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: In de top 4000 classics, zo een hit uit het tweede leven van Simply Red. En ik heb ook Terrence & Darby zo voor je. Eerst het nieuws van 9 uur.
24: Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid, omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
0: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ha.nl of in de AH-app.
9: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
26: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
27: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
25: Oh.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: natuurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: tweede carrière van Simply Red, zo kun je het wel zeggen. Want ze waren er een paar jaar tussenuit geweest. En met dit liedje waren ze opeens weer even helemaal terug. Ja, en gelukkig maar, want volgend jaar juni komen ze naar Amsterdam met een Summer Funk 27 Tour. 2 dagen lang. En volgens mij moet het wel heel gek lopen. Willen we daar binnenkort geen tickets voor weggeven hier op Radio 10. Goedenavond, ik ben Wouter. Tot middernacht, de Top 4000 Classics. En dat betekent 3 uur lang het beste uit de Top 4000 van afgelopen jaar.
1: Top 4000 Classics.
0: Omgekomen bij een vliegtuigongeluk of verdronken in een bubbelbad. Een classic die daarover gaat hoor je zo meteen. En je hoort een classic van de zangeres die veel relaties heeft gehad met mannen die goed zijn met hun vingers. Oeh, nou, over wie dat gaat, je hoort het zo meteen.

0: You're the chair.
1: Ze heeft veel relaties gehad met mannen die goed zijn met hun vingers. Nou, ze speelden allemaal gitaar. Het is die heerlijke dinsdag van Radio 10, de top 4000 classics. En als je relatie net uit is en je staat gezellig op een bedrijfsfeestje of een bedrijfsborrel, dan heb je niet altijd zin om uit te leggen waar je ex gebleven is. En dan kun je natuurlijk gewoon de waarheid vertellen. Of je verzint een smoesje. Dat is soms wat makkelijker, hè? Verdronken in een bubbelbad, opgegeten door een leeuw, omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het is niet zo chic, maar de zanger van Train heeft zometeen nog 47 andere smoesjes voor je. Want blijkbaar zijn er nog wel wat manieren om uit te leggen waarom je ex opeens verdwenen is. Eerst deze classic uit de jaren 80, met een eenvoudige en sobere tekst die wel een directe boodschap aan je overbrengt. Everybody's gotta learn sometime.

50 Ways to Say Goodbye. You're the Train. De nummer heeft trouwens wel iets weg van Paul Simon's 50 Ways to Leave Your Lover, vind je ook niet? Deze van Train ging over een gekrenkte man die smoesjes verzint om zijn vrienden uit te leggen waarom zij uit zijn leven is verdwenen. Straks in de Classics, de band die een megacontract van $30 miljoen bij Sony tekende. Maar ja, ze moesten nog één album afleveren bij hun oude label. En je raadt het al, dat werd een enorme hit, dat zal je net zien, hè. Een van die tracks van het album hoor

0: 0800-10 op radio10.nl.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Goedenavond in de Top 4000 Classics. Aerosmith zometeen. Eerst de Bee Gees.

Jorde Aerosmith. In 1991 tekende ze een super dik contract bij platenlabel Sony. Verdiende daar $30 miljoen mee. Alleen moesten ze nog één album afleveren bij hun oude platenlabel. En je raadt het al. Dat album scoorde enorm. Amazing is een van de liedjes die op dat album stond bijvoorbeeld. Gisterochtend is de stemweek begonnen van de Ethisch Top 810. En dat betekent dat je via radio10.nl je favoriete ethisch kunt doorgeven voor de lijst die volgende week maandag een week lang te horen is hier op Radio 10. Heb je hem al doorgegeven? Ik heb hem ingevuld. Als je er nog mee bezig bent, de Top 4000 Classics is natuurlijk het perfecte programma om ideeën op te doen. Neem nou deze van Berlin uit de film Top Gun. Dit is Take My Breath Away.

0: John Mayer. Hij wachtte in 2006 op een betere wereld. En bijna 20 jaar later doen we dat eigenlijk nog steeds, hè?
1: Top 4000 Classics.
0: Straks na 10 een 80's classic die Dolly Parton had afgeslagen omdat ze het liedje helemaal niks vond. Toch werd het een grote hit. En zometeen hoor je wie haar deel, zeg maar, overnam van dat liedje. En ik heb een classic waarvoor George Harrison ruim $1 miljoen moest betalen. Nou, dit en meer hoor je zometeen na 10. Nu Clouseau, die weer even enorm populair zijn omdat ze meedoen aan het tv-programma Beste Zangers, waarin Busy de hits die je nu gaat horen van hun zong. Dit is Anne in de Classics.

0: een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
4: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Jubi40.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Een echt ouderwets liefdesliedje uit de 90's hoor je zo meteen van His Royal Badness. En ook Tiffany komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur.
9: Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er

0: meerdere meldingen binnen over de drone. Maar er is dus niks aan de hand. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
1: Radio 10 verkeer met nul vertragingen. Dus lekker doorrijden, al wordt er wel geflitst, hè?
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

je luistert naar Radio 10. Tot middernacht krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter. En misschien ben je nog lekker onderweg. Het is 18 tot 22 graden nog vanavond. Dus heerlijk weer om nog even buiten te zijn. En morgenavond is het wel anders. Dus ja, neem het er nog even van, hè. Top 4000 classics. Waarin je dit uur een door Dolly Parton afgewezen classic voorbij hoort komen. Het is wel een grote hit geworden, maar niet voor Dolly dus. En ik draai zo meteen de zanger waarvan, als je zijn album dat in november uitkomt pre-ordert, je een gratis kotzakje erbij krijgt. Ja, dus een zanger met humor, dat kan niet anders. Eerste classic waarvoor George Harrison ruim $1 miljoen moest betalen aan de Chiffons. Omdat zijn classic, die je zo hoort, wel heel erg leek op dit liedje. Nou. Je hoort het al, de overeenkomsten met dit liedje zijn niet te missen. En dat leidde tot een rechtszaak die George dus niet won. My Sweet Lord. Nou, voor de Chiffons dan. Hè, want die kregen ruim $1 miljoen. Voor George was het vooral My Expensive Lord. Alhoewel, hij scoorde hier wel zijn eerste solo nummer 1 hit mee.

om zijn lichtheze stem, zijn gevoelige teksten en zijn flinke dosis zelfspot. Nou, rond 6 november zijn nieuwe album uit. En als je die dus pre-ordert, krijg je er een gratis kotzakje bij. Ja. Hey, deze week maak je kans op tickets van Team voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december in AFAS Live. Met daar onder andere op het podium het goede doel, maar ook VO heeft de kunst, Toontje Lager, Lois Lane. Zo kan ik nog wel even een tijdje doorgaan. Hoor je de opgave van het nederpiepspel voorbij komen? En denk jij te weten welk woord er is weggepiept in dat liedje? En dan snel je antwoord door via de gratis Radio 10-app. Kom je in de uitzending, dan win je 2 tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL op zaterdag 12 december in AFAS Live. Leuk om bij te zijn. De Top 4000 Classics, zometeen een disco-classic van Sylvester. Maar hier is deze van Roxette. Toch altijd weer een beetje kippenvel. Dit is Listen to Your Heart.

0: Totdat disco-grootheid Patrick Coley ermee aan de haal ging. Hij maakte eerder de remix voor Donna Summer, I Feel Love, die 15-minuten versie, weet je wel. En toverde dit nummer dus ook om tot een disco-hit die je zojuist hoorde, You Make Me Feel. In de Top 4000 Classics hoor je zometeen de zangeres die vorige week nog een optreden gaf tijdens een mode-event van Vogue. En de heren van Yes staan voor je klaar. Zo helemaal.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Dinsdagavond van Radio 10, waar je zometeen Alicia Keys hoort. Eerst Yes, owner of

Folk World 2026. Een spectaculair mode- en entertainment-event. No One hoorde je van Alicia Keys. Welkom in de Top 4000 Classics, de dinsdagavondeditie. Even lekker onderuit gezakt op de bank, hè? Misschien wel met een zakje chips bij de hand. Na een dag hard werken, of misschien ben je nog wel aan het werk. Dankjewel in ieder geval dat je Radio 10 aan hebt staan. En over de doden niks dan goeds natuurlijk, maar dit moet ik toch even met je delen, hoor. Want wist jij dat Dolly Parton een duet dat een enorme hit is geworden in de jaren 80 dan, heeft afgewezen? Ja, ik stond er ook van te kijken, vooral omdat de zanger, die ook meezingt op dat liedje, achteraf blij is dat het de andere zangeres is geworden. Welke hit dat is, hoor je zo meteen. Eerst deze van Tavares. Yeah.

Tot het niks. Dus nam Peter Gabriel contact op met Kate Bush. Later heeft hij verklaard dat hij heel blij was dat Dolly had geweigerd. Omdat hij Katie's zang zo prachtig vond. Dat snap ik wel. Don't Give Up hoorde je op Radio 10. Straks na 11 start ik de Tele 10-machine weer voor je op. En neem ik

complex is? Nee, zegt dat je niet zoveel. Nou, Rod Stewart die legt het je zo meteen allemaal uit. Na 11 uur, hier in de Top 4000 Classics. Dit is 5 en Keep On Moving.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: 10.000 euro per maand.

0: Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Met zo direct een classic die in maar liefst 35 landen op nummer 1 heeft gestaan. En ik draai ook de Culture Club zo. Eerst het nieuws van 11 uur.
17: Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
18: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
21: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.nl.
8: Simyo.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

X-Factor wist te winnen. Leona Lewis natuurlijk. En je luistert naar Radio 10. Tot middernacht nog krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter en ik start hem zometeen voor je op. De Tele10-machine neem je mee terug naar het jaar dat de dienstplicht wordt opgeschort in Nederland. Hey, en welke zanger stond er afgelopen weekend dronken op een podium? Ik vertel het je allemaal wel zometeen. Eerst even kijken hoor, is het na 11? Ja, dan kan ik het wel vertellen aan je, denk ik. Deze classic van Rod Stewart omschrijft hij zelf als een van zijn meest brutale nummers over seks. Het liedje gaat over een vrouw die willekeurig bij hem langskomt voor wat gezelligheid. Ja, en ik gok dat hij niet eens weet hoe ze heet. Nee, want hij noemt haar Hot Legs. En hij schreef daar deze classic over. Die hoor je nu op Radio 10.

Nou, er is afgelopen weekend toch wel weer een beetje gestunt, hè, op de MTV Video Music Awards. Er wordt flink gespeculeerd op social media of mevrouw niet dronken was afgelopen weekend. Radio Team, goedenavond. De Top 4000 Classics. Gisterochtend is de stemweek begonnen voor de 80's Top 810. En dat betekent dat je via radioteam.nl jouw favoriete 80's kunt doorgeven voor de lijst die we volgende week maandag een week lang gaan uitzenden op Radio Team. En laat de Top 4000 Classics nou het perfecte programma zijn om ideeën op te doen voor je stemlijst. Ja, want wat ga je er allemaal in zetten? Heb je er al over nagedacht? Misschien is dit een optie. The Stranglers, dit is Golden Brown.

0: op radio10.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar

0: Grappig, hè?
1: Kan hem van voor tot einde gewoon nog meezingen. Deze van Abel. Heeft blijkbaar veel indruk gemaakt. Je hoorde onderweg.
2: De Teletienmachine.
1: In de Teletienmachine neem ik je mee terug naar het jaar dat de dienstplicht in Nederland wordt afgeschaft. Of beter gezegd, opgeschort, hè? Want de opkomstplicht en daarmee de dienstplicht kan eventueel ooit weer worden ingesteld. Het gebeurde in het jaar 1997. Dat is ook het jaar dat in Friesland de 15e Elfstedentocht plaatsvindt. En vooral de finish was spannend, hè?
3: Het wordt Angenent.
4: Angenent of Hulsebos?
3: Hulsebos.
4: Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent.
3: Henk Angenent uit Over aan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum. De beroemdste spruitjeskweker van Nederland wint de 15e Elfstedentocht.
1: Het is tot nu toe de laatste overwinning geweest in een Elfstedentocht. Maar wie weet zit het er dit jaar weer in, hè? Meredith Brooks zorgde bij veel radiostations voor hoofdpijn. Zeker in Amerika, want daar mag je niet schelden op de radio. En deze track, die heet toch echt...

top 4000 classics met ABBA. Je hoort de Eagle. Nog een uurtje of vijf slapen, dan begint de ochtendshow. Radio 10 staat op weer. Met Jan Willem, Jeroen, Alfred en Hannelore. En zometeen om middernacht start de nacht van 10. Ik wens je een slaap lekker voor zometeen. En hoop je morgenavond weer te spreken om 9 uur voor een nieuwe top 4000.

0: Jij kiest FBTO. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Van België tot Annabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Deze week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Kledingkast klaar voor de herfst?

ervoor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je

0: in de textielbak.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
3: In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen.

De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen.